Goedenacht. Nu het kabinet de financiering voor scholen anders wil gaan regelen, dreigen honderden kleine scholen in de Randstad hun deuren te moeten sluiten. Oude organisaties trekken volgens de Telegraaf daarover aan de bel. Volgens het kabinet moet het er juist voor zorgen dat scholen op het platteland toekomstbestendiger worden. Bij een zwaar ongeluk in de buurt van het Groningse plaatsje Sint-Annen zijn zeker 3 mensen zwaar gewond geraakt. Volgens de Telegraaf zat een bestuurder 40 minuten bekneld voordat de brandweer diegene kon bevrijden. De politie onderzoekt wat er precies is misgegaan. Suriname heeft Interpol gevraagd om mee te zoeken naar een man die mogelijk iets te maken heeft met de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Leisner verdween een maand geleden in Suriname. In een moeras werd alleen zijn auto gevonden. De instanties gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. En CNN noemt het een onwettelijke aanval op fundamentele grondrechten als Trump de zender daadwerkelijk niet meer toelaat tot het Witte Huis. Trump is niet blij met media die niet positief over hem berichten en is van plan CNN en sites als Politico te weren. Inhoudelijke argumenten gaf hij niet. We krijgen een wisselvallige dag met soms wat regen en af en toe ook zon. Het waait flink en de temperatuur komt uit tussen de 19 en 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Op de A2 bij Maastricht is iemand aangereden die kort daarvoor een auto in brand zou hebben gestoken. De autobrand was op een naastgelegen weg en getuigen zagen 3 mannen wegrennen. Een van hen werd daarna aangereden bij het oversteken van de A2. Hij was wel aanspreekbaar. De 2 anderen zijn nog zoek. De prijs van diesel bereikt een nieuw record in ons land. Volgens United Consumers ligt hij vandaag op €2,82. In Duitsland gaan de prijzen voor brandstof juist omlaag met 17 cent. Ook denken ze daar over een maximumprijs voor benzine en diesel. Zo willen ze voorkomen dat oliebedrijven grote winsten maken. Amerika neemt de militaire veiligheid voor Groenland op zich. Dat staat volgens president Trump in een nieuw akkoord dat hij heeft gesloten met Denemarken. De Amerikanen gaan er militaire bases aanleggen. Ook de Deense premier spreekt van een afspraak en zegt dat die ten goede komt aan Groenland. En Den Haag maakt zich klaar voor verschillende demonstraties in de stad vandaag, maar hoopt dat die ook vredig blijven. Wie hierheen komt om rotzooi te trappen, kan beter thuis blijven, zeggen lokale politici. Onder andere de rechtse actiegroep Wij zijn het Volk en een tegendemonstratie staan op de agenda. We krijgen een wisselvallige dag met soms wat regen en af en toe ook wat zon. Het waait flink en de temperatuur komt uit tussen de 19 en 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Steeds meer mensen in ons land maken zich zorgen over hun geldzaken. Dat blijkt uit een peiling van Hart van Nederland. De meesten zeggen nog wel wat te kunnen beknibbelen als het echt moet. Maar er zijn ook mensen bij wie dat niet meer gaat. 3 op de 10 ondervraagden zegt niet nog verder te kunnen bezuinigen. Een man die vannacht in Maastricht mogelijk een auto in brand heeft gestoken is kort daarna aangereden op de nabijgelegen A2. Getuigen zagen 3 mannen wegrennen na de autobrand. Kort daarna werd de man geschept. Hij was nog wel aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. De 2 anderen zijn nog niet gepakt. De aangekondigde deal tussen Amerika en Denemarken over Groenland moet zorgen voor meer veiligheid in de regio. En dat is goed voor Europa en de NAVO, dat zegt de Deense premier. President Trump schrijft op zijn social media dat de Amerikanen de permanente controle over de veiligheid in Groenland gaan regelen en dat ze snel meer troepen sturen. En het vliegverkeer op de luchthaven van Luxemburg start weer op. Afgelopen avond waren er drones gespot in de buurt van het vliegveld, waarna vliegtuigen er niet meer mochten starten en landen. Het was vooral uit voorzorg. Waar de drones vandaan kwamen is niet bekend. We krijgen een wisselvallige dag met soms wat zon, maar ook af en toe regen. Het waait flink en de temperatuur komt uit tussen de 19 en 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Criminelen lijken minder graag samen te werken met Bolle Jos. Hij staat de laatste tijd te veel in de schijnwerpers van de opsporingsdiensten, die steeds vaker grote drugstransporten van hem onderscheppen. Ook zou de cocaïne-tycoon zich steeds onvoorspelbaarder gedragen, schrijft het Parool. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden die kort daarvoor waarschijnlijk betrokken was bij een autobrand. Ooggetuigen zagen drie mannen wegrennen van de in brand gestoken auto. Eén van hen werd daarna dus geraakt bij het oversteken van de snelweg. De andere twee zijn nog spoorloos. Amerika en Denemarken hebben afspraak gemaakt over hoe het nu verder moet met Groenland. Daar was lange tijd gedoe over. Amerika wilde het zich toe-eigenen tot woede van de Denen. Nu is de deal dat Amerika de veiligheid van Groenland op zich neemt. Trump heeft al gezegd er meer troepen heen te sturen. En in Eindhoven is een vrouw van 28 neergestoken. In het huis waar het gebeurde is een man van 32 opgepakt. Politie zegt dat de twee elkaar kennen. Agenten zijn nu bezig met sporenonderzoek en ze proberen uit te vogelen waarom er werd gestoken. De vrouw is gewond naar het ziekenhuis gebracht. We krijgen een wisselvallige dag met soms wat zon, maar ook af en toe regen. Het waait flink en de temperatuur komt uit tussen de 19 en 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1+1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Start je dag zonder barst.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: De Beter Pick-a-Billies.
8: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels.

0: dan gratis.
1: En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
5: Aquaparken voor tickets €200, please.
6: Zei hij nou €200?
7: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
4: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.

wakker. Nou, oké, ik ook. Maar goed, ik moet vanaf 7 uur radio maken. Maar ik ben wel benieuwd waarom jij al zo vroeg op bent. Zou het leuk vinden als je van de audiobericht stuurt in de Q Music app. Dit is John Mayer.

0: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow!
1: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
6: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
6: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
9: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
12: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
11: Beren goed, thanks bo.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: En actie olifant.
13: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
12: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
14: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Thuisbatterij,
2: einde salderingsregeling,
3: terugleverkosten,
4: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Het geluid.
8: Het geluid van Q-Music is nu waard
9: 15.000 euro. En zo klinkt hij.
10: Meld je nu aan in de Q-app en speel maandag mee.
9: 7 uur, goedemorgen. Het Q-Music nieuws krijg je van Ronald Remmelswaan.
11: Goedemorgen. In ruim 1/5 van de gemeenten in Nederland gebruiken criminelen woningen van kwetsbare mensen voor drugshandel. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer. Het gaat vooral om sociale huurwoningen. Criminelen manipuleren de bewoners en zetten ze onder druk om de woning over te nemen. Dat heet koekoekswonen. Bolle Jos lijkt niet meer een belangrijke spil in de wereldwijde cocaïnehandel. Criminelen willen minder vaak met hem samenwerken, schrijft het Parool. Ze vinden dat Bolle Jos de laatste tijd te veel in de schijnwerpers van de opsporingsdiensten staat. Die onderscheppen ook steeds vaker grote drugstransporten van hem. In een woning in Eindhoven is een vrouw van 28 neergestoken. Een man van 32 is in het huis opgepakt. De vrouw is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie kennen de twee elkaar. Het is niet duidelijk waarom er is gestoken. Politie doet sporenonderzoek. En Amerika neemt de militaire veiligheid voor Groenland op zich. Dat staat volgens president Trump in een nieuw akkoord dat hij heeft gesloten met Denemarken. De Amerikanen gaan hun militaire basis op Groenland versterken. De Deense premier bevestigt dat er een akkoord is. Eerder dreigde Trump nog dat hij Groenland wilde innemen. Het wordt een bewolkte dag, maar wel zo goed als droog. Alleen in het zuidoosten een beetje zon en het wordt tussen de 19 en 22 graden. En er staat aardig wat wind. En tot over het ANP-nieuws.
9: Op de weg is het lekker rustig. Flitsmeister meldt geen vertragingen nog op dit tijdstip. Wel nog controles. Eentje op de A10 van Diemen naar Zeeburgertunnel bij hectometerpaal 11.3. De A16 Rotterdam naar Dordrecht staan ze bij 7.7. De A30 Ede richting Barneveld bij 16.2. A67 Eindhoven naar de Belgische grens. Oplet op je snelheid bij 18.1. En tot slot op de A69 van Heerlen naar Maastricht. Even oplet op je snelheid bij 8.5.
12: Hey Matty!
13: Hey Matty!
14: Hey Matty!
15: Met Luc, Annemarie en de redactie.
16: Hey Matty!
15: Iedere werkdag bij Q Music.
17: Geen slobben.
9: Zo, ik ben mij vannacht helemaal de pleuris geschrokken. Kon er een half uur niet van slapen. Vertel je zo waarom, na Afrojack. Yeah.

0: Hey, goedemorgen Keen, met Vera. Mijn kat heeft me vanochtend eruit geschopt om 5:30.
1: Ik kom nu uit mijn nachtdienst, dus ik ga zo meteen lekker in mijn bedje in.
2: Ik ben onderweg naar werk.
3: Goedemorgen, ik ben altijd vroeg aan het wandelen met de hond.
4: Straks in de ochtend gaan we eens even met de hoge drukspuit weer om huis heen, want mijn huis staat al een week lang in de verkoop.
5: Begin je dag
6: met Keen Slobbe.
7: Hey, dat ben ik. Een hele goede morgen. Welkom bij het begin van zaterdag 19 september. 7:11. Gezellig dat je er al zo vroeg bij bent op de dag. Ja, ik moet zelf nog heel veel opstarten vandaag, merk ik. Maar dat komt ook een beetje omdat ik een slechte nacht achter de rug heb. Ik heb vannacht de hardste knal uit mijn leven gehoord. Dat is echt, ik ben me zo ongelooflijk de pleuris geschrokken vannacht. Het was 12:05. Ik was notabene vroeg naar bed gegaan, omdat ik wist dat ik er ook weer vroeg uit moest gaan. Ja, 11:05. Echt, de ramen bij mij begonnen te trillen. Ik had nog nooit zoiets meegemaakt. Dan moet ik zeggen, ik ben dus sinds een paar maanden aan het wonen in Leiden. Ik heb een nieuw appartementje, ben aan het samenwonen met mijn vriendin. Superleuk allemaal. Ook helemaal geen criminele buurt of iets. Gewoon echt een hele leuke plek om te wonen. Maar ik heb in die tijd, in die paar maanden dat ik daar woon, heb ik wel een paar keer gehad dat er zo nu en dan eens een explosie plaatsvindt in de buurt. Ik weet niet of dat hoort bij het stadsleven tegenwoordig. Ik kom namelijk uit een dorp. En in principe, ik dacht voorheen, dit is vuurwerk. Maar wat er vannacht plaatsvond om 11:55 s'nachts, of 11:55 s'avonds dan, hè. Het is echt niet normaal. Ik denk, ik heb daarna ook niks meer gehoord. Ik heb geen politie gehoord, ik heb geen, ja, je bent toch een beetje bang. Ik stond helemaal stijf van de adrenaline. Zat ik een beetje verkrampt in bed. Omdat ik toch bang was, komt er nu nog iets achteraan? Komt er nog een explosie? Komt er nu nog geschiet of iets? Maar er was helemaal niks. Gewoon een 30 minuten lang alleen maar stilte. Dus ik heb nog echt 30 minuten wakker gelegen. Een soort adrenaline. Bang dat er nog iets ging gebeuren. Maar ja, misschien dat er toch gewoon iemand was die dacht,
8: die kratje erbij.
7: Omdat het gewoon lekker spelen met vuurwerk is of zo. Ik weet het niet. Ik hoop dat jij in ieder geval je zaterdag beter bent begonnen. En ik hoop dat ik je een beetje kan helpen met lekkere muziek draaien, zodat je je ochtend goed begint. Zoals Shadda Spyro bij Q.

0: Jonas Blue. Dakota en Fast Car bij Q-Music. Mooi om te zien hoe de vroege vogels al aanwezig zijn in de Q-Music app. David die is al aanwezig bij de bussen, zie ik. Die zegt vroeg wakker voor de vroege vogels met een foto van een bus die naar Vleuterweide gaat rijden. Dan vermoed ik zo dat hij de buschauffeur zal zijn van die bus. Hein die is al wakker omdat zijn dochter Lisa vandaag 16 jaar is geworden. Nou, gefeliciteerd Lisa. Ja, en ik kwam één bijzonder bericht tegen in de Q-Music app. Even kijken, Sabrina, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij hebt een stappenchallenge op werk, heb ik mij laten vertellen.
1: Ja, dat klopt. Een maand lang zoveel mogelijk stappen zetten. En ja, met heel veel collega's. Dus elkaar lekker dwars zitten en zoveel mogelijk lopen. En ik ging vandaag verhuizen. En toen dacht ik, tenminste ik niet, maar oom en tante. En ik denk, ja, voordat ik ga verhuizen, ga ik toch nog even met de hond lopen.
0: En het verhuizen zelf zou ook wel veel stappen opleveren, denk ik, vandaag.
1: Ik mag het hopen.
0: Hé, wat leuk, wat een leuke challenge. En hoe gaat het tot nu toe? Sta je vooraan in het klassement?
1: Ja, ik sta wel vooraan op dit moment van 47 mensen. Alleen, we hebben wel een paar heren die er flink achteraan zitten. En eentje staat heel vaak bovenaan, dus die probeer ik juist een beetje bij te blijven.
0: En aan hoeveel stappen moet ik dan denken? Zeg je er 10.000 per dag of zeg je er 20.000?
1: Nou, ik probeer juist 20.000 per dag te halen.
0: Zo, dat is een hoop hoor.
1: Ik heb één dag 45.000 gered met de Airborne erbij.
0: 45.000?
1: Ja.
0: Dan heb je gewoon de hele dag alleen maar zitten wandelen?
1: Ja, nou ja, de Airborne gelopen en daarna had ik s'avonds een feestje, een bruiloft. Dus ja, dan sta je ook op de dansvloer, hè?
0: Wauw.
1: Maak je ook stappen.
0: Ja, dat scheelt inderdaad. Goh, nou wat een leuke challenge, Sabrina. En wat gezond, denk ik ook.
1: Ja, daar is die ook voor bedoeld, hè. Mensen uit te dagen om gezond te blijven en aan je stappen te komen per dag. En dat op het werk, ja, dat is gewoon grappig.
0: Zit er ook nog een prijs aan gebonden?
1: Ja, meerdere prijzen, ja.
0: Een soort bingo, dus hoe hoger je eindigt, hoe groter de prijs.
1: Ja, precies. En een groepsprijs, want je loopt ook in een groep. We zijn de Walking Soul Sisters. En als groep zijnde kun je ook een leuke prijs winnen.
0: Nou, wat superleuk, hé. En wat, zeg maar, wat is de grote prijs waar jij nu op zit te hazen?
1: Wandelen en een etentje.
0: Leuk, wat een leuke prijs ook, hé, joh.
1: Ja.
0: Nou, Sabrina, een mooie inspiratie voor de rest van Nederland, denk ik, om zo'n challenge op te zetten. Mag ik je heel veel succes wensen en een hele mooie zaterdag.
1: Hey, dankjewel. Fijne zaterdag.
0: Hoi, hoi.
1: Doei, doei.
0: Dit is Temper City by Q, Self-Aware.

0: Monica Blesma vroeg nog in de Q Music app. Goedemorgen Kane, ga jij nog een lekker ontspannend muziekje draaien? Nou, ik hoop dat Self-Aware van Temper City daar een beetje onder valt voor je, Monica. En ook natuurlijk even lekker dansen in de zaterdagochtend. Zometeen hoor je de Bauza met Magnetic.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
1: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
3: Milner.
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op Leapmotor.nl.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
7: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Uren kwijt aan je boekhouding? Dat kan slimmer. Jij focust op je bedrijf? Moneybird regelt de rest. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw automatisch verwerkt. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
12: Nu bij Dirk. WCel. Kuip 225 gram, 99 cent.
15: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
16: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack. Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
17: Phew, we kunnen weer.
16: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
18: Super deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg €5 korting. Dat is de ja van Jumbo.
19: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
20: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
21: Zeg het!
20: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
22: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1 plus 1 gratis. Dat is scherp.

0: 8. Goedemorgen. Dit is Kim Music met het weer van Buienradar. Vandaag wordt een mix van zon en wolken, met af en toe in het noorden ook kans op een bui. En daarbij liggen de temperaturen zo rond de 20 graden. Flitsmeister meldt geen files op dit tijdstip. Wel nog controles, best wel veel al. Op de A2 Eindhoven richting Den Bosch staan ze bij 124,7. A10 Diemen richting de Zeeburger Tunnel bij 11,3. A27 Almere naar Hilversum. Let op je snelheid bij hectometerpaal 108,2. De A30 van Ede naar Barneveld staan ze bij 16,2. De A50 van Zwolle naar Apeldoorn opletten bij 212,9. En tot slot op de A67 van Eindhoven naar de Belgische grens 18,1.
1: Kane Slobbe.
0: Hi. Miley Cyrus komt er zo meteen aan. Of Miley moet ik zeggen. Na de Bausa. Yeah.

geen Miley Cyrus meer, hè? Alleen nog maar de voornaam. Miley bij Q-Music. End of the World. Daarvoor nog de Bauza Magnetic. Hey, van de volgende week hebben we een nieuwe musical in Nederland. En Juliet in Utrecht. En er is één ding wat die musical heel bijzonder maakt. En dat heeft te maken met een 55-jarige, ongelooflijk rijke man uit Zweden. Vertel je er straks alles over na Chef Special. Yeah.

0: Lekker.
1: Dankjewel, Erik. Het was Julian Solto, Jamaican bij Q Music. Ik dacht, ik rol even een musical decor naar binnen. Ik ben zelf namelijk ook groot fan van musicals. En misschien heb je het wel gezien al. Van de volgende week hebben wij een nieuw musical in ons land. En Juliet in het Beatrix Theater in Utrecht. Gaat over wat er dan was gebeurd als Julia uit Romeo en Julia gewoon door was gegaan met haar leven zonder Romeo. Nu doet dat verhaal mij niet zoveel. Dus iets waar ik het wel over wil hebben, wat ik wel heel tof vind aan die specifieke musical. En dat is de muziek. En Juliet is namelijk gevuld met de grootste pophits van de 90s, de Zero's en de 10s. Dus denk aan I Want It That Way van de Backstreet Boys. It's My Life van Bon Jovi. Baby One More Time van Britney Spears. Can't Stop the Feeling van Justin Timberlake. Echt de allergrootste pophits van de afgelopen 30 jaar. En nu denk je misschien, oké, wat is daar dan zo bijzonder aan? Ze hebben dus een musical gemaakt zonder originele muziek. Nee, je moet het eigenlijk even omdraaien. Ze hebben namelijk een musical gebouwd rondom de muziek van één man. Max Martin. Max Martin, ik weet niet of je die naam ooit eerder hebt gehoord. Dat is de oppergod van de hedendaagse popmuziek. Hij is een Zweedse producer van 55 jaar oud. Je ziet hem eigenlijk nooit voorbij komen ergens. Hij verschuilt zich namelijk altijd vooral in de studio's waar de muziek gemaakt wordt. Maar Max Martin, die heeft echt de allergrootste hits geproduceerd die jij van de afgelopen 30 jaar kan opnoemen. Van alle grote hits van Taylor Swift en The Weeknd tot Ariana Grande en dus de Backstreet Boys. Ja, je zou een avond kunnen vullen met liedjes spelen die geproduceerd zijn door Max Martin. En je zou alles kunnen meezingen. En dat is dus precies wat ze hebben gedaan met And Juliet. Wat overigens niks wil zeggen over of die musical goed is of niet. Maar ik vind het idee dus dat iemand decennia lang gewoon de allergrootste hits ter wereld heeft gemaakt. En dat mensen daar dan gewoon een musical omheen hebben kunnen bouwen. Ja, dat vind ik wel echt heel cool. Je zou echt gewoon een playlist op kunnen zetten van liedjes van Max Martin. Je kent alles. Waaronder ook deze. Zit ook in de musical. Katy Perry, I Kissed a Girl.

0: Karol G, Bruno Mars, Still bij Q Music. Hey, het kan zijn dat je dit weekend iemand tegenkomt die heel lang naar een poster staat te staren in een bushokje. Nou, vertrouw mij, die persoon is niet gek geworden. Die is oké. Ik ga je straks uitleggen hoe dat komt. Ik ben overigens benieuwd, als je al weet waar ik het over heb, of er al iemand is geweest die dat al heeft gedaan. Want dat zou me echt niks verbazen. Het kan echt zijn dat je iemand tegenkomt die dat doet dit weekend. En Miles Smith, Drive Safe, hoor je ook zo meteen.
1: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis. Pak hem.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja? Echt serieus?
8: Zo.
7: Wat een geld!
9: 18.000, godverdikke me.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcreme, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
14: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Smint.
16: Valt je iets op aan mij?
15: Nieuwe jas?
16: Nee.
15: Nieuwe schoenen?
16: Nee.
15: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
17: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
15: Smint. Boost yourself.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de pull-up bar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
19: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
18: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
20: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
21: e-boekhouden.nl.
22: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
20: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadee. Vakanties voor reizigers.
16: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij.

Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Business.
1: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
2: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
3: Het geluid.
4: Het geluid van Q-Music is nu waard
5: 15.000 euro.

0: 8 uur, goedemorgen. Het Q Music nieuws krijg je van Ronald Remmelswaan.
1: Goedemorgen. In ruim 50 gemeenten in Nederland gebruiken criminelen woningen van kwetsbare mensen voor drugshandel. Dat heeft Pointer uitgezocht. Ze zetten de bewoners onder druk om de woning over te nemen. Volgens experts toont het aan hoe pervers de onderkant van de drugswereld in elkaar zit. Ook woningcorporaties maken zich grote zorgen. Amerika en Denemarken hebben een deal over Groenland. Volgens president Trump krijgen de Amerikanen de controle over de veiligheid van Groenland, dat van Denemarken is. Andere landen mogen daar geen basis hebben als de Amerikanen daar geen toestemming voor geven. Volgens Denemarken zorgt het akkoord ervoor dat de veiligheid in de regio versterkt wordt. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden die kort daarvoor waarschijnlijk betrokken was bij een autobrand. 3 mannen renden weg van de auto. 1 van hen werd geraakt bij het oversteken van de snelweg. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De andere 2 zijn nog niet gepakt. En het kabinet wil scholen anders gaan financieren en daardoor dreigen honderden kleine scholen te verdwijnen, vooral in grote steden. Het geld gaat dan naar scholen op het platteland, zodat die kunnen blijven bestaan. Oudere organisaties zijn niet blij met alleen maar grote scholen in steden. Er is dan minder aandacht, denken ze. Het wordt een bewolkte dag, maar wel zo goed als droog. Alleen in het zuidoosten een beetje zon. En het wordt tussen de 19 en 22 graden. En er staat aardig wat wind. En tot over het ANP-nieuws.
0: Op de weg is het lekker rustig. Geen files gemeld door Flitsmeister. Wel nog 2 flitsers. Op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch staan ze behekt met de paal 124.7. En de A10 van Diemen naar de Zeeburger Tunnel bij 11.2.
2: Hey Mattie!
3: Hey Mattie!
4: Hey Mattie!
5: Met Luc, Annemarie en de redactie.
6: Hey Mattie!
5: Iedere werkdag bij Q Music.
0: Nou, het kan zijn dat je dit weekend mensen tegenkomt die heel lang staren naar een poster in een bushokje. Geen zorgen, ze zijn niet gek. Ik leg het je zo uit.

0: Hot Chili Peppers. En Snow Hey Ho bij Q-Music. Als je iemand dit weekend heel lang ziet staren naar een poster in een bushokje, geen zorgen, die mensen zijn niet helemaal doorgedraaid.
1: Het geluid.
0: Nee, waarschijnlijk niet tenminste. Kan het natuurlijk nooit uitsluiten, maar de kans is groter dat ze aan het kijken zijn naar een poster van Het Geluid. Ja, de jury die heeft dit jaar namelijk een heel sluw trucje uit de mouw getrokken. Voor het eerst ooit hebben ze het antwoord op het geluid al opgehangen in een bushokje. Alleen dan wel omringd door heel veel andere foute antwoorden. Die staan dus op posters gedrukt in bushokjes door het hele land. Ook goed om erbij te weten, er zijn meerdere versies gemaakt van de poster. Dus het goede antwoord zal ook niet staan op elke poster die je tegenkomt. Nu komt er een bericht binnen van Arnoud in de Q-Music app.
2: Het jammer is wel, ik woon maar in een klein dorpje Hogeveen genaamd. En daar hebben we niet van zulke borden. En in de omgeving hebben we ook niet van zulke borden met draaiende reclame. Dus wij lopen eigenlijk in het noorden eigenlijk wel een klein beetje achter met zulke dingen. Dat is best wel een beetje jammer, maar ik denk dat ik het antwoord wel weet.
0: Ja, dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk, hè? Dat snap ik, Arnoud. Jamie die stuurt ook in de Q-app. In Den Helder ben ik nog geen poster tegengekomen. Dus ik dacht, misschien kunnen we elkaar een beetje helpen. Ik heb zelf ook natuurlijk niet toegang tot alle posters. Ik ben geen onderdeel van de jury, ik weet niet wat het geluid is. En al die posters hangen natuurlijk door het hele land heen. Dus dacht ik, misschien dat we elkaar een handje kunnen helpen. Als jij nou een poster ziet hangen van Het Geluid, maak dan even een foto van die poster met al die antwoorden erop. Stuur het dan even in de Q-Music app. Dan stuur ik die foto's dan weer door naar Arnoud en Jamie, zodat ook zij weten wat er allemaal op staat. En mocht je nou zelf ook graag die foto's willen ontvangen, laat dat dan ook even weten. Dan ga ik hier een soort van, ja, bijna een soort callcenter organiseren. Dat ik dan al die foto's weer naar de juiste mensen doorstuur. Zo kunnen we elkaar ook een beetje helpen als community. Want vanaf maandag spelen we gewoon weer verder. De waarde van Het Geluid staat momenteel op 15.000 euro. Dus wie weet, hè, hang je komende week aan de telefoon, weet jij Het Geluid te raden. Het zou zomaar kunnen. Nou, hoe klinkt dat ding dan? Nou, zo.
1: Meld je nu aan in de Q-app en speel maandag mee.

Dior, Hanamé, wat wil je van mij? De Q-Music app die stroomt echt over van berichten op dit moment. Ik ben een kleine hulpactie gestart zojuist, want door het land hangen allemaal posters van het geluid, waarop dus minimaal één van die posters ook het goede antwoord op staat. Wel dan omringd door allemaal foute antwoorden. Alleen liet Arnoud en Jamie net weten dat die posters bij hen helemaal niet in de buurt hangen. Ze zijn ze nog helemaal niet tegengekomen. Dus ik zei net, mocht je een poster spotten van het geluid, stuur hem dan even door in de Q-Music app. Dan stuur ik dat weer door naar Arnoud en Jamie. En mocht je zelf ook die posters willen ontvangen, dus die foto's, laat het dan even weten. Nou, tot nu toe zijn er honderden mensen die posters ook willen ontvangen. Maar nog nul foto's van die posters daadwerkelijk binnengekomen. Dus mocht je nog een poster spotten vandaag, stuur me even in de Q-Music app met een fotootje door. Dan stuur ik ze weer door naar iedereen. Dit is Ella Langley. Just when

0: Ella Langley bij Q-Music. Choose in Texas. Ik heb vandaag een beetje een gekke dag voor de boeg. Ik ga straks namelijk naar een concert om 11 uur 's ochtends. Ik denk dat ik nog nooit zo vroeg in mijn leven naar een concert ben geweest. Dat is het concert van Nothing But Thieves, notabene. Zij treden vandaag namelijk op één dag in 3 verschillende landen. Dus deze ochtend staan ze in Tivoli-Vredenburg in Utrecht in Nederland. Daarna reizen ze gelijk door naar Brussel om vanmiddag op te kunnen treden in België. En vanavond staan ze, met een beetje geluk weliswaar, in Londen voor een derde show. Hoop ik wel dat ze geen Eurostar nemen, want dan weet je nooit of je op tijd aankomt. Hoe dan ook lijkt het mij dus leuk om zo alvast wel even op te warmen voor het concert later deze ochtend. Dus ik draai zo even een ongelooflijk mooie optreden van Nothing But Thieves uit Stefans Pianobar voor je. Met Stefan Bouwman achter de toetsen. En ook Taylor Swift hoor je binnen een paar minuutjes.
1: Hey Mattie.
2: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan. Oh nee, niet de tennisleraar.
1: Zij is gezellig nu met de tennisleraar.
2: Nee! En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. Ik zat in die nachttrein van Amsterdam naar Rotterdam. Is mijn telefoon weg? Ik denk, ik ga naar de conducteur. Wij stoppen op Haarlem en wij zorgen dat daar politie staat. Zo. Dan kunnen we hem fouilleren. Ze zegt, is dit jouw telefoon? Die hebben wij gevonden. In zijn onderbroek.
3: Godverdomme.
2: Ben je er ook bij? Roep gewoon even.
4: Hey Mattie.
5: Hey Mattie.
6: Hey Mattie.
7: Elke ochtend bij Q-Music.
8: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
9: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
8: Ah, check.
10: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
11: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
10: Zei hij nou 200 euro?
12: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
10: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia.

0: je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
3: eboekhouden.nl. Bij Terstal zijn we weer back to busy. Met de nieuwste jassen, jeans en jurken, toffe tops en TikTok broeken. En alles altijd vet voordelig. Voor jou, je lief en je kleine. Mooi klaar voor het najaar. Terstal. Maak elk moment mooi.
2: Nu, 15 maanden gratis voor starters.

0: is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
1: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Ga naar hoe mensen bidden, vieren, rouwen, naar versieren. Naar zijn het bloemen? Nee, het zijn vruchten. Groen-gele vruchten, nog nooit gezien. Hup, naar mystiek, andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
9: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de bandentiendaagse. Plan je afspraak op QuickFit.nl.
10: Hij is weer klaar.
9: QuickFit en weer verder.
11: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
13: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
14: Hey, goedemorgen. 8:30, je luistert naar Q-Music met het weer van Buienradar. Vandaag wordt een mix van zon en wolken, met af en toe in het noorden ook kans op een bui. En daarbij liggen de temperaturen zo rond 20 graden. Q-verkeer van Flitsmeister. Geen files gemeld op dit moment. Wel nog een paar controles op de A2 van Weert naar Echt.
15: Dat is echt.
14: Bij hectometerpaal 202.2. Oh, het is een hele hoop. A2-202.2. Ook op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch staan ze bij hectometerpaal 124.7. De A10, Diemen richting de Zeeburger Tunnel bij 11.2. De A12, Maar naar Ede. Even opletten op je snelheid bij 83.1. A27, Almere richting Hilversum staan ze bij 108.2. Echt een hele hoop twee's. Valt me helemaal op. A50 van Zwolle naar Apeldoorn, 212.9. En tot slot de A67, Eindhoven richting de Belgische grens bij 18.1.
16: Slobben.
14: Hi. Ik heb zometeen live muziek van Nothing But Thieves voor je. Na Topic, Sorry Papi.

0: Taylor Swift, Back in Music, The Fate of Ophelia. Ik zei net al, ik denk dat ik nog nooit in mijn leven zo vroeg op een dag naar een concert ben geweest. Maar straks om 11 uur 's ochtends ga ik naar een concert van Nothing But Thieves. Want ze gaan vandaag 3 shows doen op 1 dag in 3 verschillende landen. 'S Ochtends in Nederland, in Utrecht. 'S Middags in België, in Brussel. En vanavond hopen ze dan ook nog op tijd aan te komen in Londen. Om daar ook nog even het dak ervan af te kunnen blazen. Het is echt een crazy ludieke actie. Ben ik heel benieuwd naar de show. Want het gaat natuurlijk een uur, denk ik, duren. En dan is het echt gelijk inpakken en wegwezen. Ja, en ik dacht, om alvast een klein beetje op te warmen, leek het me leuk om je even een live optreden ook van Nothing But Thieves te laten horen. En wel bij
1: Stefan's Piano Bar.
0: Piano Bar. Elke vrijdagavond ontvangt mijn lieve vriend en collega Stefan Bouwman namelijk al jarenlang grote artiesten in zijn bar om samen live muziek mee te kunnen maken. Nou, Nothing But Thieves is inmiddels ook al volgens mij 3 keer de revue gepasseerd over de vloer geweest. Zo deden ze een paar jaar geleden deze waanzinnige versie van Sorry. Dus ik dacht, die wil ik nog even aan je laten horen. Dit is Nothing But Thieves met Stefan achter de piano. Sorry, live in Stefan's Piano Bar. Yeah.

gewoon zo goed dat je bijna niet zou denken dat het live is. Waanzinnig. Nothing But Thieves and Sorry, live in Stefans Pianobar. Veel plezier als je ze vandaag ook gaat zien, hè? In Utrecht, Brussel of Londen. Kan allemaal, hè? Ik sluit niks uit. Dit is Q Music met Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat It.

Music.

0: Douwe Bob Bijtje Music en Note to Self.
1: Met je foute been uit bed.
0: Hey Bas, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Kane. Goedemorgen.
0: Vandaag met je goede been of met je foute been opgestaan?
2: Goeie. Ja, jawel. Goeie been. Ja, zit er wel lekker in. Jij?
0: Ik ook met mijn goede been. Ja, ik moest even wakker worden. Want ik ben niet gewend om zo vroeg hier te zitten. Ik zit meestal in de nacht juist, tussen 12 en 2. Maar ja, wel lekker opgestaan vandaag.
2: Een beetje slapend been had je nog.
0: Ja. Een beetje slapend been. En zo meteen sta je dus juist op met je foute been.
2: Ja, zeker. We zijn natuurlijk nog op zoek naar liedjes. Het bier staat natuurlijk koud in München, in Duitsland. Daar gaan vandaag de Oktoberfesten van start.
0: Super tol.
2: Ja, zeker. Dus we gaan op zoek naar foute liedjes die daaraan kan linken. Dus Atemloos door die nacht.
0: Jawohl, genau. Anton aus Tirol.
2: Je zit helemaal in het Duitse.
0: Jawohl, genau, sehr.
2: Oh, verdammt, ich lieb dich.
0: Verdammt, ich lieb dich, oh.
2: Matthias Reim.
0: Ich bin wie du, Marianne Rosenberg.
2: Ja?
0: Ja.
2: Of Adje voor de sfeer kan natuurlijk ook, hè? Van René Karst.
0: Is dat het Duits?
2: Nou, René van der Karst. Gewoon Adje voor de sfeer drinken.
0: Oh, bier. Ja, gewoon in de bierhoek. Dus ja. Ik moet zuipen bijvoorbeeld, kan dan ook.
2: Ook, ja.
0: Ah, wel, genau, schick jetzt deinen deutschen Lieblingsschlager ein. Und viel Spaß. Met Bas.
2: Zo, mooi hoor.
0: Tjus.
3: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
4: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
3: Ah, check.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
8: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
12: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
13: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
11: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukenloods.
14: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
15: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
17: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
18: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
19: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
20: Oké.
19: Social Deal, deals die je niet mag missen.
21: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe.nl.
19: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
21: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haiboe.nl. Haiboe.nl.
22: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
23: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
22: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
23: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
22: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
24: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
25: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
22: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
25: Oh, en nu niet?
22: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
25: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
26: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
27: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
26: Dus waar moet je zijn voor de magic?
28: Jojo.
29: Het geluid.
30: Het geluid van Q-Music is nu waard...
2: 15.000 euro.

0: Goedemorgen, het Key Music nieuws krijgen van Ronald Remmelswaan.
1: Goedemorgen. Woningcorporaties maken zich zorgen over een nieuwe trend. Criminelen die kwetsbare mensen onder druk zetten om hun huis af te staan voor loesje zaken. Het radioprogramma Pointer heeft dat uitgezocht. Vanuit dat huis gaan ze dan in drugs handelen. Daar is zelfs een term voor, koekoekswonen. Het drugsimperium van Bolle Jos staat op instorten, schrijft het Parool. Grote drugshandelaren willen niet meer met hem samenwerken omdat het ene na het andere kooktransport wordt onderschept. Daarom is het risico te groot om met hem in zee te gaan. Bolle Jos zit in Sierra Leone. Nederland wil hem uitgeleverd hebben. De replica van het VOC-schip de Batavia is onderweg van Lelystad naar Amsterdam. Daar krijgt het een stalen constructie, zodat het langer goed blijft. Het tocht duurt een uur of zes. De replica is tientallen jaren geleden gebouwd als leer- en werkproject. Het oorspronkelijke schip is uit 1628 en verging al op zijn eerste reis. En in Washington hebben betogers een menselijke keten gevormd rond het Kennedy Center. Op protestborden staat: Donnie, je bent geen JFK. Donnie verwijst naar Donald Trump. Die wil geen geld geven aan het culturele centrum voor renovatie als zijn naam niet terugkomt op de gevel. Uit beelden zou blijken dat hij misschien zelfs aan sloop denkt. Het wordt een bewolkte dag met af en toe regen of motregen. Het wordt niet koud, 19 tot 22 graden. En er staat wel een aardige wind. En tot over het ANP-nieuws.
0: Dan Q-verkeer van Flitsmeister met één kleine vertraging op de A29 Berg op Zoom. Rotterdam tussen Barendrecht en Vaanplein defect. Voertuigen kom je in 2 kilometer. Vertraging is daar 3 minuten.
2: Hey Mattie!
3: Met Luc, Annemarie en de redactie.

0: Lekker wakker worden op zaterdagochtend. Met Stella Lefty, you're the Boston back you.
1: Met je foute been uit bed.
0: Hey Brit, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zo, hoe is jouw zaterdag begonnen vandaag?
2: Ja, redelijk oké. Okay. Wij zijn lekker onderweg naar Juliana-toren met ons zoontje.
0: Redelijk oké. Okay. Dat klinkt alsof we wat tegenslagen waren.
2: Nee, ja, wij moeten best wel een stuk rijden. Wij wonen in Loon op Zand naast Kaatsheuvel, dus we gaan normaal naar de Efteling. Maar ja, nu was het even schakelen dat we opeens een uur en 20 minuten reistijd hadden.
0: Ach, maar wel lekker met Kimi is ik in de auto, hè? Dat scheelt dan weer.
2: Precies.
0: Hey, Juliana-toren is een beetje een kleinschalig pretpark, toch?
2: Ja, klopt.
0: Schommelschip en een kleedjesglijbaan en dan heb je het wel.
2: Ja, maar ons zoontje is ook 3, dus dat is perfect voor hem.
0: Oh ja, precies. En weet je, dan sta je ook niet overal zo heel lang in de rij misschien.
2: Nee, daar hopen we wel op.
0: Goed vooruitzicht. Ja, ik snap, de Oktoberfest is dan misschien iets te vroeg. Om daar nu al naartoe te gaan natuurlijk, hè. Met 3 jaar, ja. Dat duurt nog eventjes. Maar ben je er wel eens geweest in München?
2: Nee, maar mijn man wel.
0: Oké, okay, en hoe is zijn ervaring?
2: Hoe vond jij het Oktoberfest?
3: Kikken.
0: Het zou wat fijn als hij nou zou zeggen, niks aan. Niet naartoe gaan. Nee, ja, ik hoor daar ook heel veel goede verhalen over. Maar misschien is je vriend alles inmiddels vergeten omdat hij zoveel gedronken heeft.
2: Ik ga daar wel redelijk van uit, ja, dat het allemaal een beetje een blur is.
0: Vandaag gaat het weer van start in Duitse München. Dus daarom waren we op zoek naar foute Duitse liedjes. Waarom willen jullie deze horen?
2: Ja, wij zijn allebei elkaar leren kennen als skileraar in Oostenrijk. En dit is echt zo'n nummer wat daar vaak gedraaid werd, nu ruim 10 jaar geleden. Dus dit is echt wel een nummer wat we dan graag even willen horen weer.
0: Ach, wat goed. Dus hiermee staan jullie weer in de kroeg, keken jullie in elkaars ogen. Toen dachten jullie, ja, dit moet het zijn.
2: Ja, ik wel. Hij niet.
0: Hij niet. Oh. Ja, je hebt hem overgehaald. Nou, ik ga hem draaien. Mooi weekend daar.
2: Dankjewel.

0: Sommieu bij Q Music and Feels Part 2. Ja, als ik je dit begin dit jaar had gezegd, dan had je me, nou, ik denk in mijn gezicht uitgelachen. Of had je gezegd, Bas, ik denk dat je even naar de dokter moet. Gaat alles goed met je? So Incredible van Ilse de Lange komt weer de top 40 binnen. Ja, wie had gedacht dat dit liedje 18 jaar later gewoon opnieuw een hit zou zijn? Heb je het gehoord gisteren? Ilse de Lange scoort weer een dikke top 40 hit met haar, nou ja, liedje uit 2008 dus. Ik mocht toen net mijn eerste biertje drinken, zit ik nu te denken. Ik was toen 16. 16. Het nummer So Incredible. Dus ja, dat gaat sinds deze week helemaal los op TikTok. Worden allemaal dansjes opgedaan. Wordt gewoon ontdekt door een nieuwe generatie, kan je zeggen. Dus stond Mr. Top 40 Domien Verschuren gisteren in de ochtend ineens voor de deur bij Ilse om haar te verrassen.
1: Deze week kom jij met So Incredible terug in de Nederlandse top 40.
2: Oh, dat is wel echt vet, zeg. Wauw, bijzonder.
1: En niet eens... welk nummer?
3: 16.
2: Wauw.
1: Dat is echt heel hoog.
2: Maar dat is echt bizar.
1: Ja,
2: dat is
1: meteen het linker rijtje in.
2: Ja, het blijft in herhaling vallen, maar ik vind het echt fantastisch. En ik ben ook die mensen die al die films maken onwijs dankbaar. Want ik bedoel, ik heb het wel aan hun allemaal te danken.
1: Ja, TikTok viral.
2: Het is bizar. Wie had dat ooit kunnen denken?
0: Ja, mooi toch. 18 jaar later gewoon weer in de top 40. Ilse de Lange, je hoort er nu bij Q.

0: Think of Me bij Q Music. Zometeen mag je weer gaan voorspellen of de bakker wakker is. Nieuwe editie van Is de Bakker Wakker komt eraan. Nou, als je het goed voorspelt, maak je kans op het Q-prijspakket. Ik heb hier alvast een klein stukje van het gesprek dat ik had met Breimers Bakkerij uit Lemmer. Luister. Hey, en is de bakker ook een beetje wakker?
1: Jemig, gaat van vragen. Ja, hangt er vanaf. Weet je wat het verschil is tussen een bakker en een vloerkleed?
0: Ja, het is een lolbroek aan. Maar is hij ook wakker? Ga je zo meteen horen. Bruno Mars, All My Soul, hoor je zo.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij

0: €32 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow!
1: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
2: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
8: Van het bos tot in de tuin.
7: Zagen.
8: Snoeien.
7: Blazen.
8: Maaien.
7: Meer maaien.
8: En nog meer maaien.
7: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
8: Tuineer als een pro met de accusystemen van Stiel.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs 5 voor €10 en kans op een avondje uit de waarde van €50.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
7: Spotlight.
8: Amazon presenteert Erik's hardcore wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
9: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
10: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
11: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind de baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
13: Ja.
12: En nu?
13: Domeinnamen kopen.
12: Voor je bedrijf?
13: Ja.
12: Welk bedrijf?
13: Ja, dat weet ik nog niet.
12: Welke domeinen dan?
13: Klusmetkees.nl, bloemenbijkees.nl of keeskomtkoken.nl.
12: Dus jij...

0: hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
1: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
2: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
3: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Het is 9:30. Goedemorgen, Kimi is ik weer van Buienradar. Bewolkte dag, hier en daar wat regen. Het is 19 tot 22 graden. Dankjewel verkeer van Flitsmeister met twee files gemeld op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens kom je in 8 minuten. En de A29 Berg op Zoom Rotterdam, daar tussen Barendrecht en Rotterdam-Zuidplein 5 minuten.

0: Kate Ryan, Ella, Ella bij Q-Music. Heb je de nieuwe alarmschijf al gehoord? Lekker liedje, past ook perfect bij de nazomer trouwens die we komende week gaan krijgen. Ga je zo meteen horen. Eerst ja, je vaste ochtendritueel. Tenminste, iedere zaterdag natuurlijk iets na 9:30... dan mag je weer voorspellen of de bakker wakker is. Ik heb vanmorgen vroeg weer gebeld met een willekeurige bakker in het land. Ik heb ze een strikvraag gesteld. Aan jou de vraag, denk je dat ze wakker zijn en die strikvraag doorhebben of gaan ze hier vol intrappen? Mag je gaan voorspellen? Ik heb gebeld met Breimers Bakkerijen uit Lemmer. Luister.
1: Breimers Bakkerij met Hendrik.
0: Hendrik, goedemorgen. Je spreekt met Bas van Q-Music.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Oké, goedemorgen.
0: Ja, goeie jij baas. Denkt in één keer, wat heb ik nou aan mijn fiets hangen?
1: Ja, nou zeker. Ja. Ja.
0: Hé, hey, wat heb je in de aanbieding vandaag, Hendrik?
1: Ik heb echt geen idee. Van alles. Dat is te veel om te onthouden, man.
0: Oh, is dat het?
1: Ja, suikerbrood, Frieske Dumkes. Je kan hier ook terecht voor een broodje filet americain. Die is ook geweldig. We hebben ook sausijzenbroodjes. Oh, ja. Ik denk dat wij inmiddels van 4000 van die dingen in de week verkopen. Dus
0: je houdt het allemaal niet meer bij, Hendrik.
1: We hebben wel een leuk
0: bakkerij.
1: Leuk bakkerij.
0: Hey, en is de bakker ook een beetje wakker?
1: Jemig, gaat van vraag. Ja, hangt er vanaf. Weet je wat het verschil is tussen een bakker en een vloerkleed?
0: Ja, de bakker die staat op en het vloerkleed blijft liggen.
1: Ja, precies.
0: Ja, die kende ik.
1: Die ken je al, ja.
0: Hé, hey, maar je mag gaan bewijzen dat je wakker bent. Ik heb namelijk een vraag voor je.
1: Ja?
0: Komende week gaat de astronomische winter natuurlijk weer van start. Op welke dag gebeurt dat komende week, Hendrik? Nou, is Hendrik een beetje wakker? Gaat hij het goede antwoord geven? Stuur jouw voorspelling deze kant via de Q-app. Win je zo?

0: samen met Jason Derulo, Yoda Michiko. Het is de belangrijkste track bij Q komende week. De alarmschijf ga je dus extra vaak horen. En extra lekker, want we krijgen na zomer. Hè, vanaf woensdag echt richting de 25 graden. Is de bakkerbakker? Is de bakkerbakker? Is de bakkerbakker? Lekker vooruit, zeg. Hey Merel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent op weg naar de IKEA.
1: Ja.
0: Oké,
1: ja.
0: Wat doe je jezelf aan, hè?
1: Nou ja, altijd leuk, toch?
0: Ja, nou ja, tenzij het heel druk is. Je kan nooit vinden wat je zoekt, toch?
1: Ja, maar ik zoek niks. Dus dan, dan wordt het gewoon een leuk uitje.
0: Oh, dat is
1: leuk.
0: Dan
1: last voor anderen.
0: Hey, wat lekker. Nou, over ontbijtjes gesproken. We zitten midden in Is de Bakker Wakker? Ja, ik heb vanmorgen vroeg weer gebeld met een bakkerij ergens in Nederland. In dit geval was dat de Breimers Bakkerij uit Lemmer. Met de vrolijke Hendrik. Ja, ik heb hem een strikvraag gesteld. Die klonk zo. Komende week gaat de astronomische winter natuurlijk weer van start. Op welke dag gebeurt dat komende week, Hendrik? Ja, wat zijn jouw verwachtingen, Merel, van Hendrik? Is de bakker wakker?
1: Nee. Ik denk dat hij sowieso mist winter in plaats van herfst. Maar dat hij ook volledig verkeerde datum geeft.
0: Oké. Nou, laten we gaan luisteren. Als je het goed voorspelt, win je het Q-prijspakket. Wie zit de hele tijd te bellen, joh?
2: Ja, dit is wel weer drukte, jongen. Het is hier de astronomische winter.
0: Ja, wanneer begint die komende week? Welke dag?
2: Ja, als het, dat zou de 21ste zijn, denk ik. Is mijn gok. Maandag. Aankomende maandag.
0: Aankomende maandag begint de astronomische winter, zeg jij.
2: Ja, klopt dat of niet?
0: Is niet goed.
2: Is een gok, joh.
0: Ja, dat blijkt. Astronomische herfst begint komende week.
2: Oh, nou, Hendrik. Is er bij, toch, of niet?
0: De bakker is niet wakker.
2: Of, ja, nee, nou ja.
0: Nou, goed voorspeld, Merel.
1: Dat klopt nog wel, de goede datum.
0: Ja, 21 december had hij wel goed. Of december, ja, dan begint natuurlijk de astronomische winter inderdaad. Maar komende week begint de astronomische herfst. Ja. 23 september gaat het gebeuren. Ik haal het zelf allemaal door elkaar, hoor je het?
1: Ja.
0: Ik val in mijn eigen strikvraag. Hey, goed voorspeld, we gaan het Q-prijspakket die kant op sturen. En succes in de IKEA, hè?

0: Harry Styles, American Girls bij Q-Music. Ik zag een appje van Cindy, die stuurt... Hey Bas, leuk je weer te horen na je vakantie. Ja, lekker om hier weer te zitten en het weekend met jou op te starten. Ik ben net een week terug vanuit Italië. Er is trouwens één liedje dat ik daar heel veel heb gehoord. En dat liedje ga ik je zo meteen laten horen. Bereid je alvast voor, zou ik zeggen. En El Kingdom of Fear komt eraan zo meteen.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
7: Kom maar verder.
6: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
7: Wij zijn klaar.
6: QuickFit en weer verder.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
10: Bij Terstal zijn we weer back to busy. Met de nieuwste jassen, jeans en jurken, toffe tops en TikTok broeken. En alles altijd vet voordelig. Voor jou, je lief en je kleine. Mooi klaar voor het najaar. Terstal. Maak elk moment mooi.
9: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.

0: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
1: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
0: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
2: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
8: Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest.
8: Staat je goed hoor. Smint.
11: Boost yourself.
12: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties. En kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus. En ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
13: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
14: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
12: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
15: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
16: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
15: Phew, we kunnen weer.
16: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
17: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
18: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
19: Het geluid.
20: Het geluid van Q-Music is nu waard
21: 15.000 euro.

0: steeds 10 uur het Key Music nieuws krijgen van Ronald Remmelswaan.
1: Goedemorgen. Honderden kleine scholen dreigen te verdwijnen, vooral in de grote steden, meldt de Telegraaf. Komt er dat het kabinet gaat kijken hoe het geld onder scholen beter verdeeld kan worden. Het geld moet vooral naar scholen op het platteland om die overeind te houden. Wanneer het allemaal gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Criminelen zetten kwetsbare mensen in een sociale huurwoning onder druk om hun huis te kunnen gebruiken voor drugshandel. Volgens het radioprogramma Pointer hebben ruim 50 gemeenten daarmee te maken. Ze zijn bang dat het fenomeen vaker gaat voorkomen, omdat steeds meer kwetsbare mensen in sociale huurwoningen zitten. Diesel tanken is nog nooit zo duur geweest. Volgens United Consumers betaal je nu langs de snelweg iets meer dan €2,82 voor een liter. Komt allemaal door schaarste. Diesel uit Rusland mag de EU niet meer in en de toevoer uit het Midden-Oosten is verstoord door de oorlog in Iran. En na 40 jaar is het schip de Batavia vertrokken uit Lelystad en onderweg naar Amsterdam. De replica van het VOC-schip wordt daar gerenoveerd en krijgt een stalen constructie, zodat die steviger wordt. De Batavia werd tussen 1985 en 1995 in Lelystad gebouwd. Het was een leer- en werkgelegenheidsproject. Het wordt een bewolkte dag met af en toe regen of motregen. Het wordt niet koud, 19 tot 22 graden. Staat wel een aardige wind. En tot over het ANP-nieuws.
0: Dan Q-verkeer van Flitsmeister met één file op de A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en de Duitse grens kom je in 2 kilometer. Vertraging is daar 14 minuten. Controles op de A2 Weert-Echt bij 202,2. De A12 Maarn-Ede bij 83,1. A35 Hengelo-Wierde bij 53,5. En de laatste op de A50 Zwolle-Apeldoorn. Opletten daar bij 212,9.
2: Hey Matty!
3: Hey Matty!
4: Hey Matty!
5: Met Luc, Annemarie en de redactie.
6: Matty.
5: Iedere werkdag bij Q Music.
7: Bas van Nimwegen.
0: Het is een liedje dat ik heel veel heb gehoord tijdens mijn vakantie in Italië. Ga ik je zometeen laten horen. Eerst Cameron Whitcomb nu. Q.

bij Q Music en Overdrive op je zaterdag 10 over 10. Goedemorgen, Bas hier. Zo, hopelijk heb je een lekker weekend voor de boeg. Leuke plannen, ja, die zie ik sowieso binnenkomen in de Q Music app. Altijd leuk om je berichten te lezen. Desiree Wieringa, die staat vandaag tussen de olifanten. Die zegt, wij zijn net aangekomen in Emmen voor een dagje Wildlands. Leuk, lekker in de dierentuin, veel plezier. Joop Pijnenborg, die zegt, vandaag een privé dartkliniek van oud-dartprof Roland Scholten. Wat leuk, veel 180 zou ik zeggen. Dennis Rompelaar, vandaag nog een klein rondje hardlopen om alvast in de stemming te komen voor de Dam tot Damloop. Oh, die is ook dit weekend natuurlijk. Eigenlijk wel wat voor mij. Kan ik die pizza's en die wijnen weer aflopen? Ja, ik ben zelf net terug van 2 weken Italië. Heerlijk vakantie gehad. We hebben in Toscane gezeten op een camping. Iedere dag zon, 30 graden. Af en toe een leuk dorpje bezoeken. Je kent het wel. Pastatje eten, een pizzatje, ijsje. Ah, heerlijk land is Italië dan toch. Een paar flessen wijn trouwens ook meegenomen. Olijfolie ook. En ja, ik heb nog een liedje meegenomen. Dat dreunt nog steeds na in mijn hoofd. Kiki, mijn dochter van bijna 3, die heeft nog steeds iedere avond over de mini-disco dat ze daar naartoe wil. Die stond daar het liefst gewoon lekker te dansen met het animatieteam. Op de Hokey Pokey uiteraard. Die Die van Shakira hadden ze ook een dansje op. Kwam ook regelmatig voorbij. En er was één liedje. Nou, dat bij zo'n beetje iedereen in zijn irritatiezone zit, denk ik. Dat kwam serieus iedere avond voorbij bij de mini-disco. Luister. Ja. Dit was altijd vaste waarde. Al die kinderen rondjes rennen natuurlijk. En al die ouders eromheen die zaten te kijken. Och, daar gaan we weer. Ja. Het hield niet op. Er is dus iemand die bedacht heeft, laten we Baby Shark in de mini-disco doen. En dat doen we dan iedere avond. Maken we de ouders ook blij mee. Nou, nu zit hij bij jou de rest van de dag ook in je hoofd. Graag gedaan. Het is Q Music met Teddy Swims. Dit is Break Up in Reverse.

Zou hij in de stress zijn nu, Damiano David? Hebben we de taart nou geregeld? En weet de DJ welk liedje die moet starten bij de openingsdans? Oh, en trouwens de ringen. Waar liggen die ook alweer? Of, oh, ringen? Shit, zijn we vergeten. Ja, komende vrijdag gaat hij trouwen, zag ik, Damiano. Met de Amerikaanse actrice Dove Cameron. En de locatie kan het sowieso niet liggen. Nee, ze trouwen op echt een prachtig landgoed in Toscane. Ziet er echt fantastisch uit tussen de olijfbomen en de wijngaarden. En ja, de datum kan trouwens ook niet liggen. Een mooie dag, komende vrijdag. 25 september. Mijn verjaardag. Ja, was je vergeten.

0: Lost Frequencies. En Live It All, zometeen Ed Sheeran, Sapphire komt eraan. En de zomer is nog niet voorbij. Janice Blue, Edge of Desire, hoor je zo?
1: Hey, Mattie.
2: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan. Oh nee, niet de tennisleraar.
1: Zij is gezellig nu met de tennisleraar.
2: Nee! En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. Ik zat in die nachttrein van Amsterdam naar Rotterdam, is mijn telefoon weg. Ik denk, ik ga naar de conducteur. Wij stoppen op Haarlem en wij zorgen dat daar politie staat. Zo. Dan kunnen we hem fouilleren. Ze zegt, is dit jouw telefoon? Die hebben wij gevonden. In zijn onderbroek. Godverdomme. Ben je er ook bij? Roep gewoon even.
1: Hey Mattie!
3: Hey Mattie! Hey Mattie!
0: Elke ochtend bij Q-Music.
4: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
5: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
4: Ah, check.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt.

0: Business.
1: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
5: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Bij Terstal zijn we weer back to busy. Met de nieuwste jassen, jeans en jurken, toffe tops en TikTok broeken. En alles altijd vet voordelig. Voor jou, je lief en je kleine. Mooi klaar voor het najaar. Terstal. Maak elk moment mooi.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
9: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
8: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
9: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
8: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
10: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
11: De beste ingrediënten voor een goede morgen... 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
12: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
13: Fans van Voordeel,
12: Aldi.
14: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
12: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
13: Fans van Voordeel,
12: Aldi.
14: Hey, wakker worden... Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
15: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
16: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
14: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel op mobiel.nl.
17: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een

0: goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Het is 10:30. Goedemorgen. Kimi is ik weer van Buienradar. Vandaag is het bewolkt. Hier en daar wat regen. Temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Q-verkeer van Flitsmeister dan met één file op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens. Daar kom je in 2 kilometer. Vertraging is 16 minuten. Controles, die check je in de Flitsmeister-app.
1: Bas van Nimwegen.
2: Q-Music. Met Jealous Blue, Edge of Desire zo.

0: hadden, toch? Misschien hebben we nog mensen huilend langs de weg zien staan te tanken.
1: Oh, ellende dit.
0: Ja, de afgelopen week recordhoogte natuurlijk. €2,72 euro voor een liter benzine. Voor diesel betaal je inmiddels €2,81 per liter. Nou, misschien dat je daarom denkt, weet je, de car wash, die laten we wel even zitten. Dan maar met een Visa-auto rondrijden, maar dat geld hebben we er niet meer voor over. Nou, geen zorgen, ik stuur je gratis naar de wasstraat. Misschien wel 4 keer. Zometeen namelijk een nieuwe editie van Bas betaalt je car wash. Daarin is het aan jou om zo snel mogelijk een liedje te herkennen. En hoe sneller je dat doet, hoe meer car washes je van me krijgt. Hoe meer wasbeurten, dus hoe sneller, hoe beter. Het is eigenlijk heel simpel, wil je zo meteen meespelen voor die car wash? Dan stuur je nu het woord car wash. Heel simpel via een berichtje met de Key Music app. Spreek ik je misschien zo meteen. Dit is

0: dacht 3 weken geleden, als ik terugkom van vakantie, dan is dit liedje wel klaar. Dan is dit niet meer de nummer 1 in de top 40. Nou, jawel hoor. Gisteren gewoon voor de 13e week op rij bovenaan. Je hoorde Die Die bij Q-Music. Het is hoog tijd om wat carwashes weg te geven.
1: Bas betaalt je carwash.
2: Bas betaalt je carwash.
0: Tenminste, dat hoop ik natuurlijk. Je moet zo snel mogelijk een liedje zien te herkennen. Dat is de taak. Hoe sneller je dat doet, hoe meer carwashes je van me krijgt. Stanley, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe vies is jouw auto?
3: Heel vies. 2 auto's. Gezinsauto's natuurlijk. 1 gezinsbus en 1 gezinsauto. En nou, ze kunnen allebei wel een wasbeurt gebruiken, zeker.
0: Zo, gezinsbus. Heb je een touringcar? Ja, of hoeveel kids
3: nee,
0: heb je?
3: Nee, we hebben een 9-persoons gezinsbus. Want groot gezin. We zijn met 6 kinderen.
0: Zo, 6?
3: Ja, zeker.
0: Hoeveel broden gaan er doorheen op een dag bij jou, Stanley?
3: Zo, ja, dat moet je eigenlijk aan mijn vrouw vragen. Maar ik denk wel een stuk of 4.
0: 4 broden op een dag? Niet normaal. Hé, wat een gezellige boel dan thuis wel.
3: Ja, absoluut. Maar ze zijn ook heel leuk. Ik ken ze veel meer terug.
0: Mooi man. Hey, ik hoop 4 wasbeurten aan je weg te kunnen geven. Je gaat zo meteen een liedje horen. Dat begint met bijvoorbeeld maar 1 instrument. Een baslijntje. En naarmate je verder komt, ga je steeds meer van het liedje horen. Het betekent wel dat er steeds meer wasbeurten afgaan. Dus aan jou de taak om zo snel mogelijk te herkennen welk liedje je hoort. Dus te sneller je het raadt, hoe meer wasbeurten je van me krijgt.
3: Yes.
0: Klaar voor?
3: Nou, we gaan het gewoon doen, hè.
0: Daar ga je, jongen.
2: 4 wasbeurten.

0: Nee, dat zegt me helemaal niks. Jeetje.
1: Twee wasbeurten.
0: Gods.
2: Dit weet jij.
1: Eén wasbeurt.
0: Ja, maar hoe heette ze?
2: Zing het.
0: De Pitbull met...
2: Met?
0: Ja, Pitbull met...
2: Oh, ik hoor het. Het ligt gewoon op pinch.
0: Ja, ik weet het. Het is zo anders op de radio, hè?
2: Ja, dus altijd makkelijk praten dan, hè?
0: Ja. Met die... Oh, gods. Ja, ik weet het niet. Ja, juist het.
2: Give me everything! Ach, jongen, Stanley.
0: Dat was zo makkelijk.
2: Ja, ja. Het is niet anders. Ja, ik had je graag een wasbeurt weggegeven. Het is nou eenmaal hoe het spelletje werkt. Ik wens je wel nog een hele fijn weekend.
0: Helaas. Nou ja, van hetzelfde.
2: Tot later.
0: Hoi, hoi. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Pitbull, Neo en Afrojack. Give me everything bij Q-Music. Het is bijna 11 uur. Het laatste nieuws krijg je zo meteen van Daphne.
1: Ja, Bas, je had het er net al over de benzineprijzen. Maar er is weer een nieuw record.
0: Oh jee. En ook Tampa City, Self-Aware, hoor je zo meteen op Q.

0: doodadoo.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Trappen, trappen, ja, daar ga je. Wat.
5: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
7: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadee. Vakanties voor reizigers.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: Doneer.
1: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
4: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
5: Honda, the power of dreams. Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
8: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it. Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
10: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
9: Phew, we kunnen weer.
10: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
11: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com.

0: Download de app en start met Vin.
1: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Het geluid.
5: Het geluid van Q-Music is nu waard 15.000 euro. En het klinkt zo. Weet jij al wat het is?
4: Meld je nu aan in de Q-app en speel maandag mee.
5: Het is 11 uur. Goedemorgen. Het Q-Music nieuws krijgen van Daphne van der Meijs.
6: Goedemorgen. Honderden kleine basisscholen moeten mogelijk dicht door nieuwe plannen van het kabinet, dat meldt de Telegraaf. Dat wil het geld voor scholen anders gaan verdelen, omdat er in grote steden te veel kleine scholen zijn. Door daar minder geld aan uit te geven, moet er meer overblijven voor kleine scholen op het platteland. In ruim 50 gemeenten nemen criminele woningen van kwetsbare mensen over voor drugshandel, blijkt uit onderzoek van Pointer. Bewoners worden onder druk gezet of gemanipuleerd en hun huis wordt gebruikt om drugs te dealen. Volgens de gemeente neemt het risico toe omdat er steeds meer kwetsbare mensen in sociale huurwoningen gaan wonen. President Trump heeft een nieuwe sanctiewet tegen Rusland ondertekend. Daarmee kan hij landen die veel Russische olie en gas kopen importheffingen tot 100% opleggen. Die maatregel is vooral gericht op China en India. Doel is dat Rusland zo minder geld binnenkrijgt voor de oorlog in Oekraïne. En diesel is vanaf vandaag duurder dan ooit. De adviesprijs stijgt naar ruim €2,82 per liter. Dat komt vooral door de oorlog met Iran. Ook benzine bereikte deze week al een record. En experts denken dat een liter brandstof langs de snelweg straks zelfs €3 kan gaan kosten. En dan het weer. Het wordt een bewolkte dag met af en toe regen of motregen. Het wordt niet koud, 19 tot 22 graden. Er staat wel een aardige wind.
5: Dankjewel Daphne, dan Q-verkeer van Flitsmeister met twee files gemeld. Op de A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Barneveld en Hoeverlaken. Het effect voertuig kom je in 10 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens daar 11 minuten. Controles check je in de Flitsmeister-app.
7: Hey Matty!
8: Hey Matty!
9: Hey Matty!
10: Met Luc, Annemarie en de redactie.
11: Hey Matty!
10: Iedere werkdag bij Q-Music.
12: Bas van Nimwegen.
5: Yes, goedemorgen. Zometeen terug in de Top 40 Classic naar 19 september 2000. Ja, een gouden sportmoment toen.

0: Michael Jackson bij Key Music. Smooth Criminal. En we gaan terug in de tijd naar 26 jaar geleden. 19 september 2000. Toen zaten we midden in de Olympische Zomerspelen. Ja, dat vond allemaal plaats in Australië, in Sydney. Waren heel lang de meest succesvolle spelen voor Nederland. Hè. 25 medailles pakten we daar in totaal. Inmiddels zijn we daar wel overheen gegaan. Ja, en dat kwam mede door de zwemmedailles toen. Want Inge de Bruin hadden we en Pietertje.
1: Nog altijd de voorsprong voor Van der Hogeband. En die voorsprong lijkt groter te worden. Van der Hogeband gaat winnen. Thorpe gaat verliezen. Daar is het goud voor Pieter van der Hogeband.
2: Ik kan niet geloven.
3: Ik ben Olympisch kampioen.
0: Ah, mooi goud op de 200 meter vrije slag was dit. De Dutch Dolphin, hè, zo werd hij ook wel genoemd. Ik was 8 in 2000, maar ik weet dit nog wel hoor. Hij was toen echt een nationale held. Blijft een mooi sportmoment. Ja, en wat stond er in de top 40 die dag, terwijl Pietertje goud pakte in Sydney? Nou, ik heb hier weer 3 hits uit de top 40 van toen. Aan jou de vraag, welke van deze 3 moet ik zo meteen helemaal draaien? Laat het weten, heel simpel kan dat in de Key Music app. En leuk als je dat even doet met een audio-appje. Op 5 stond Crashit. I would stay. Keuze 1 vandaag. Op 14 stond Britney Spears.

stond op 22 met Life is a Rollercoaster. Nou, welke wil je zo meteen horen? Stem op je favoriet in de Q-Music app. Ga je voor Cressip, wordt het Britney Spears of Ronan Keating? Liedje met de meeste stemmen hoor je zo meteen. Na Lucas en Steve, dit is Love on Hold.

0: Cat's Eye bij Kill Your Animal. Terug vandaag naar 19 september 2000, naar de gouden Olympische Spelen van Pieter van de Hoge Band. Hij pakte goud op de 200 meter. Ja, toen in de top 40 I Would Stay van Cressip was keuze 1 vandaag, de top 40 classic. Britney Spears kon je uitkiezen met Lucky. En Ronan Keating met Life is a Rollercoaster. Daphne die zegt dat moet natuurlijk Cressip zijn, nu al zin in hun theatertour in maart. Leuk. Nima Kuipers die zegt Ronan Keating wil mijn vriend heel graag horen, want hij is naar hem vernoemd. Wat goed. Brit van Bokko die zegt, oh ja, dan herinner ik me nog wel. Ik ga voor Cressip. Cindy dan?
1: Ik weet eigenlijk wel zeker dat Cressip gaat winnen. Dus doe dan terug maar Cressip.
2: Met Ierse Lange winnen tot 40. Zetten we ook gewoon Cressip in het zonnetje. Dus voor mij gewoon Cressip.
3: Als een echte millennial kan ik alleen maar voor Britney kiezen.
4: Hey Bas, ik kies voor Cressip. Een van de mooiste stemmen van Nederland. Dus die alsjeblieft.
5: I would stay if there's no...
0: Ja, de uitslag. 19% van de stemmen voor Britney Spears. 22% voor Ronan Keating met Life is a Rollercoaster. En gewonnen met 59% van de stemmen. Cressip, dit is I Would Stay.

Hey, je bent misschien vanochtend al ergens voorbij gelopen, of misschien gisteravond wel. Dat heel veel geld waard kan zijn. En je bent er gewoon voorbij gelopen, denk ik. Wat dat is, ga ik je zo meteen vertellen. Oh.

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Wow. Wow.
5: Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadi. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het, doe het, deel het. Sawadi. Vakanties voor reizigers.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van Voordeel,
2: Aldi.
6: Hey, dat is Tom die net parkeert.
7: Hey, oh, sorry.
6: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof.

0: Dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Trappen, ja, daar ga je.
2: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.

0: de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Uren kwijt aan je boekhouding? Dat kan slimmer. Jij focust op je bedrijf? Moneybird regelt de rest. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw automatisch verwerkt. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
6: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet? Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
9: Weekend deal met Club Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: bewolkte dag vandaag. Hier en daar ook wat regen. Niet koud. Temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Verkeer van Flitsmeister dan met twee files die langer zijn dan 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens kom je in 14 minuten. En ook op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Wageningen en Maanderbroek. Daar is een ongeluk gebeurd. 13 minuten is je vertraging. En controles check je in de Flitsmeister-app.
1: Bas van Nimwegen.

0: Smokers en Coldplay bij Q. Something Just Like This. Hey, ik vind het zo'n bizar idee dat het antwoord van het geluid van Q-Music gewoon, nou ja, misschien wel bij jou in de straat hangt. Misschien ben je er net gewoon nog langs gefietst, hè? Kan.
1: Het geluid.
0: Sinds deze week zijn we weer gestart met Het Geluid. Waarde momenteel is 15.000 euro. Dat kan voor jou zijn als je dus weet te raden wat Het Geluid is. Ja, en het goede antwoord hangt dus op een poster ergens in Nederland. Ja, die grapjassen van de jury die dag laten ze even een klein stuntje uithalen. Door het hele land hangen allerlei posters van Het Geluid. Misschien ben je ze wel tegengekomen. Er staan allemaal foute antwoorden op. Bijvoorbeeld het dichtmaken van een hangslot zie je staan. Schilderstepen afscheuren. Het draaien van een pepermolen. Maar nu blijkt dat er ook posters zijn waar het goede antwoord ergens tussen staat. Misschien wel gewoon bij jou om de hoek, hè? Dus ja, ik zou zeggen, ik ga even al die bushokjes af. Op zoek naar het geluid van Q-Music. Wat kan het nou zijn? Ik heb net trouwens heel even gecheckt. Er zijn in totaal 20.000 bushaltes in Nederland. Dus ja, je bent even zoet. Succes. En denk je te weten wat het is, meld je aan in de Q-Music app. Misschien speel je mee.

Voor steeds die Ace van Timbaland. Die was een maandje geleden of zoiets. Hè? Toen stond Timbaland op een groot festival in Polen. Deed hij deze hitte toen live. Of tenminste zover je dat live kan noemen. Want Nelly Furtado was er niet bij. Dus hij deed dat liedje alleen. De zang van Nelly Furtado die kwam dus van de band. Dat was opgenomen. Maar Timbaland die stond daar dus alleen op het podium. En die nam zijn deel heel serieus. Stonden als een soort geit op je daar. Al die eetjes mee te zingen. Het klinkt alsof dit fake is, toch? Ah, dat was gewoon hartstikke echt. In Polen hoorde Timbaland samen met Nelly Furtado bij Q. Say it right. En dit is Chris Kos Amsterdam. My

0: En met Dusa, het is bijna 12 uur. Zometeen lekker die zaterdagmiddag door met Tom en Bram op Q. Tenminste, ik hoop dat Tom van der Weert er is. Ja, voor hetzelfde geld staat hij natuurlijk nog in de rij voor die Pokémon set. Die is afgelopen week uitgekomen, toch? Daar was Tom helemaal druk mee. Nou, zometeen veel plezier. En ook Taylor Swift, Open Light, hoor je zo.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
8: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder €1. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
9: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Nu bij Dirk, Caesar of Shiba. Diverse varianten, 99 cent.
10: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op Leapmotor.nl.
11: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
14: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
14: Kom maar verder.
15: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op QuickFit.nl.
14: Hij is weer klaar.
15: QuickFit en weer verder.
16: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
17: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
18: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
19: Wow!
18: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
20: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
21: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn.
19: Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
21: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: Vul die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
1: Bij Ter Stal weten we wat je nodig hebt. Een nieuwe jeans. Voor jezelf, je lief en je kleintjes. Meer jeans, meer voordeel. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
0: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
5: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
7: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
8: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
9: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
10: €15.000.

0: maandag mee.
1: Het is 12 uur. Goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
1: Muzieknieuws van nu.nl. Daphne van der Meijs.
3: Goedemiddag. Bij een verkeersongeluk in Zwolle is een vrouw om het leven gekomen. Ze liep op een voetgangersoversteekplaats toen ze werd aangereden door een auto. Die werd bestuurd door een vrouw van in de 80. Volgens de politie was ze niet onder invloed van alcohol of drugs. Honderden kleine basisscholen moeten mogelijk dicht door nieuwe plannen van het kabinet, dat meldt de Telegraaf. Dat wil het geld voor scholen anders gaan verdelen, omdat er in grote steden te veel kleine scholen zijn. Door daar minder geld aan uit te geven, moet er meer overblijven voor kleine scholen op het platteland. In Washington heeft een grote groep mensen een menselijke keten gevormd rond het Kennedy Center. Ze protesteren tegen de plannen van president Trump met het culturele centrum. Hij wilde namelijk eerst zijn naam eraan toevoegen, maar dat hield een rechter tegen. Nu dreigt Trump het gebouw te slopen. En boven de Ginkelse Heide bij Ede zijn vanochtend honderden parachutisten uit het vliegtuig gesprongen, bekend als de Mass Drop. Door de harde wind was het tot het laatste moment onzeker of de Mass Drop door kon gaan. Uiteindelijk was het veilig genoeg en ging de sprong toch door. Zo'n 40.000 mensen waren erbij. Met de Mass Drop wordt de luchtlanding tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. En dan nog het weer. Het is bewolkt en met af en toe regen. Het wordt niet koud, 19 tot 22 graden. Er staat wel een aardige wind.
1: Spitsmeister dan viel op de A1 Apeldoorn-Amersfoort bij Hoevelaken. Dat komt door een ongeluk, 5 kilometer en een half uur. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grens, 3 kilometer en 20 minuten. En op de A12 Arnhem-Utrecht bij Maandenbroek, een ongeluk, 5 kilometer, een half uurtje.
4: Ja, er zijn ongelooflijk veel flitsers. Hier een beetje de hoogtepunten. Okay. Op de A1 richting Amsterdam bij 13,6. Op de A2 richting Den Bosch staan ze bij 124,9. Dan op de A12 richting Ede bij 83,1. Op de A27 richting Hilversum bij 112,4.
1: Dat is nog genoeg, hè?
4: De A50 nog, richting Apeldoorn bij 212,9.
1: Zo. Ja? Ja. Oké, mooi.
5: Hey Mattie!
6: Hey Mattie!
7: Hey Mattie!
8: Met Luc, Annemarie en de redactie.
9: Hey Mattie!
8: Iedere werkdag bij Q Music.
10: Tom en Bram.
1: Hallo dan.
4: Ja, hallo.
1: Weekendshow op zaterdag. Goed dat je erbij bent. We hebben Gotye zo meteen met Somebody That I Used To Know na Taylor Swift.

0: Apache bij Q Music. Somebody that I used to know. Maakt het 11 minuutjes over 12. Welkom bij de weekendshow op zaterdag. We zijn er tot 3 uur vanmiddag. Daar Bram Krikker.
1: En daar Tom van der Weert.
0: Hoe is het leven, mijn vriend?
1: Klein beetje moe.
0: Wat dan?
1: Klein beetje moe. Ja, slecht geslapen.
0: Oh.
1: Ja, natuurlijk gisteren die ochtendshow. Ja, dat is een
0: vroeg dan heb je dan natuurlijk een gebroken nacht.
1: Heb je gebroken. Dus ik moet even wat uur in gaan halen. Dus ik ga vanavond echt vroeg erin.
0: Ja, heel goed.
1: En jij?
0: Ja, eigenlijk prima. Lekker nachtje gehad. Ja. Niks aan het handje.
1: Lekker ochtendje.
0: Koffie. Ik heb al taart op. Dus we moeten even de broodjes vis ietsjes uitstellen. Want ik zit nog even met de taart, weet je wel.
1: Ja, het zit nog aan je bij.
0: Ja, precies.
1: Ja,
0: dan gisteren weer iemand afscheid van Q. Dus een collega, die trakteert dan op taart. Ja, dan weet je hoe het gaat. Staat het hier op zaterdagochtend nog?
1: Ja,
0: toch even een stukje. Ja, lekker. Ja. Gaat er gewoon in.
1: Het is gewoon aan die dijen gesmeerd.
0: Ja,
1: nou, lekker. We zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd wat jij allemaal uitspookt vandaag en dit weekend. Kom erbij in de Q Music app. Kan ook met een spraakmemo of met een foto. Video kan eigenlijk allemaal.
0: Komt erbij. Vinden we leuk om te lezen. Dus open die Q Music app. Fixen wij de muziek. Emery, Shania Twain, Unhealthy komt eraan. Maar natuurlijk eerst René

0: Unhealthy by Q-Music, Anne-Marie en Shania Twain.
1: Ja, ondertussen is het uiteraard weer gezellig in de Q-Music app. Ik zie hier een bericht van Sophie. Die zegt op de terugweg van een keuring in Bokstol. Gelukkig heb ik jullie die mij gezelschap geeft. Helemaal tot Friesland. Ze is volgens mij het paard aanwezig keuren.
0: Wat een mooi paard.
1: Prachtig beest.
0: Ik zie Emiel stuurt een foto vanaf de bank met een... het is een foto van de PlayStation controller. Die is gewoon lekker aan het gamen.
1: Wat heerlijk, Emiel. Ik zou zeggen, sloop ze. Wouter zegt al 28 kilometer gehad van de 42. Dam tot Dam loop.
0: Oh, lekker bezig. Esther stuurt hier. Gezellig met jullie samen de caravan aan het poetsen. Vakantie zit er helaas weer op.
1: Arjen is de goot aan het vervangen.
0: Jackie, mijn uitzicht. Varkens voeren. Fijne show. Groetjes Jackie. En een foto van het varken.
1: Ja. Ja.
0: Maak maar de grap.
1: Ja, wat leuk, Jackie. Ik heb hetzelfde uitzicht.
0: Ja,
1: ja. Ja, precies. En Linda die stuurt nog een foto van het hockeyveld. Heel veel succes daar. Ja, dat is ook zo makkelijk, hè?
0: Nee, ik dacht, ik doe er wel even de voorzet.
1: Ja, maar ja, wij kennen elkaar natuurlijk al 10 jaar. Dus dan, op een gegeven moment heb je dat. Joyce, hallo.
2: Goedemiddag, heren.
1: Ja, zit je er al of niet? Of moet je er nog heen?
2: Nee, wij moeten nog even wachten op de taxi.
1: Oké, wacht op de taxi. Want waar gaat de reis naartoe?
2: Naar Athene.
1: Wat ga je doen in Athene?
2: We gaan met 3 stellen die kant op voor het WK gewicht heffen.
1: WK gewicht heffen in Athene. En ga je zelf ook een barbel omhoog
0: lift? Wat is dat allemaal?
2: Een barbel. Nee, ik ben dit keer coach en lader.
1: Oké.
2: Over 2 jaar hopelijk.
1: Oh, kijk, dus je bent er zelf wel mee bezig. En wie ben je dan de coach?
2: Van 2 vriendinnen. Van dezelfde weightlifting club.
0: En die komen dus uit voor Nederland? Hoe zijn de kansen?
2: Nou ja, het werkt zo. Je kan je aanmelden naar aanleiding van je kwalificatie in het Nederlands kampioenschap. Dan moet je limieten halen. En als je dan wil, kan je inschrijven voor het wereldkampioenschap.
1: Kijk, ja, wat ongelooflijk leuk. En wat eet een gewichtheffer in Athene?
2: Ja, dat is een goeie. Daar gaan we achterkomen.
0: Gyros.
2: Ja. Nou, waarschijnlijk daarna. Oh, niet ervoor.
1: Ja. Kilo's gyros en souvlaki.
0: Heerlijk.
1: En moussaka. En oh, wat heerlijk.
0: En hebben jullie ook nog een beetje gewoon vrije tijd? Dat je daar even wat moois kan bekijken van Athene?
2: Ja, zeker. Na de wedstrijd hebben we nog een aantal dagen vakantie.
1: Super zeg. Oh, dat is wel echt heel erg lekker. Wat zijn de kansen, Joyce?
2: Ja, dat durf ik niet helemaal te zeggen. We doelen natuurlijk altijd gewoon een minimaal top 10. Maar ja, de dag zal het zeggen.
1: En is dat haalbaar, top 10?
2: Ja, ik denk dat het wel erin moet zitten bij de dames.
1: Oké, ik zou zeggen, coachen ze er doorheen.
0: Ja.
1: Dit gaat natuurlijk lukken. En als beloning lekker een souvlakietje.
2: Ja, toch? En een borrel.
0: Ja. Nou, ga ervan genieten en heel veel succes. We gaan voor jullie duimen.
2: Dank jullie wel.
0: Doei.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals...

0: Business. Ontdek Smart City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
0: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl. Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Meld je aan voor de exclusive events op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Profiteren van exclusief voordeel? Kijk dan snel op vanmossel.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
5: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 200.

0: zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: De Beter Pick-a-Bellies.
2: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club, een liter fles, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
4: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
3: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
6: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
7: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Half 1, goedemiddag. Q-verkeer van Flitsmeister. Langs de files van dit moment op de A1 Apeldoorn-Amersfoort bij Hoevelaken. Door een ongeluk 5 kilometer, 3 kwartier. A12 Arnhem-Oberhausen bij Zevenaar. Daar is de weg dicht, 2 kilometer en een kwartier. En op de A12, dat is dezelfde, nog een keer bij Zevenaar. 4 kilometer en een kwartier.
9: En op de A12 zie je.
8: Ja, dat is toch 2 keer richting Oberhausen. Ja. Doe maar niet op de A12 rijden. Dus
9: er staan er of 3 achter elkaar, ja. Of het zijn 3 verschillende meldingen.
8: Juist.
9: Goed, even kijken. Flitsers op de A1 richting Amsterdam bij 13.7. Op de A2 richting Den Bosch bij 124.9. Op de A6 richting Lelystad bij 69.5. En op de A12 richting Ede bij 83.1.
10: Oh. Tom en Bram.
8: Met Shepherd, Coming Home, direct naar Stella Lefty. Hier is Boston.

0: Shepherd by Q-Music, Coming Home. En zo direct de nieuwe alarmschijf.
1: 10 Tom versus 10 Bram.
2: Ja, spelen wij in teamverband. Nou, ik heb de afgelopen 2 weken iedere keer hetzelfde teamgenootje gehad. Omdat we gewoon een keer wilden winnen. Nou, dat is eindelijk gelukt. Dus nu kan ik met frisse moed op zoek naar een nieuwe teamgenoot voor team Bram.
0: Shoutout Wiebe Knol.
2: Wiebe Knol, inderdaad. Ja, voor team Bram zoek ik iemand die goed contact heeft met zijn of haar buren.
0: Oh ja, leuk.
2: Ja, ik heb iedere keer mazzel met mijn buren gehad. Ik heb ongelooflijk leuke buren. Ja, daar kan je echt de vloer bij plat lopen. Echt helemaal gezellig. Daarvoor had ik natuurlijk Poolse buren. Die zijn ook helemaal geweldig. Dus ja, het is echt heel handig. Want zoals jij bent een vriend, maar jij woont in Kampen. Ja, dat is gewoon echt een takkenheid.
0: Dat is een uurtje karren, ja.
2: Jij bent een verre vriend.
0: Ik ben een verre vriend, ja.
2: En ja, een goede buur is altijd fijn. Dus ben je iemand met goede buren, dan hoor je in Team Bram. Stuur dan Team Bram via de Q-Music app.
0: Ach, ik ben ook zo blij met mijn buurman. Die appte net nog. Er kwam een pakketje binnen. Ik zit natuurlijk hier. Dus hij nam...
2: Wat voor pakketje?
0: Daar kan ik me niet...
2: Wat zit daar in dat pakketje?
0: Ik hoop een Pikachu. maar er moest een code gegeven worden. Die stond in de PostNL-app. Dus dan appte hij ook, wat is je code? Nou, dus ik die code. Dus nou, heeft hij lekker dat pakketje aangenomen.
2: Ach, ja, dat is een super buur. Dat is wel top.
0: Hey, ik zoek voor Team Tom iemand die vandaag gaat gebruiken om eens even lekker uit te waaien. Dus misschien ga je wel richting strand. Er staat natuurlijk een lekker briesje. Misschien ga je de heide op.
2: Misschien ga je een... windmolen beklimmen.
0: Op een windmolen staan, mag ook. Ja hoor, meld je aan voor Team Tom in de Q-Music app. Wat voor spel gaan we doen?
2: Ja, laten we niet te moeilijk doen met zo'n druilerige dag.
0: De checks.
1: De Q-Music alarmschijf.
3: DJ Koja, Jason Derulo en Melody.

0: Tom versus Team Bram.
1: Ja, spelen wij in teamverband. En voor Team Bram zocht ik iemand die goed is met zijn buren. En die heb ik gevonden in Yvonne. Hallo Yvonne.
2: Hallo Bram.
1: Hallo, hallo. Nou, hoe is je weekend?
2: Ja, goed. Ik kom net terug uit Duitsland. En ik ga nu even koffie drinken bij mijn ouders.
1: Kijk, bij je ouders. Maar het wil dus ook nog wel eens dat je dat bij de buren doet?
2: Dat klopt zeker, ja.
1: Wat voor buren heb jij?
2: Ik heb hele fijne buren aan beide kanten en ook een paar huizen verderop. En de buren direct naast ons, daar drinken we regelmatig een bakkie mee. Of hun kleinkind speelt met mijn kinderen.
1: Ach, wat fijn zeg. Ja, dat is echt, er gaat niets boven een goede buur. De rijdende rechter is dus nog nooit langs geweest bij jou?
2: Nee, ook, ik vind het best grappig om te kijken, maar ik hoop dat hij bij ons nooit in de straat komt.
1: Ja, nee, dat zou wat zijn inderdaad. Nou goed, Yvonne, welkom in Team Bram. Je gaat strijden tegen Team Tom en jij hebt iemand gevonden die ging uitwaaien.
3: Ja, even lekker uitwaaien op deze toch wel winderige zaterdag. En Dominique, goedemiddag.
4: Hi.
3: Nou, dat is ideaal bij jou, toch? Woon je dan ook in de buurt van de duinen?
4: Ja, zeker. Ik woon op Texel.
3: Je woont op Texel?
1: Oh, het is permanent uitwaaien. Wat lekker zeg.
3: Heerlijk. En met de honden dus wezen lopen?
4: Zeker.
3: Hoe heten ze?
4: Hugo en Bassie.
3: Hugo en Bassie. En wat voor honden zijn het?
4: Het zijn Basset Hounds.
1: Oh, ja.
3: Wat zijn dat voor honden?
4: Ja, eigenlijk tackles, maar dan veel groter.
1: En hele lange oren, toch?
4: Ja.
1: Oh. Dat als ze drinken of eten, dat dan die oren ook in de drinkbak gaan.
3: Oh ja.
4: Ja, klopt. Ja. Helaas wel.
3: En die zijn nu natuurlijk helemaal uitgeteld.
4: Die zijn helemaal back-off.
3: Ook lekker genieten van het weekend. Nou, dan hebben wij even de tijd om een spelletje 30 seconds te doen. Beide teams krijgen 30 seconden de tijd. Wij pakken een kaartje, wij omschrijven dingen. En het team met de meeste woorden goed wint het spel, pakt de prijzen.
1: Juist. Yvonne voor Team Bram. Zullen wij lekker beginnen?
2: Laten we dat doen.
1: Oké, dan gaat de tijd. Nu in, we zijn op zoek naar... Ach, dit is de luchthaven van Nederland, de grootste.
2: Schiphol.
1: Ja, inderdaad. Dit is een bandenmerk bij de Formule 1.
2: Pas.
1: Oké, dit is de beste basketballer aller tijden. Hij heeft ook van die schoenen.
2: Jordans.
1: Ja, en dan hoe heet hij?
2: Michael Jordan.
1: Ja, heel goed. En dit is... dit is als je een aflevering niet kan zien. Dan kijk je terugkijken. Terug op...
2: Gemist? NPO gemist? RTO gemist?
1: Ja, uitzending gemist. Ja. Nou, keur ik goed hoor. Maar
3: ja, hij was ruim binnen de
1: ik
3: tijd.
1: Ik weet niet of de jury hem goedkeurt. Maar goed, ja, prima gedaan Yvonne.
3: Het bandenmerk?
1: Pirelli.
3: Oh, Pirelli's, ja.
2: Pirelli, dat was hem, ja. Ik dacht Vredestein, maar die liggen onder mijn auto.
1: Kijk, nou, we weten alle details meteen. Ik zou niet weten wat voor MAC-banden ik onder mijn auto heb. Maar goed, dat is een ander verhaal. Dat
3: gaan we straks even bekijken in de parkeergarage.
1: Team Tom.
3: Ja, Dominique, ben je klaar voor?
2: Ja hoor.
3: Ik pak een kaartje, we gaan op zoek naar... Oh, hier ligt het circuit in Nederland.
2: Zandvoort.
3: Ja, dit is... je hebt die GroenLinks en dan die erachteraan komt.
2: D66?
3: Nee, GroenLinks. Die zijn samengegaan met die partij.
2: Dat was die rode. Geen idee.
3: Ja, met die vier letters. Oké, maakt niet uit.
2: PvdA.
3: Dit is het meest bekende liedje van Wolter Kroes. We zijn er weer bij en dat is...
2: Viva Hollandia.
3: Ja, en dan zoeken we nog... die pizza tent. Niet New York, maar die andere.
2: Pizza Donos?
3: Domino's. Ja, dat was een lekker kaartje.
1: Ja, een kaartje die je toevallig zelf hebt uitgezocht.
3: Nee, helemaal niet.
1: Team Bram heeft er 2 en Team Tom heeft er 4. Dat betekent...
3: Dominique, we hebben gewonnen!
2: Gefeliciteerd, Dominique. Dankjewel.
3: Hij is wel sympathiek van Yvonne.
1: Ja, zeker sympathiek. Maar ja, goed, Team Tom, jullie hebben gewonnen.
3: Ja, Dominique, we sturen het Q-prijspakket op naar Texel. Veel plezier daarmee en geniet van het weekend.
2: Ja, dankjewel. Jullie ook.
1: Dank. Ja, en Yvonne, geniet van je weekend nog. Liefst aan de ouders. En volgende keer gaan wij voor de winst.
2: Helemaal goed. Hey, dankjewel.
1: Doei.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran bij Q. En repeat it. Het is bijna 1 uur. Daphne is aangeschoven voor het laatste nieuws. Goedemiddag.
1: Ja, de bierkraan is weer open in Duitsland.
2: Ja, nou, dat klinkt als nieuws voor jou.
0: Oh,
2: Tom.
0: Ja, ik zit al in de auto, hoor. Ik ga die kant op. We horen zo natuurlijk waarom dat is.

0: hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders schrijf je mis. Pakken.
6: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
7: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
8: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
9: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
12: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
13: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
3: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
5: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
6: Echt lekker.
5: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
7: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1+1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting.

0: bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Echt serieus? 7, 7, 7, 7. Oh, wat een geld.
3: 50.000, godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop.

0: Eens kijken wat er gebeurt. Eens zien wat ze nou weer hebben bedacht. Ga naar een reageerbuis voor blauw spul of een plakje mens. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Het geluid.
4: Het geluid van Q-Music is nu waard
5: 15.000 euro.
6: Meld je nu aan in de Q-app en speel maandag mee.
7: Het is 1 uur, goedemiddag. Een hele goede middag. Q-Music-nieuws van nu.nl. Krijg je van Daphne.
8: Goedemiddag. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren de A12 bij Zevenaar. Zo'n 25 demonstranten staan op de snelweg richting Duitsland. Het verkeer staat stil en wordt bij Zevenaar van de snelweg geleid. De politie heeft inmiddels meerdere actievoerders aangehouden. Extinction Rebellion wil dat er een einde komt aan het gebruik van fossiele brandstoffen. En we blijven bij protesten, want honderden mensen demonstreren op het Malieveld in Den Haag tegen de regering en vooral tegen immigratie. Bij het protest zijn onder meer prinsenvlaggen en een spandoek met de tekst White Lives Matter te zien. De demonstranten lopen vanmiddag ook een mars door Den Haag, die begint en eindigt op het Malieveld. De stemmen in Moskou voor de parlementsverkiezingen hebben even stilgelegen. Dat komt waarschijnlijk door een Oekraïense cyberaanval. De stemmachines konden zo'n 20 minuten niet worden gebruikt, zegt de kiescommissie. Stemmen kan alleen morgen nog. Zo goed als zeker wint de partij van president Poetin, omdat de concurrentie niet mee mag doen. Ja, en in München is het Oktoberfest eindelijk begonnen. De burgemeester daar tapte vanmiddag traditiegetrouw het eerste biertje. De komende weken worden miljoenen bezoekers verwacht voor bier, muziek en attracties. De beveiliging is dit jaar wel aangescherpt na problemen met grote drukte vorig jaar.
9: Ben jij daar ooit geweest, Tom?
10: Nee, maar dat zou ik graag willen.
9: Ja, ik vind dat ook echt wel iets voor jou.
10: Ja, alleen zijn volgens mij die prijzen zijn torenhoog. Heb jij daar de cijfers van?
8: Ja, volgens mij is een bierpul dik €15.
10: Oh, hey.
8: Ja, en als je dan niet wil drinken, maar denkt ik hou het bij water, dan ben je alsnog €11 kwijt.
9: Zo, nou, inflatie, ja, zullen we maar zeggen.
10: Dan doe ik thuis wel mijn Oktoberfest, hoor.
8: Ja, en dan
9: iedere dag bij jou.
8: Ja. En dan hebben we nog het weer. Het is een bewolkte dag met af en toe regen of motregen. En het is 22 graden. Vanavond blijft het bewolkt, maar soms ook een beetje regen.
9: Sorry, ik was iets te snel.
8: Nee, geef.
9: Flitsmeister meldt viel op de A12. Alleen Arnhem richting Oberhausen bij Zevenaar. Die is daar afgesloten vanwege demonstratie. 5 kilometer, 3 kwartier vertraging.
11: En flitsers op de A1 richting Amsterdam bij 13.4. Op de A6 richting Lelystad bij 69.5. Op de A27 richting Hilversum bij 112.4. En op de A50 richting Apeldoorn bij 212.9.
12: Hey Matty!
13: Hey Matty!
14: Hey Matty!
15: Met Luc, Annemarie en de redactie.
16: Hey Matty!
15: Iedere werkdag bij Q-Music.
17: Q-Music.
18: Tom en Bram.
9: Weekendshow van zaterdag met zometeen een waanzinnige van Faithless. God as a DJ komt eraan. Eerst Bruno Mars, Risk It All. Q-Music.

0: Faithless, God is a DJ bij Q Music.
1: Ja, dat was hem. Dat was hem.
2: Het geluid.
3: Ja, na een weekje staat hij nu op 15.000 euro.
0: Dan gaat het ook ineens hard, hè?
3: Dan
0: begin je met 10 en dan hoppen ze een paar dagen verder. 15.000 euro.
3: En wat is er toch ook al wel weer veel gebeurd in zo'n week?
0: Mm-hmm.
3: Wat ik natuurlijk toch nog wel echt helemaal op het netvlies heb, dat zijn die posters.
0: Oh, die in de bushokjes hangen.
3: Ja. Posters van Het Geluid hangen dus in de bushokjes. En op één van die posters staat dus wellicht Het Geluid.
0: Ja, ik heb daar vanochtend eventjes onderzoek naar gedaan. Naar die posters in de bushokjes. Een aantal van die posters hangen ook hier bij ons op kantoor. 4 hangen er. Ik heb ze even met elkaar vergeleken. Het zijn allemaal verschillende.
3: Ja.
0: Dus er hangt ook niet één en dezelfde in heel het land. Nee, er zijn hier dus op kantoor al 4 verschillende. Ja, wie zegt ons dat er niet nog meer...
3: Ja, dus het is niet zo dat er, dat er één poster is en dat er dan eentje afwijkt.
0: Nee, er waren echt 4 verschillende.
3: Ja, dat is wel heel pittig.
0: Ja, dus je ziet een bushokje en als je dan een grote rode microfoon ziet met heel vervaagde lettertjes erop, daar staan allerlei antwoorden op en daar moet dus ergens het goede antwoord... Ja, dat is natuurlijk... De hooiberg, jongens.
3: Ja, maar ja, het kan natuurlijk wel inspireren dat je er iets tussen ziet staan. En dat je denkt van, nou, dat zou eigenlijk best wel kunnen.
0: Ja.
3: Weet je wat, ik geef een... ik doe een gooi, dat kan natuurlijk.
0: Zullen we even wat foute antwoorden van de afgelopen weken bijpakken?
3: Dat is goed.
0: Dit is week 1 van Het Geluid.
4: Het geluid, denk ik, is het videoband uit de recorder trekken.
5: Ik denk dat het geluid het eruit halen van een floppy disk is uit een oude computer of computer.
6: Het wisselen van een dia door een dia-projector. Het doorklikken van een foto in een viewmaster. Het indrukken van de hendel van een viewmaster.
7: Ik denk de opnameknop drukken van een cassetterecorder.
3: Ja, het is ook wel... Het zijn ook wel een beetje oudbollige antwoorden allemaal.
0: Ja, ja, ja.
3: We gaan wel weer even lekker terug naar de jaren 80 en 90. Met die antwoorden over videobanden en cassetterecorders. Maar goed... Dat zijn de foute antwoorden. Die kan je trouwens ook gewoon op qmusic.nl in de app vinden.
0: Oh, de hele lijst. Echt even checken hoor. Want we worden echt toch een beetje giftig. Als ik in de auto zit en ik hoor dan iemand die vertelt iets... en daarna zegt de jury dat antwoord is al gegeven... dan denk ik echt... Oeh.
3: Ja, want je kan het ook heel makkelijk intypen. Hè?
0: Ja.
3: Je kan gewoon echt op de website het even invullen... en kijken, is het antwoord al gegeven, ja of nee? Is dat niet? Ja, en kom je door, dan mag je het gewoon gaan proberen. Zal die er komende week uitgaan?
0: Nee, denk
3: ik
0: niet.
3: Ja, het kan, hè?
0: Ja, het kan zeker, maar we gaan hem wel lekker over die 20.000 heen tillen.
3: Ja, of niet?
0: Ja, ik denk het wel. Nou, we gaan het meemaken. Zometeen met je muziek van Suzanne en Freek, nu somber.

0: En goud. Hey, heb jij dat meegekregen van die dropping op de Ginkelse Hei?
1: Ah, natuurlijk. Ja, fantastisch.
0: Dat is natuurlijk iets waar jouw geschiedenis hart sneller van gaat kloppen.
1: Zeker, hè? Operatie Market Garden.
0: Ja, wat is dat precies?
1: Ja, dat was een missie van de Engelsen, de geallieerden, tijdens de Tweede Wereldoorlog. En die dachten via een luchtlanding, dan landen we een beetje in Gelderland. En dan kunnen we zo, hop, Duitsland intrekken. Want ja, het duurt allemaal te lang. Het moet wat sneller. Dus we willen wat sneller Duitsland intrekken. Nou, toen zijn ze dus geland op de Ginkelse Hei. En dat is eigenlijk in een totaal fiasco afgelopen.
0: Oh.
1: Ja, ze stuiten daar op allemaal SS-bataljons die daar toevallig aan het rusten waren. En het ging eigenlijk helemaal verkeerd. Er zijn ongelooflijk veel doden gevallen. Heel veel gevangenen ook. Gewonden. Dus die hele missie is mislukt. En jaarlijks wordt daar bij stilgestaan. Bij die operatie.
0: En dan doen ze het dus eigenlijk gewoon na. Dan doen ze die dropping na.
1: Dan doen ze de dropping na. Je hebt ook vliegtuigen die overvliegen. Je hebt een wandeltocht heb je ook in die regio. Weet je, de grootste eendaagse wandeltocht ter wereld is dat, geloof ik. Dan loop je de route die Engelse soldaten hebben gelopen. Door al die omliggende dorpen. Ja, echt wel heel erg tof hoe dat gaat. En wij hebben een beller aan de lijn. Dat is Marieke. Hallo Marieke.
2: Hallo.
0: Hey, je bent er live bij.
2: Ja.
0: Kijk aan.
2: Ja, wij zitten nu in Renkum.
0: In Renkum, gemeente Renkum. Wat leuk. En wat heb je, wat heb je gezien? Wat gebeurt er allemaal?
2: We hebben vanmorgen op de Ginkelse Hei gestaan. En daar zijn inderdaad allemaal vliegtuigen achter elkaar overgekomen. Die hebben een aantal rondjes gevlogen. En daar zijn de parachutisten uitgesprongen.
0: Hoe was dat om te zien?
2: Ja, echt, het is zo gaaf om te zien. Zo mooi.
0: Is dit iets wat je vaker bezoekt? Omdat je ook net als Bram echt gek bent van geschiedenis?
2: Ook geschiedenisgedeelte natuurlijk. Maar ook omdat ik vlakbij in de buurt woon. Ik woon in Duiven, dus dat is een half uurtje van de Ginkelse Hei. En ik heb in Oosterbeek gewoond, alsnog dichterbij. En dan kwamen ze ook echt over de flat heen vliegen waar ik dan op dat moment woonde.
0: Ja, wat geweldig zeg. Ja, dat is toch wel heel erg tof. En wat voor dingen staan er nu nog op het programma?
2: Ik zie nu recht voor mij 3 Chinook-helikopters en 2 Apaches vliegen.
0: Zo.
2: Ja, echt. En zometeen vanuit Renkum gaan ze een optocht houden met allemaal oude voertuigen. En die gaan we ook nog even bekijken. Die gaan dan vanaf Renkum naar de Airborne Museum naar Hartenstein in Oosterbeek.
0: Kijk, wat bijzonder zeg. En het is ook de hele maand, hè, deze festiviteiten, herdenkingen, herinneringen. Staan er verder nog dingen op het programma of was dit een beetje het einde?
2: Voor mij is dit wel het einde inderdaad. Ik had inderdaad met de Airborne wandeltocht ook mee willen lopen, maar dat is er dit jaar niet van gekomen. Maar dat doe ik ook nog wel eens inderdaad.
0: Kijk, over een jaartje weer.
1: Ja, precies.
2: Ja, weer een poging, zeker.
0: Nou, wat ongelooflijk leuk, Marieke. Ga lekker genieten van vandaag en veel plezier met die Chinooks.
2: Ja, dankjewel.
0: Doei. Ja, erbij moeten zijn, man.
1: Nou, wat doe ik hier, man?
0: Zit je hier in de studio?
1: Zit ik hier op een industrieterrein in Amsterdam?
0: Om de bouw staat te draaien.
1: Terwijl de Chinooks overvliegen, joh.

0: De Bouza bij Q-Music Magnetic. Rondje schades zometeen.
1: Laten we dat doen.
0: En ook Ella Langley, Choose in Texas, komt eraan.
2: She's from Texas, I can tell.
3: Hey,
4: Mattie. Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan. Oh nee, niet de tennisleraar.
3: Zij is gezellig nu met de tennisleraar.
4: Nee! En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. Ik zat in die nachttrein van Amsterdam naar Rotterdam, is mijn telefoon weg. Ik denk, ik ga naar de conducteur. Wij stoppen op Haarlem en wij zorgen dat daar politie staat. Zo kunnen we hem fouilleren. Ze zegt, is dit jouw telefoon? Die hebben wij gevonden. In zijn onderbroek.
0: Godverdomme. Ben je er ook bij? Roep gewoon even.
5: Hey Mattie.
0: Elke ochtend bij Q-Music.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
0: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
10: e-boekhouden.nl.
11: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
12: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
0: Nu, 15 maanden gratis voor starters.

overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op Leapmotor.nl.

0: deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt, 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.
1: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven.

0: chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
2: Fans van voordeel.
3: Aldi. Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
6: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar 2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Half 2 geweest, goedemiddag. Q-verkeer van Flitsmeister. Er staat file op de A12, Utrecht richting Oberhausen. Bij Zevenaar is de weg dicht door demonstraties. 6 kilometer en een half uur. En op de A50 Arnhem naar Os bij Bankhoef. Het komt door een ongeval, 3 kilometer en 10 minuten.
10: Oh, dus daarom was hij dicht.
9: Wat?
10: Demonstraties. Ik vroeg me al af, waarom is die weg dicht?
9: Moest je daar overheen?
10: Ja, volgens mij wel.
9: Huh? Nee, helemaal niet. Je gaat toch niet naar Oberhausen, jij gek. Jij rijdt toch niet bij Zevenaar?
10: Nee, je hebt gelijk.
9: Nee.
10: Nou, dan
9: nou, hop, door.
10: Gaat het verhaal, nou goed. Flitsers op de A1 richting Amsterdam bij 13,5. A6 richting Lelystad bij 69,5. En op de A35 richting Wierden bij 53,4.
9: Of wilde je boodschapjes doen in Duitsland?
10: Nee.
9: Dan kom je er wel overheen.
10: Oh, dat is eigenlijk wel. Ja, misschien moet ik dat wel eens gaan doen.
9: Een paar kratten cola kopen voor een paar euro.
10: Laat ik dat doen.
4: Tom en Bram.
10: Wasmiddel.
9: Ja, tandpasta, tanken.

0: Music, Ella Langley en Choosing Texas. We gaan het weer doen. Wie betaalt de schade?
1: Ja, dan had je nu een muziekje moeten instarten.
0: Ja, ik kan hem niet vinden.
1: Laat.
0: Ik kan hem niet vinden.
1: Je was te laat.
0: Wacht even hoor. Ik heb hem hier, let op. Hier. Wie betaalt de schade? Tom of Bram?
1: Wie betaalt de schade? Ja, Bram of Tom. Goed, we gaan de schade betalen. Tenminste, één van ons. Onze pinpassen komen zo meteen in een grabbelton. Maar we moeten natuurlijk eerst even schades gaan verzamelen. Dus heb jij een schade opgelopen afgelopen week? Laat het even weten via de Q-Music-app. Zet er even bij wat het is, hoe het is gebeurd en welk prijskaartje eraan hangt. En tot aan 100 euro zijn we bereid om mee te betalen.
0: Hoe was jouw week qua schades?
1: Ik zit even te denken. Ik heb geen schade opgelopen deze week. Nou, dat is ook wel een keer fijn. Een schadevrije week. Zeg ik dat goed? Ja, ik zag wel dat er een paar dakpannen scheef lagen.
0: Oh.
1: Ja, en dat is net op zo'n hoek dat je... Dat vind ik een beetje eng om zelf te doen.
0: Nee, jij moet niet de ladder op gaan, want dan daar val jij natuurlijk vanaf.
1: Daar flikker ik vanaf.
0: Jij hebt niet eens een ladder.
1: Nee, ja, een keukentrap.
0: Ja, daar kom je niet...
1: Ja, ik ben wel lang, maar zo lang ook weer niet. Ja,
0: laat je toch even iemand komen die het even oplost.
1: Ja, dat. Dus dat is toch schade.
0: Ja, ik heb dus op mijn auto zit nu zo'n mini-deukje. Precies op zo'n plek waarvan je weet... Hij heeft ergens geparkeerd gestaan en er is iemand gewoon met zijn deur... Tik! Gewoon zo, echt zo'n mini-deukje.
1: Tegen aangestaan.
0: Ja, ook geen lak of zo. Gewoon alleen dat je gewoon alleen zo'n bubs, één zo'n poffertjes...
1: Maar wel dat je het ziet.
0: Ja. Goh.
1: Ja, niet de
0: gewoon
1: moeite waard.
0: Net niet lekker.
1: Nee, maar wel dat het toch afdoet aan perfectie.
0: Ja, nou, maandag wordt het eruit gehaald.
1: Ja?
0: Zeker. Mijn zwager die heeft een mooi poets- en schadeherstelbedrijf. Dus daar kan hij voor een zwart prijsje wordt die gemaakt. Dus dat is fijn.
1: Voor een zwart prijsje?
0: Ik bedoel...
1: Ik zou dat niet te hard roepen,
0: hoor. Wordt gewoon een factuur.
1: Ja, maar goed. Heb jij ook een schade opgelopen, net als Tom, met je auto of met wat anders? Stuur het door via de Q-Music-app. En dan gaan we zien wie gaat betalen.
0: Zara Larsson komt ook zo meteen voorbij bij Q-Music. En nu ex-ambassadors Renegade.

0: Bram of Tom. Je hebt er zin in, Tom.
1: Onze pinpassen gaan zo meteen in de hooghoed. Eentje wordt eruit getrokken, er wordt een schade vergoed. Maar wat zijn de schades die zijn binnengekomen?
0: Even kijken, zie hier. Pieter zegt een achterklepslot van de auto kapot. Slot plus inbouwen is 60 euro.
1: Ik zie hier een foto van Gerard. Die staat in het kleinste kamertje van het huis. Kapotte vlotter, uiteindelijk ook een barst in de stortbak. Het liep uiteindelijk uit op een compleet toilet vervangen. We zijn 250 euro lichter.
0: Nathalie zegt glas wijn over mijn bank laten vallen. Nou, de reiniging kost ongeveer 85 euro.
1: Mijn zoontje van anderhalf kan nu bij de kastjes en vindt het heel interessant om met de kopjes te spelen. Dat heeft ons inmiddels al 4 HK Living kopjes gekost. Groetjes van Inger.
0: Simone zegt, mijn schade is 10 euro voor een handbagagetas. De handbagagekoffer van een paar jaar geleden is gegroeid helaas. Of de afmetingen zijn van de handbagage kleiner geworden. Groetjes Simone.
1: Oh, kapotte sensor in het motorblok. 1400 euro. Groetjes van Esther.
0: Jonica zegt, pech in Zwitserland. Hele ruit moet vervangen worden.
1: Hier iemand met een lekke band. 250 euro afgetikt. Groetjes Susanne.
0: Even kijken. Akke, die zegt, de Dolce Gusto koffieapparaat kapot gegaan. 70 euro.
1: En Angelique, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
1: Heb je een lekker weekend?
2: Ja, prima. Ja.
0: Een prima weekendje, maar wel zonder schoenen.
2: Ja, zonder schoenen, ja.
0: Oh jee, wat is er allemaal gebeurd?
2: Ja, ik ging vorige week op kraamvisite. Een vriendin van mij heeft een dochtertje gekregen. En ik zat lekker met die kleine meid op de arm. En ja, we kregen een cakeachtig iets met slagroom erop. Maar door die slagroom zat een roze vloeistof. En ik dacht, oh, dat pak ik wel even. En toen brak het cakeje doormidden. En toen had ik al die roze vloeistof over mijn witte schoenen.
0: Oh.
2: Ja, helemaal tussen mijn veters. En ja, dat heb ik niet meer schoongekregen.
1: Nee, dat is klaar met wit.
0: Oh, en was het ook een soort suède schoen? Of wat is het voor schoen?
2: Ja, wat is... Ja, het zijn van die witte, wat grotere sneakers.
0: Ja. Beetje van die Air Force-achtige schoenen.
2: Ja, een beetje zoiets. Maar daar zit dan ook van die stoffenstukjes met van die gaatjes erin, zeg maar.
0: Oké. Okay. Ja, het is helemaal vol met roze vloeistof. Maar de smurrie.
2: Niet meer schoon te krijgen.
0: Nee.
2: Ja.
0: Helemaal balen. Heb je hem nog in de wasmachine gepleurd?
2: Ja, alles. Das die heb ik erop gedaan. Ossengalzeep. Alles geprobeerd, maar het wilde echt niet meer uit.
0: Nee, als das die zelfs niet lukt, dan houdt het wel echt op, ja. Wat kosten die sneakers?
2: Mijn schoenen waren 80 euro.
0: 80 euro. Nou, ja. We gaan die in ieder geval vergoeden.
1: Dan doen we 85 euro. En dan kun je nog een plakje cake ervoor kopen.
2: Heel lief. Ja, geen vloeistof meer.
0: Zonder vloeistof. Zonder vloeistof of met een solide bodem.
2: Heel lief.
0: De vraag is alleen, wie van ons gaat betalen? Tijn, onze producer, jij zit bij de Grabbelton. Of
1: ook zoals, gek op een cakeje met slagroom.
0: Ja, 's ochtends vroeg, 's avonds laat. Vult je graag mee.
3: Bedankt.
0: Of meer bossenbolletjes, denk ik, hè, in jouw buurt.
3: En.
0: Ja, oké. Okay. Goed, jij zit bij die Grabbelton, of zoals in Brabant zeggen.
3: Bij de Grabbelton.
0: Dan mag jij grabbelen maar, of zoals in Brabant zeggen.
3: Ik grabbelen maar. Ik ga dan nou blind pas uitpakken. En degene die schade gaat betalen, dat is... Even kijken. Ja, Bram.
0: Hè? Zal je altijd zien.
3: Hè?
0: Zal je altijd zien.
2: Oh.
0: Nou, Angelique, je mag een tikkie naar mij sturen. Dan komt het helemaal voor de bakker. Om in die cake...
1: Oh, nou, dat is een hele mooie, hoor.
0: Cakesfeer te blijven. Geniet van je weekend, Angelique.
2: Hé, hey, dank jullie wel.
1: Doei. Komt nieuwe muziek aan van Bente, Parachute. Maar eerst B.O.B. en Hayley Williams, Airplanes.

0: muziek van Bente bij Q Music.
1: Ja, van airplanes naar parachutes.
0: Het had zo moeten zijn.
1: Het is helemaal de Ginkelse Heide vandaag.
0: Nieuws van 2 uur komt eraan. Daphne, goedemiddag.
2: Ja, ik praat jullie zo bij over de demonstraties die in het land zijn.
0: En er komt muziek aan van Shakira.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
8: Ja, eindelijk. Hij is er weer. Bestel hem nu, de nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. Easytoys.nl.
9: Bij Terstal weten we wat je nodig hebt. Een nieuwe jeans. Voor jezelf, je lief en je kleintjes. Meer jeans, meer voordeel. Terstal. Maak elk moment mooi.
8: Bestel de nieuwe Easy Toys adventskalender. Easytoys.nl.
10: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
12: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
11: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
13: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
14: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
15: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
16: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
17: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor €10... en kans op een avondje uit te waarde van €50.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
7: de Beter Pikken Bullies.
20: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
21: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
24: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
25: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
26: Trappen, ja, daar ga je.
27: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
25: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
28: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
29: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
30: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
31: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
32: 15.000 euro.
31: Weet jij al wat het is?
33: Meld je nu aan in de Q-app en speel maandag mee.
0: Q. 2 uur, goedemiddag.
1: Een hele goedemiddag.
0: Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Daphne.
2: Goedemiddag. De politie doet groot onderzoek naar de vondst van een overleden persoon in Maastricht. Het lichaam werd vanochtend gevonden in de bosjes aan de Noormannensingel. De politie houdt rekening met een onnatuurlijke dood. De omgeving is afgezet en agenten bekijken camerabeelden en spreken met mogelijke getuigen. Op het Malieveld in Den Haag is een demonstratie van extreem rechts bezig en de ME heeft ingegrepen omdat er met vuurwerk werd gegooid en geweld is gebruikt. Door het geweld heeft de loco-burgemeester de mars door de stad verboden. Tijdens het protest dat vooral tegen immigratie is, zijn teksten te zien als Nederland is voor de Nederlanders. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren de A12 bij Zevenaar. Zo'n 25 demonstranten staan op de snelweg richting Duitsland. Het verkeer staat stil en wordt bij Zevenaar van de snelweg geleid. De politie heeft inmiddels meerdere actievoerders aangehouden. Extinction Rebellion wil dat er een einde komt aan het gebruik van fossiele brandstoffen. Ja, we hoorden het net al, maar boven de Ginkelse Heide bij Ede hingen vandaag weer honderden parachutes in de lucht. Zo'n 50.000 mensen kwamen kijken naar de herdenking van operatie Market Garden. Door de harde wind begonnen de sprongen later dan gepland. 2 parachutisten raakten gewond. Met de sprongen worden de luchtlandingen uit 1944 herdacht, toen ruim 2000 geallieerde parachutisten op dezelfde plek landden. En dan nog het weer. Het is een bewolkte dag met af en toe regen of motregen en 22 graden. Vanavond blijft het regenen en bewolkt.
0: Pitmeister dan, file op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Bij Duiven is de weg dus dicht, 4 kilometer met een half uur. En op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Dordrecht Centrum staat 9 kilometer en 20 minuten.
1: Daarom kon ik die weg niet op die A12.
0: Hij rijdt niet op de A12 naar Oberhausen. Flitsers. Weg heb jij niet.
1: Flitsers op de A1 richting Amsterdam bij 13,8. Op de A2 richting Den Bosch bij 124,9. Tot slot op de A35 richting Wierden bij 53,5.
34: Hey Mattie!
35: Hey Mattie!
36: Hey Mattie!
37: Met Luc, Annemarie en de redactie.
38: Hey Mattie!
37: Iedere werkdag bij Q-Music.
39: Tom en Bram.
0: Hey, klein uurtje zijn we er nog met de weekendshow. Zometeen Kensington en nu Nog steeds de nummer 1 in de top 40. Vind je leuk, hè?
32: Mijn naam is Haas.

0: Miauw, miauw.
1: Vet. Kensington bij Q-Music en Stay. 11:02. Het is Q-Music, de weekendshow op zaterdag. Daar Bram.
0: En daar Tom.
1: Hey, altijd leuk dat we hier ook dingen vanuit onze thuissituatie kunnen bespreken. Hè?
0: Zeker.
1: Jij vraagt mij met enige regelmaat hoe het ervoor staat met de Pikachu's. Ja. Wat Helene daarvan vindt.
0: Jouw Pokémon-verzameling, ja. Inderdaad. Ja.
1: Nou, ben ik toch even benieuwd. Ik zag op jouw Insta-story dat jij een redelijk opvallend schilderij aan de muur hebt gehangen. Ja. En eigenlijk was mijn eerste vraag, ik dacht, ja, ik begrijp wel dat jij het vet vindt. Maar mijn eerste vraag zou eigenlijk zijn, wat vond Robin ervan?
0: Nou, laat ik beginnen met het schilderij zelf. Het is een gigantisch schilderij. Echt knap geschilderd door Daan Koens. Een ongelooflijk talent is dat. Zoek hem eens op. Die maakt echt geweldige kunst. Die gaat later nog in het Rijksmuseum hangen. Daar ben ik van overtuigd. Los daarvan. Ik zag dat hij een schilderij aan het maken was. En toen hij die al aan het maken was, dacht ik, die moet ik hebben. Ik zie nu al wat eruit gaat komen. Dit wil ik aan de muur.
1: Geen klein ding, hè? Ik denk anderhalf bij...
0: Anderhalf bij 1,20 of zo. Het is echt wel een fors schilderij. En het is een portret van... volgens mij is het Richard.
1: Uit?
0: Richard en Gratje. Ken je Gratje nog?
1: Ja, die hond.
0: Dat is de hond van Richard met die tandjes. En mocht je al vragen... Richard en Gratje, waar ken ik die ook alweer van?
2: Niemand van ons krijgt meer geld. Dat zo moet... Is goed, jongen.
1: Dit is Richard, toch?
2: Dan betaal ik vanaf nu ook helemaal nergens meer voor. Wat? Dan we vanaf nu helemaal nergens meer voor betalen.
0: Ja, van New Kids. Ja, je hebt één zo'n foto van die Richard met Gratje, met zijn hond. Dat is een hele iconische foto. En die heeft dus Daan Koens nageschilderd. Ja, en ik vond dat zo ongelooflijk vet. Ik vind het ook grappig. Het doet ook wat als je dat schilderij ziet. Ja, het wekt ook gevoelens op van vroeger. Dat je denkt, oh, wat lachen was dat. Ja, New Kids. En het is dus waar normaal mensen een portret, weet je, een familieportret of zo, soms hebben hangen als schilderij.
1: Heb jij Richard met Gratje?
0: Heb ik Richard met Gratje?
1: Maar want Robin was ook nog in Parijs deze week. Heb je hem toen opgehangen?
0: Toen heb ik hem inderdaad opgehangen.
1: Ja.
0: De Thalys kwam ook weer terug, hè?
1: Ja.
0: De Thalys reed ook gewoon weer.
1: En de voordeur ging open.
0: Hey,
1: schat, hoe gaat het?
0: Vooropgesteld, ze vond het... heel tof geschilderd en tof gemaakt. Maar ze was het niet helemaal eens met de plaatsing.
1: Nee.
0: De placering van het schilderij.
1: Ja.
0: Want ik had hem in de woonkamer gehangen.
1: Ja.
0: Zij zei, ik hoef niet op de bank iedere keer naar New Kids te kijken.
1: Richard en Gratje.
0: Zeg ik, ja, dat heb je wel gelijk in. Maar het is wel echt tof. Ja, het is wel tof. Maar dit is niet de plek.
1: Is die weg? Is die weg?
0: Hij is weg.
1: Hij is weg, ja.
0: Ik heb hem wel. Alleen we hebben nog geen plek ervoor. We hebben nog geen plek.
1: Je hebt er 2 dagen van kunnen genieten.
0: Ja. Ja, dus nu... hij komt wel ergens te hangen, hoor. We moeten even een goed plekje. Ja, ik vind het echt een super schilderij. maar het is wel een ding. Het is wel een ding.
1: Ja, ik krijg ineens wel weer helemaal zin om die films te gaan kijken.
0: Ja, ook met al die leuke muziek, weet je wel. Al die...
1: Oh, DJ Paul. Elstar. Ach, kunnen we niet even iets van DJ Paul draaien? Is dat niet even leuk?
0: Ja, daar heb ik ook even zin in.
1: Welke wil je?
0: Ja, wat is leuk? Love You More. Promised Land vind ik wel eens even leuk.
1: Ik niet huurde.
0: Promised Land. Zullen we die gewoon draaien?
1: Ja, is goed.
2: Richard Badbak. Robbie Schuurmans. Rickert Biemans. Barry Butsers. En ja, doe die lelijke kut van een Gerry van Bovok maar.

0: Your ball back your music, The Promised Land. Ah, nog één stukje dan uit de film.
1: Wat denk je zo wel, hè? Dat ze ons dorp kunnen komen. Dacht het niet. Buurman, komt dan Maaskantje.
2: Ik heb ook weer zin om dit te kijken.
0: Maar wel aan het schilderij van Bram, daar komen ze wel aan. Ja, Robin in dit geval.
2: Ja, dat

0: Op Q Music. Zometeen de top 40 classic terug naar
1: 15.000 euro.
0: Dat is over een half uurtje.
1: Oh ja, shit, sorry. Ah nee, ik bedoel 1997.
0: En ook zometeen bij Q Music, Martin Garrix.

0: Leveringvuurwerken.nl.
1: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Granditalia 1 plus 1 gratis. En Amerk Allesreinigers en Schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.

0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
1: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
4: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
5: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
4: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Vraag je
9: wat?
8: Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
9: Langer mee doen is goedkoper.
8: Zeker, kwaliteit rendeert.
10: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
11: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: Ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.

0: de leeuw tijdens een nachtsafari? Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica? En van de smaak van knisperige krekels? Droom het. Doe het. Deel het. Sabadi. Vakanties voor reizigers.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
5: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
6: Half drie geweest, goedemiddag. Q-verkeer van Flitsmeister viel op de A12 Arnhem richting Oberhausen bij Duiven. Daar is de weg dicht, 4 kilometer, 25 minuten. Op de A16 Breda naar Rotterdam bij Schavendeel staat 11 kilometer met 20 minuten. En op de A27 Breda naar Gorkum bij Werkendam 8 kilometer, kwartiertje.
7: Flitsers op de A1 richting Amsterdam bij 13,8. Op de A12 richting Ede bij 83,1. En op de A16 richting Dordrecht bij 7,9.
8: Tom en Bram.
6: Q-music. Dat waanzinnige nieuwe

0: Somio en Feels Part 2 bij Q Music. Zometeen vanaf 3 uur hoor je de top 40 met Stefan Bouwman. En dus hebben wij nog even de top 40 classic uit het jaar. Wat was het ook alweer?
1: 1997.
0: Leuk.
1: Ja, dus we gaan terug naar 19 september 97. En op die dag, Tom, kwam er iets nieuws op de markt. En dat is toch wel iets wat de muziekindustrie toch wel een beetje vergoed heeft veranderd.
0: Oh.
1: En dat is dit. Kijk of je het herkent.
0: Oh, Ronnie Flex is autotune.
1: Precies.
0: Inderdaad.
1: Ja, autotune. Ja, dat kwam op die dag voor het eerst naar voren. Ja, dat is dus een software waarbij je stem eigenlijk naar de dichtstbijzijnde toon kan worden getrokken. Dus daarmee kan je eigenlijk iedere stem mooi maken. Zelfs die van ons. Ja, wij kunnen loopcijfers.
0: Wij zouden ook een liedje kunnen zingen.
1: Met autotune. Ja. Nou goed, dat was dus in 97. Voor die tijd had je artiesten, die hadden dat eigenlijk niet nodig. Die zongen kraakhelder. En tegenwoordig is dat toch wel wat anders, hoor. Tegenwoordig
0: het wordt natuurlijk heel veel gebruikt. Maar is het erg? Nee.
1: Het is niet erg. Het is niet erg. Nee. Zeker niet. Er zijn ook heel veel leuke nummers zijn eruit gekomen. Absoluut. Maar ja, het is natuurlijk ook wel...
0: Het is ook een stukje ambacht, hè?
1: Precies, ik heb wel respect voor het ambacht.
0: Ja, zeker weten.
1: Artiesten die louter autotune, vind ik wel... Ja, ondanks dat het leuke nummers zijn... natuurlijk wel mindere artiesten dan die zonder autotune zingen.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Nou ja, dat is mijn mening, hè. Ik zal wel weer niet mogen. Ik zal wel weer... nou goed, in ieder geval, dat was dus allemaal op die dag. Ik ben benieuwd, Tom.
0: Ja.
1: 19 september 97. Wat stond er allemaal in de lijst der lijsten?
0: We hebben de top 40 erbij gepakt van die dag. 3 liedjes eruit gepakt. Jij mag kiezen in de Q-Music app. Wil je Notorious B.I.G. met More Money, More Problems? Dat is optie 1 waar je op kunt stemmen in de Q-Music app.

0: dansen, hè? Ook lekker dansen.
1: Oh, dat is nog een keer. Oh,
2: verkeerde knopje.
0: Stemmen, meeste stemmen gelden. Dus ga naar de Q-Music app en stem daarop jouw favoriet.

0: Teddy Swims op Cue Music, Mr. Know It All. We zitten in 1997. Top 40
1: Classic. En we konden stemmen op?
0: Ja, op Notorious B.I.G. met Mo Money, Mo Problems. Of Everybody van de Backstreet Boys. Of Free van Ultranate.
1: Ja, nou, als dan Anita ligt, die zegt ja, altijd de Backstreet Boys.
0: Natasha zegt, kan er natuurlijk maar één zijn, de Backstreet Boys.
1: Joost zegt, dat is lang geleden, Mo Money, Mo Problems.
0: Dit is Nathalie.
2: Altijd Backstreet Boys.
0: Kort maar krachtig.
1: Ja, Barbara zegt ook Backstreet Boys natuurlijk over 2 weken naar hun concert.
0: Het Chi, die zegt inderdaad ook, wij gaan binnenkort er ook heen. Düsseldorf, dus Backstreet Boys.
1: Amanda zegt vandaag lekker de hele dag vrij. Dus tijd zat om even mee te dansen met Free.
0: En Robin zegt hier ook nog, moeilijke keuze, maar doe toch maar de Backstreet Boys.
1: Ja, nou, als je het zo hoort, is het wel een beetje eensgezind, hè?
0: Wat zijn dan de getallen?
1: Ja, eensgezind. 7% ging voor Free. 20%. Mo Money Mo Problems. En dat betekent 73% ja, voor de Backstreet Boys. Dus met welk nummer?
0: Everybody. Everybody,
1: yeah. Ja, ik had gehoopt dat je hem dan meteen zo instart. Dat zij het zelf zouden zeggen.
0: Ah, nou, doe het dan even opnieuw.
1: Ja, en 73% ging dus voor de Backstreet Boys met... Everybody.

0: Tot zover.
1: Tot hier en niet verder. Morgenmiddag 12 uur zijn we terug. Zometeen de top 40 met Stevie Bouwman.
2: Hallo.
0: Hey, Stevie.
3: We gaan maar wat doen, hè?
0: Ja, leuk.
3: 40 hits op een rij. Niet reclamevrij. En er is een liedje 18 jaar geworden en die viert zijn verjaardag op een hele bijzondere manier.
0: Nou, dat is Die Die, denk ik, want daar komen we nog niet vanaf.
1: Dan is die al 18 jaar.
0: Ja,
3: gevoelsmatig
0: die
3: wel.
0: 18 jaar op die nummer 1 positie, die gaat er maar niet vanaf.
1: Komen we nooit meer vanaf.
0: Echt ongekend, hè. Ik dacht echt, na het WK voetbal, dat is klaar. En ja. We zijn nu op 19 september. Het gaat gewoon door.
1: Met de kerst staat Die Die nog steeds op 1.
0: Ja, dan hoor je Flappy na Die Die.
1: Veel plezier met Stefan, tot morgen. Tot morgen.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
7: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
7: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
11: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo!
17: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
16: Sorry Bo, het is beauty.
17: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
18: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
19: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
17: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
20: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
1: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
9: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
10: Het geluid.
11: Het geluid van Q-Music is nu waard
12: €15.000.

0: maandag mee.
1: Drie uur, goedemiddag, Q-music nieuws van nu.nl. Daphne van der Meijs.
2: Ja, goedemiddag. De blokkade van Extinction Rebellion op de A12 bij Zevenaar is voorbij. De ME heeft zo'n 50 activisten van de snelweg gehaald en meerdere mensen aangehouden. Ook twee busjes en een auto waarmee de weg werd geblokkeerd zijn weggehaald. Extinction Rebellion protesteert tegen het gebruik van fossiele brandstoffen. En de politie heeft de demonstratie op het Malieveld in Den Haag ook beëindigd. ME'ers worden daar bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere spullen. Vanwege het aanhoudende geweld geldt nu ook een noodbevel voor een deel van Den Haag. Daardoor mag de politie mensen die voor onrust zorgen uit het gebied verwijderen. Demonstranten worden opgeroepen de stad te verlaten. Duitsland verlaagt vanaf oktober de belasting op brandstof, waardoor tanken daar goedkoper wordt. En Nederlandse tankstations bij de grens zijn daar helemaal niet blij mee. Ze zijn bang dat opnieuw klanten daar weggaan vanwege de goedkopere benzine of diesel in Duitsland. De branche wil daarom dat ook Nederland de belasting op brandstof verlaagt. En de Batavia maakte vandaag zijn laatste reis over het water. Het nagebouwde VOC-schip werd vanmorgen van Lelystad naar Amsterdam gesleept. Door houtrot kan het niet meer in het water blijven. Daarom krijgt het een draagconstructie en komt het straks op het land te staan bij Museum Batavialand. En dan nog het weer. Het is een bewolkte dag met hier en daar wat regen en 22 graden. Vanavond blijft het bewolkt met ook een spat regen.
1: Daphne, dankjewel. Flitsmeis verkeersinformatie bij Q-music. 20 files in ons kleine kikkerlandje. En dit zijn de langste. Onder andere de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Velperbroek en Duiven. De weg is daar eerder afgesloten geweest door dus Extinction Rebellion. Staat nog steeds afgesloten. Zou dus weer open moeten zijn. Enfin, staat hier 3 kilometer ruim een half uur. A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en Schravendeel 11 kilometer een half uur. En de A20 Hoek van Holland Gouda tussen Schiedam en Rotterdam Centrum. Door wegwerkzaamheden 3 kilometer een half uur vertraging. Dan echt weer heel veel controles. Dus gewaarschuwd mens installeert de Flitsmeis app. Ik noem er een paar. De A1 naar Amsterdam, hectometerpaal 13,3. De A2 naar Echt, 202,2. Ook naar Den Bosch, de A2 dus, 124,9. A12 naar Ede, 83,1. En ook de A50 naar Apeldoorn bij 212,9.
3: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
1: Let's go, welkom bij de enige echte. Tot 6 uur hoor je de 40 populairste hits van deze week. Gebaseerd op airplay, streaming en trends op social media. Samensteld door Stichting Nederlandse Top 40. Het is jaargang 62, editie 3192.

0: Goedemiddag. Terwijl het Fruitfestival in Tiel is, het internationale Eet-een-Appeldag is en ook de nodige vitamintjes worden geconsumeerd op het Oktoberfest in Duitsland, is dit een nieuwe editie van de Top 40. Die van zaterdag 19 september 2026 wel te verstaan, met deze week 9 stijgers, 19 zakkers, 8 zittenblijvers, 3 nieuwe binnenkomers en 1 re-entry. En daarvoor moeten dan dus 4 hits het veld ruimen.
1: Jolene.
0: Barton en Jolene na 2 weken als re-entry.

Hemert. En Zandloopster hield het 14 weken vol. En nog een keer. Nou, wat een stomme week voor Robert. In dit geval samen met Donnie. Na 29 weken is Moet Dat Nou uit de enige echte. De eerste nieuwe, die krijg je gelijk voor je kiezen.

0: De eerste nieuwe is dus voor Alex Born. Het blijft een bizar verhaal. De man die van dakloos naar wereldster ging in nog geen 5 jaar tijd. Althans, op YouTube was hij al wat langer bekend, maar zijn eerste singeltje bracht hij pas in 2021 uit. De nieuwe binnenkomer is ook een mooi verjaardagscadeautje. Gisteren werd hij 26. Hiep hiep, hoera, dit is Emerald Eyes.
1: Nummer 40.

0: stil op 39. Tweede nieuwe, die hoor je zo. Alvast een hint welke het kan zijn. Het is een TikTok-viral. En het is de belangrijkste track op Q-Music deze week. Nou, meer hints krijg je niet. Eerste langst genoteerde 32 weken voor Somber en Homewrecker. Deze week netjes blijven staan.
1: 38.

0: Ik denk dus stiekem dat het origineel met AI is gemaakt.
1: Oh.
0: I know, maar goed, dat laten we voor nu even in het midden. Michiko is nieuw in de top 40. DJ Goya, hij komt uit Roemenië. En hij ging helemaal op viral op TikTok met een nummer. Nou, Jason Derulo die zat een keertje lekker te doomscrollen, net als jij en ik altijd doen. En daar was uiteindelijk Michiko op zijn timeline. Of sorry, zijn For You page. I'm sorry. En Jay die dacht, let's go. Dus in de DM van DJ Goya geslijt. Zangeres Melody een appje gestuurd. En met z'n drietjes de studio ingedoken om deze nieuwe versie te maken. Belangrijkste ingrediënt zit er ook in. Jason Derulo die zijn eigen naam zingt. Nieuw in de enige echte. En dat niet als enige. Nee, nee, nee. Deze week ook nog eens de alarmschijf.
2: Nummer 37. De Q Music Alarmschijf. DJ Goya, Jason Derulo en Melody.

0: Lost Frequencies en Live It All in de top 40 op Q Music. Een appje van Tineke. Zegt, hey Stefan, wat grappig. Ik hoor jou net zeggen dat het eet een appeldag is. En ik ben bezig om een appeltaart te maken. Tineke, kan geen toeval zijn. Kan geen toeval zijn dat ik dan ook nog eens pielen draai. Want jij bent lekker aan het pielen in de keuken. Deze week.
1: 35.

0: Ik hoop dat je fan bent van Alex Warren. Ja, zijn verjaardagscadeau heeft hij net al gekregen. Hij mocht gisteren 26 kaarsjes uitblazen. Hij is nieuw binnengekomen op 40. En zometeen ook nog op 34 en 27. Zometeen is op Q in de enige echte Fever Dream van Alex Warren.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.

Dit is het geluid van de groepsreizen van Sabadie. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sabadie. Vakanties voor reizen.

0: hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
3: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
4: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
5: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blaklader.
6: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
7: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
9: Bij Terstal weten we wat je nodig hebt. Een nieuwe jeans. Voor jezelf, je lief en je kleintjes. Meer jeans, meer voordeel. Terstal. Maak elk moment mooi.
8: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
11: Fans van voordeel,
10: Aldi.
13: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Bijna half vier, goedemiddag. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. 12 files, dit zijn de langste, of in ieder geval langer dan een kwartier. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Velperbroek en Duiven. De weg is daar nog altijd afgesloten, staat hier. Ja, er zat in het nieuws dat het opgelost was, Extinction Rebellion. Maar ja, blijkbaar is er nog wat aan de hand. 3 kilometer, een half uur vertraging. Dan de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum. 14 kilometer, ruim een half uur. En de A50 Arnhem-Os tussen Ewijk en Maasbrug. 6 kilometer, een kwartier vertraging daar. Heel erg veel controles, vind ik dan. 22, dat zijn de best een hoop. Als je wil weten waar ze allemaal staan, check dan vooral even de Flitsmeister-app. Zometeen de hoogste nieuwe binnenkomer van deze week. Maar wel pas het derde nieuwe liedje in de top 40. Hoe dat zit, vertel ik je zo.
5: De top 40. 34.

0: Bob met elkaar gemeen. Hun naam is in Amerika heel moeilijk voor mensen. De hoogste nieuwe komt deze week van Dewey Bob. En dan zeg ik het dus niet verkeerd als ik in Amerika zou wonen.
1: Iedereen kan wel John Carter heten.
2: En zo heten ze allemaal daar natuurlijk.
1: Ja, en dan staat er een keer Dewey Bob. En dan denk je, how do you pronounce that? Dewey, zeg ik dan dus nu. Want ik zei eerst Douwe. En dan ben je dus 15 minuten dat aan het uitleggen. Dus ik zeg nu gewoon Dewey. En dan is het in één keer duidelijk. En ik wen er ook wel aan. Ik vind het ook wel leuk, dat Dewey.
0: En dit was bij Domien. Ik vind het heel grappig. Hij trad ze op met zijn held Zac Brown. Maar ze kunnen daar dus Douwe gewoon niet uitspreken. Nou, bij deze Dewey Bob.

0: derde en ook de hoogste nieuwe binnenkomer. Terwijl er 4 nummers uit de lijst zijn verdwenen. Denk daar maar eens even heel goed over na. Een soort mini-escape room. Succes met deze puzzel. Door met een van de snelste stijgers van deze week. Die titel is voor Miley. 8 plekjes winst voor Bass Persuade.
1: 31. Let's go.

0: Dekker heeft een drukke dag. Ze staat twee keer op het podium van de Ziggo Dome vandaag. Maar niet in de Uppie. Nee, samen met de streamers. Ja, wie zit er niet in? Jeetje, Yves Berendsen, Guus Meeuwis, Snelle, Emma Heesters, noem maar op. Je zal er maar werken. En dan moet je dus voor al die artiesten ook hun speciale wensen fixen. Oftewel wat er op hun rider staat. Weet je, dat befaamde verhaal van de blauwe M&M's. Nou, ik ben benieuwd of er vandaag in de kleedkamer van Roxy een haarclip lag.
1: Ik had vanaf het begin van mijn festivalseizoen wel dat ik een haarclip op mijn rider had. Omdat ik heel graag een grote vaas wilde maken met allemaal haarclips. Zodat je kon zien hoeveel shows ik in een jaar deed.
0: Zo specifiek, ik vind het wel heel grappig. Ik had dus vroeger een hele grote vaas met allemaal bierdoppen erin. Iets studenticozer. Inmiddels is die gesneuveld. Roxy Ro in de enige echte superstar staat deze week op nummertje 29.

0: H. Oh. Wie is daar? Rosé mag altijd mijn deurbelletje rinkelen. Dat is geen probleem, want ze is een muzikaal fenomeen. Enorme hit gehad samen met Bruno Mars. Appete, sowieso dat je dit liedje nog kent. Maar er is nu ook een nieuw nummer. En dat nummer is...
1: Tip voor de top.
2: Tip voor de top.
0: Een tip voor de top. Bij Apple zijn ze ook heel erg enthousiast over Rosé. Zij heeft dus de nieuwe campagne Shot on iPhone. Oftewel, haar nieuwe videoclip is helemaal gemaakt met de nieuwe iPhone 18 Pro. Onbetaalbaar, gelukkig heeft Rosé heel veel geld. En het liedje heet New Trick, een tip voor de top. Nu op Q.

0: New Trick. Tip voor de top van Rosé, net op Q-Music. Zou zomaar nieuw binnen kunnen komen volgende week. Ja, raken. Taal van Joost in de Q-app. Die noemt haar Icona Pop 2.0. Dat is nogal wat. Er komt ook een berichtje binnen van Ilona. Die zegt, ik heb nou al 2 keer Passenger gehoord. Dat trap ik erin. Kut, ik heb al 2 keer Alex Warren gehoord, zegt ze. Maar Passenger vind ik het mooiste liedje. Die mag vaker gedraaid worden. Nou, goed nieuws. Zometeen in de top 40, jouw favoriet, Ilona, gaat goed komen. Dus niet Let it go, die komt niet voorbij. Ook het nieuws met Daphne.
1: Ja, Stefan, wat zou jij nou doen als je de trein mist?
0: Ubertje boeken.
1: Ja, dat kan ook, dat zou ook beter zijn. Een jongen in Uitgeest had daar een oplossing voor.
0: Oh, ben heel benieuwd.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
7: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus,
6: ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
8: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Profiteer nu en kijk snel op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Meld je nu aan voor een van de exclusive events op vanmossel.nl.

0: welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Echt serieus?
4: Wat een geld.
5: 80.000.
6: Wat verdikken me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar 749 euro. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
8: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
7: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
8: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
7: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
9: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
10: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
11: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
12: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
15: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
16: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
15: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
17: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
18: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
19: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
18: Oh, en nu niet?
19: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
18: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
20: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
21: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
22: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
23: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
24: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
25: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
26: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
27: 15.000 euro.

0: uur geweest. Goedemiddag, Q-Music Nieuws van nu.nl. Daphne van der Meijs.
1: Ja, goedemiddag. De demonstratie op het Malieveld in Den Haag is uitgelopen op rellen. De politie werd bekogeld met vuurwerk en verkeersborden. De demonstratie is stopgezet en meerdere mensen zijn aangehouden. Ook geldt een noodbevel. Justitieminister Van Wil reageert ook en hoopt dat er snoeihard wordt opgetreden tegen de relschoppers. De politie heeft op de A12 nog eens zo'n 100 demonstranten van Extinction Rebellion weggehaald. Ze stonden bij de oprit en worden met bussen weggevoerd. Eerder werden al zo'n 50 activisten van de snelweg gehaald nadat ze die hadden geblokkeerd. De meeste demonstranten gingen vrijwillig mee. In Maastricht is een dode gevonden en de politie doet daar nu groot onderzoek naar. Het lichaam werd vanochtend gevonden in een woonwijk. De politie houdt sterk rekening met een misdrijf. Het gebied is ruim afgezet. En een trein missen, ja, dat is vervelend. Maar in Uitgeest had een jongen daar een oplossing voor. Hij ging namelijk aan de buitenkant van die trein hangen. Tijdens het rijden viel hij er door de hoge snelheid vanaf. Na een zoektocht werd hij vanuit een politiehelikopter langs het spoor gevonden. De jongen is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.
2: Doodeng, joh.
1: Ja. En dan nog het weer. Het is bewolkt met vooral in het noorden en westen regen. Verder is het rond de 22 graden. Morgen overal zon, maar ook nog kans op een bui.
2: Als dan denk je wel. Even serieus, zo'n sprinter gaat gewoon 130 km per uur volgens mij.
1: Ja, ik zou dan inderdaad ook voor een Ubertje kiezen.
2: Ja, of de volgende trein. Die komt ook als het goed is, hè?
1: Je komt dan vanzelf thuis een keer,
2: je weet,
1: toch?
2: Je weet het nooit met ProRail.
1: Nee, daarom.
2: Flitsmeister verkeersinformatie, de A12 Arnhem-Obouwens tussen Velperbroek en Duiven. De weg is daar dus afgesloten. Bedankt Extinction Rebellion maar. 3 kilometer, een half uur vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Dordrecht Centrum. 13 kilometer, 20 minuten. Verder sta je nergens langer dan een kwartier stil. Wel een hoop controles, onder andere de A2 naar Echt 202,2. De A2 naar Den Bosch 124,9. A12 naar Ede 83,1. De A16 naar Dordrecht 7,9. A27 naar Hilversum 112,4. En nog eentje dan, de A28 naar Zwolle 59,8.
3: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
4: Stefan Bouwman.
2: Ilona heeft het net gehoord hoor. Wat top weer. Dan blijf ik even in de woonkamer gezellig luisteren. Ja, Alex Warren, haar favoriet, staat nu in de lijst. De hat-trick met Passenger op 27.
4: De top 40. Q-Music. 27.

0: Eend in L.A. is weer 3 plekjes gestegen naar nummer 26. Het is zaterdagmiddag. Het is gezellig in de queue. Ik zie allerlei berichtjes binnenkomen. Mensen die lekker thuis aan het rommelen zijn. Mensen die op weg zijn naar de ouders. Mensen met familie. Mensen die gesport hebben vandaag. Shout-out naar jullie. Ik ben deze week dus niet naar de sportschool geweest. En ik schaam me daar echt voor. Maar goed, dat is niet jouw probleem. Sander is er ook gezellig bij.
1: Hey, Stefan.
0: Hey.
1: Ik ben er weer, hoor. Kom mee luisteren. Ik zit in Budapest. Kom maandag weer terug.
0: Leuk.
1: Ik zet Q-music voor het eerst aan na een paar dagen. En wie hoor ik? Mijn favoriete DJ.
0: Ik ga zo populair draaien. Sander is ook populair. Ik krijg alleen maar appies de hele tijd. Ik vroeg, wat ben je daar aan het doen dan?
1: Chillen met een paar vrienden op vakantie.
0: Gezellig. 25.

0: Wat een banger is dit toch. Echt lekker, man. Ugel net in de top 40. Zometeen op nummertje 23, Bibi Rexha. Ze kwam dit jaar langs in Stevens Pianobar om samen muziek te maken. Nou, daar kletsen we ook altijd even bij. En zij is hele goede vrienden met Martin Garrix. Dus altijd als ze hier is, gelijk even appen met elkaar. Misschien wat drinken, misschien een happy eten. Maar nooit meer mee naar de club. Want het tempo van Martijn en zijn vrienden, dat is voor Bibi Rexha niet bij te houden.
1: When I was here one time with Martin, we went to a nightclub, but I couldn't hang. They were going, like, I can't hang with them. I'm like, they could drink me, like, they could drink so much. I was like, I'm done.
0: I'm done. Samen met Faithless, dit is New Religion in de top 40 op Q Music.
2: 23.

0: Justin de Wild. En vanavond ga ik voor het eerst Q-Music het Foute Uur live draaien. Kapelse Zomer in Capelle aan de IJssel. Wie weet, zie ik je daar wel? Als je nu gezellig aan het luisteren bent. En reken er maar op dat ik Cheerio ga draaien. Dat kan niet anders. Net in de top 40. Met nu de eerste hit van dit seizoen Beste Zangers. Busy. Met echt zijn volledig eigen versie van Anne van Clouseau.
1: 21.

0: Sorry, het is zo'n kort liedje. Hij is klaar voordat je winst start. Jeetje. Hey, Ilse de Lange is ontzettend blij deze week.
1: Ilse. Hoi. Niet schrik, ik ga je knuffel geven. Hoi, hallo. Ja, sorry, hallo.
2: Hallo.
1: Hoe gaat het met je?
0: Nou, dat hoor je zo meteen. En wat Domien bij haar ging doen. Ook Topic en Becky G zo meteen in de enige echte. Zeg ik nu even tegen de baas. Sorry, papi.
3: Hey Mattie.
4: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan. Oh nee, niet de tennisleraar.
3: Zij is gezellig nu met de tennisleraar.
4: Nee! En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. Ik zat in die nachttrein van Amsterdam naar Rotterdam. Is mijn telefoon weg? Ik denk, ik ga naar de conducteur. Wij stoppen op Haarlem en wij zorgen dat daar politie staat. Zo. Dan kunnen we hem fouilleren. Ze zegt, is dit jouw telefoon? Die hebben wij gevonden. In zijn onderbroek.
0: Godverdomme. Ben je er ook bij? Roep gewoon even.
5: Hey Mattie!
6: Hey Mattie!
7: Hey Mattie!
0: Elke ochtend bij Q Music.

0: doe.
1: Librivuurwerken.nl.
2: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
5: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
7: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
8: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes.
9: Gadver.
8: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
10: Lekker bezig.
8: Milner.
11: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
10: Lekker bezig.
12: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor €10. En kans op een avondje uit te waarde van €50.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
15: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
16: Download de app en start met vinden.
17: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
18: De Beter Pick-a-Bellies.
19: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
20: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
21: Stap in een Mercedes

0: ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Trappen, trappen, ja, daar ga je. Wop.
3: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen. Waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Het is 4:30 geweest, Splitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Langste vertraging op de A7, Hoorn-Zaanstad, tussen Zaandam en Zaandam. 1 kilometer, een kwartier, verder nergens langer dan 10 minuten. Wel heel veel controles, stuk of 20 als je wil weten waar ze staan. Installeer de Splitsmeister app. Ja, ik moet door met de hete hits. Met het linker rijtje, 20 wordt afgetrapt door Topic en Becky G. Deze week staat Sorry Papi daar.
5: De top 40. 20.

Bruno Mars en All My Soul. Ja, de waarde van het geluid, 15.000 euro, kan je een hoop mee doen. Maar als je er iets leuks mee wilt doen, dan zou ik AI niet om inspiratie vragen. Die is saai. Oh, ik dacht even checken. Nou, bouw een buffer op. Geeft financiële rust. Ja, klopt. Oh, echt saai. Beleg voor de toekomst. Zo krijg je rente op rente. Ja, klopt ook, maar wel saai. Verduurzaam je woning, kom op. Je kan op vakantie naar je droombestemming uit eten op een plek waar je anders nooit naartoe zou kunnen. Een dagje droomauto huren, rondracen op een circuit. De grootste wens van je kids in vervulling laten gaan. Noem allemaal maar op. Maar goed, ChatGPT is wel verantwoord bezig. Daar kan ik niks over zeggen. Als je mee wilt spelen, check de Q-Music app, hè. En hou je ogen open, want dit jaar geen grap.

0: TikTok niet openen en daar is ze weer, Ilse de Lange. Of eigenlijk vooral haar nummer, So Incredible. Deze week is het liedje exact 18 jaar oud. Mag eindelijk naar het casino, stemmen, drankje doen, zelfstandig autorijden. En terugkomen in de top 40. Nee, dat heeft niks met de leeftijd te maken. Maar alles met het feit dat het liedje gewoon enorm viral is gegaan. Ja, waarom? Ja, ik weet het niet. Mensen vonden het leuk of zo. Zijn er dansjes op gaan doen, filmpjes mee op gaan nemen. En om haar te verrassen, want een re-entry is allereerst al bijzonder. Komt niet vaak voor nummers van Nederlandse bodem. En dan zeker niet dat ze ook nog eens nieuw terugkomen op nummer 16. Nee, Ilse is er maar wat blij mee.
1: Echt fantastisch. En ik ben ook die mensen die al die films maken onwijs dankbaar. Want ik bedoel, ik heb het wel aan hun allemaal te danken.
2: Ja, TikTok viral.
1: Het is, wie had dat ooit kunnen denken?
2: Gefeliciteerd, je komt deze week dus nieuw binnen als re-entry op nummer 16.
1: Oké, helemaal te gek. Wil ik koffie?
2: Nou, dat wil ik wel.
1: Goed, dan ga ik het vermaken dan.
0: Wauw, en het was nog lang gezellig. 16.

0: Wouter van Barneveld. Zwoele zomernachten in de top 40 op Q-Music. Daarvoor de re-entry. Na 18 jaar is het weer een top 40-hit. So Incredible van Ilse de Lange. En de fans van Ilse zijn ook blij in de Q-app.
1: Ilse is ook gewoon de beste.
0: Yes, Samantha zegt zo leuk dat het nummer uit mijn jeugd voor de jeugd van nu ook zo mooi is. En Robin die stuurt zelfs een foto van een tatoeage. Ilse heeft So Incredible op hem geschreven. En hij heeft dat nu als tattoo.

0: Kingdom of Fear, Cameron Wickham in de top 40 op Q Music. Nou, Kingdom of Fear, ik vind het ook een beetje eng nieuws wat jij zometeen hebt, Daphne.
1: Ja, vind je dat? Ja, het is inderdaad zo. Er zijn steeds vaker drones te zien en steeds vaker boven de snelweg.
0: Ja. Ja. Of het is wel in die zin voor een goed doel, maar...
1: Ja, ik denk inderdaad dat het voor een goed doel is, maar je wordt wel in de gaten gehouden.
0: Ja, dat Big Brother is watching you. Ook zometeen Roxy Dekker en Bare Minimum in de enige echte...
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
7: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadee. Vakanties voor reizigers.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Bij Terstal weten we wat je nodig hebt. Een nieuwe jeans. Voor jezelf, je lief en je kleintjes. Meer jeans, meer voordeel. Terstal. Maak elk moment mooi.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
11: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
12: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
13: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
14: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op Leapmotor.nl.
17: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
18: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
17: Phew, we kunnen weer.
18: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
19: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
20: De prijs

0: wij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank.

0: Kees cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
1: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
2: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
3: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
4: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
5: 15.000 euro.

0: Goedemiddag, Q-Music-nieuws van nu.nl. Daphne van der Meijs.
1: Ja, goedemiddag. De politie gaat drones inzetten boven de snelweg om gevaarlijke overtredingen te zien, melden meerdere media. Bijvoorbeeld automobilisten die een rood kruis negeren of achteruit rijden op de snelweg worden dan gevolgd. En de drone legt zo'n overtreding dan vast. De aanpak is getest in Amsterdam en goedgekeurd door het Openbaar Ministerie. Nu mag het in heel Nederland worden gebruikt. De A12 bij Zevenaar richting Duitsland is weer vrij na de blokkade van Extinction Rebellion. Ze protesteerden tegen het gebruik van fossiele brandstoffen. Tientallen activisten liepen rond het middaguur de snelweg op. De ME haalden ze daar later weg en voerden ze af in bussen. Zo'n 100 demonstranten zijn aangehouden. In Nigeria zijn 48 mensen overleden na het drinken van vergiftigd alcohol. Ook werden 180 mensen ziek. In de drank zat een grote hoeveelheid methanol. Is een giftige stof die je organen ernstig kan beschadigen. 15 mensen zijn opgepakt voor de productie en verkoop van de drank. En boven de Ginkelse Heide bij Ede hingen vandaag weer honderden parachutes in de lucht. Hiermee werd operatie Market Garden in 1944 herdacht. Zo'n 50.000 mensen kwamen kijken naar de herdenking. Het zorgde ook voor inspiratie onder de jonge toeschouwers. Zo hoor je deze jongen van 10 bij Omroep Gelderland.
2: Nou, dan denk ik wel eens van, zal ik nou ook bij het leger gaan? Maar...
3: Ja, twijfel je daarover?
2: Ja, maar ik denk het niet.
1: Nee, ja, niet voor hem misschien, maar voor deze parachutisten vandaag was het ook nog even de vraag of het door kon gaan vanwege het weer. Maar dat kwam gelukkig allemaal goed.
0: Gelukkig.
1: En dan blijven we even bij het weer, want het is bewolkt met vooral in het noorden en westen regen. Verder is het rond de 22 graden. Morgen overal zon, maar ook nog kans op een bui.
0: Oh, dankjewel. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. 13 files. Langste vind je op de A7, Hoorn-Zaanstad. Tussen Zaandijk en Zaandam, 2 kilometer, 20 minuten. En de A16, Breda-Rotterdam, tussen Klaverpolder en Schravendeel, 8 kilometer, een kwartier. Verder nergens langer dan 10 minuten. Wel een hoop controles weer, stuk of 20. Ja, als je de Flitsmeister-app hebt, dan word je altijd gewaarschuwd. Maar de A2 naar Echt, 202,2. A2 naar Den Bosch, 124,9. A12 naar Ede, 83,1. De A15 naar Gorkum, bij 103,6. Dus ook nog wel even doorgaan.
4: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
5: Stefan Bouwman.
0: De lijst gaat verder met Roxy Dekker, de vrouw die gewoon even de Johan Cruijff Arena uitverkoopt. Bare minimum blijft deze week staan op Lucky 13 in haar geval.
5: De top 40.
6: 13.

0: Dekker op 13 in de top 40 op Q-Music. Ja, en een belangrijk verzoek in de Q-app.
1: Hallo Q-Music. Hallo. Je spreekt met Jordi.
0: Hi Jordi.
1: Ik zit hier lekker in een disco met al mijn vrienden. Ik zit even beneden, anders hoor je mij niet. We zouden het leuk vinden als jullie even een liedje van Cat's Eye gaan draaien. En dan is mijn voorkeur Animal.
0: Animal?
1: De helft van mijn vrienden vindt dat liedje leuk. Dus als jullie die willen draaien voor de disco, zou ik dat heel leuk vinden.
0: Oké.
1: Super veel groetjes van Jordi, de Q-Music fan.
0: Ja, groetjes terug Jordi. Maar ja, ik hoop dat de andere helft van de vrienden dan ook wel gaat dansen. Want anders wordt het een beetje de gekke disco. Dus als de helft die het niet leuk vindt, dat even wil doen voor de helft die het wel leuk vindt. Bij deze Jordi, voor jou, in de top 40 op Q-Music, Cat's Eye en Animal. 12.

Boom, Samuel Welt en Russo in de top 40. Samuel heeft zijn eerste solo-shows aangekondigd. Er hadden zich zoveel mensen aangemeld voor de pre-sale. Meer dan dat er in de zaal passen. Dat hij gelijk een extra show eraan toe heeft gevoegd. Een gewaarschuwd mens stelt voor twee. Wil je Samuel Welt de solo live zien? Denk ik dat je snel moet zijn. Dit is de top 40 op Q-Music. Ja, we zijn bijna bij de ontknoping. Wie staat er op nummer 1? Is er überhaupt een beetje verschuiving daar in die hoge regionen?

isn't ready op Q-Music in de top 40. Nou, Jessica is er hartstikke klaar voor. Die gaat zometeen een duik nemen. Ze stuurt een fotootje mee in de Q-app. Nou, het gras staat zo schuin door de wind. Ik vind het knap hoor, Jessica. Het is toch hartstikke koud nu, dat water. Oh, het is geen hoogzomer meer, hè? Ik weet het. Soms is dat in september wel. Nou, doe voorzichtig.

in de top 40 op Q Music. Ja, tijd voor een tippity toppie. Muziek van singer-songwriter Isabel Usher. Ik zeg al vaker als ik een nieuwe muziek laat horen, TikTok. En dat is hier ook absoluut het ding. Niemand wil een popster, gaat heel hard op TikTok. Maar wordt inmiddels ook heel erg veel gestreamd. En staat heel hoog in de tipparade. Dus misschien maakt Isabel Usher volgende week wel haar debuut in De Enige Echte op Q Music. Niemand wil een popster, nu dus een tip voor de top. Ja, en iets over Isabel. Ze is geboren in Engeland. Daarna is ze vooral verder opgegroeid in Assen. En daar is ze ook mega trots op. Dat vind ik heel erg tof, want ja, heel veel artiesten komen uit de Randstad. Het is toch altijd wel leuk als iemand dan ook van buiten de Randstad komt. Niemand wil een popster is nieuw op Q als tip voor de top.

0: pakje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Weekenddeal met Club Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
5: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Meld je aan voor de exclusive events op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Van school

0: Profiteren van exclusief voordeel? Kijk dan snel op vanmossel.nl. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay. Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
1: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu, de nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Bestel de nieuwe Easy Toys adventskalender. EasyToys.nl.
3: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
6: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Echt lekker. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
11: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
12: Belisol.
13: Wow.
14: Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadi. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadi. Vakanties voor reizigers.
15: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
15: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
18: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
19: 1 over 6, goedemiddag. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Vertragingen van 10 minuten of langer op de

weken in de top 40 op Q. Amerika is het land van de country. Het komt er vandaan, ze ademen het daar. Het staat daar ook regelmatig op nummer 1 en zo in de top 40. En in Nederland bleven we jarenlang achter. Maar we lijken het virus nu toch te pakken te hebben. En zij is er een voorbeeld van. Ella Langley. Just

0: Wat een stem zeg. Potverdikke me. Shanna Spyro, Great Expectation. Toch weer een plekje gestegen deze week. Ja, en iemand die ook een stem heeft. Teddy Swams. En als je van zijn stem houdt, goed nieuws.
1: Hey everybody, it's your old friend Ted. I'm putting out an album. It's called Ugly. It'll be out January 22nd.
0: Zet het in je agenda. 22 januari komt het nieuwe album van Teddy Swims. Nu in de top 40 op Q. Op nummer 3.

Of vuilniszakken. Ja, als je gisteravond hebt geluisterd naar Tom en mij op de vrijdagavond. We waren een gelegenheidsduo, ik had het over vuilniszakken. Heel veel mensen wilden weten welk soort het waren. Nou, Kobo bij deze. No Spon. Net op nummer 2 in de top 40, Magnetic. Ja, al 15 weken staan ze in die top 3 van die beruchte top 40. Maar het lukt ze maar niet om die koppositie te pakken. Want daar zijn ze, het andere dynamische duo. Ik bedoel dan Tom en Stefan en dan dus

0: wederom nummer 1. Ja, ik heb het idee dat ze de kerst gaan halen, Stadora.
1: Dat zou zomaar kunnen.
2: Dat het volgende WK nog steeds op 1 staat.
0: Ja, zo, dat is knap. Tering. Moet je echt lang volhouden, hé.
1: Niet normaal, nog 4 jaar aftellen, jongens.
0: Ja, nou, het zou me niks verbazen. Hey, Tom en Joe.
1: Hi, Stefan.
0: Jullie gaan zo meteen lekker foute uurtje klappen.
2: Hey, gezellig,
1: hey.
2: Toch?
1: Hey. Oh, laat het allemaal gebeuren.
0: Of willen jullie nog iets anders ook delen met de mensen?
1: We zijn heel druk geweest met een spinnenfilm. Daarover ook later meer. Er ligt ook nog tiktegoed voor je klaar. Het gaat allemaal gebeuren.
0: Wauw. En stemmen dus in de app.
1: Stemmen. Zal ik vertellen waarom? Nou, dat is de eerste.
2: En de tweede, kondig jij die eens even aan?
1: Of die ander.
3: Dedicated to all the wives and the nice ones.
0: Tom heeft een playlist gemaakt, hoor ik al.
1: Hardcore vibes.
0: Wordt het Liberté Day of Hardcore Vibes? Laat het weten in de Q-Music app.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
6: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow!
6: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
7: Smin.
8: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed, hoor. Smin. Boost yourself.
10: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2+1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
11: 18 plus, speel bewust.
12: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
13: 50.000. Wat verdikke me.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
16: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
17: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
18: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
19: Fans van voordeel,
18: Aldi.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
11: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
17: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack?
8: plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
20: Phew, we kunnen weer.
8: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
21: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
22: e-boekhouden.nl. Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
21: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
23: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
25: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
26: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
27: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
26: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
28: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
29: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
30: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
31: exact €15.000.

0: over 6. Q-Music Nieuws krijg je van Michiel Frazenstorm.
1: Goedenavond. Na de snelwegblokkade bij de Gelderse plaats Zevenaar zijn 100 mensen opgepakt. Ze waren de A12 opgegaan en werden na een tijdje door de politie van de weg gehaald en in bussen gezet. Het gaat om klimaatdemonstranten. Ze eisen dat het kabinet stopt met het helpen van bedrijven die veel schadelijke stoffen uitstoten. In Rotterdam is een brand bij een kunstmuseum onder controle. Hulpdiensten hebben alle mensen die nog binnen waren veilig uit het gebouw gehaald. De brand in Rotterdam-Delfshaven was ontstaan in opslagcontainers naast het museum. Het vuur is toen overgeslagen. Een jongen heeft in Noord-Holland een gevaarlijke rit overleefd aan de buitenkant van een rijdende trein. Hij was op een station vanuit Geest te laat om nog in te stappen. Zijn vrienden in de trein zagen toen hoe hij zich buiten had vastgeklampt aan de deur. Hij viel en werd later door hulpdiensten gewond gevonden langs het spoor. En de Nederlandse tennissers hebben zich geplaatst voor het kwalificatietoernooi in de Davis Cup. Tellen Griekspoor en Botik van der Zandschulp wonnen vanmiddag ook in het dubbelspel van Colombia. Daarmee staat het Nederlandse Davis Cup team na 3 partijen met 3-0 voor en zijn ze niet meer in te halen. Vanavond soms regen, vooral in het noorden. Morgenochtend regent het juist vaker in het zuiden. 'S Middags overal zo goed als droog met wat zon en het wordt 19 graden. En tot zover het ANP nieuws.
2: Michiel, dankjewel. Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. Een paar vertragingen op deze zaterdagavond. De A7 Horen richting Zaanstad. Bij Zaandam, kwartiertje vertraging. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Klaverpolder en Schravendeel. Ook daar een kwartier vertraging. En iets langer op de A20. Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel. Daar 20 minuutjes vertraging. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.
0: Ja, de zaterdagavond openen traditiegetrouw met het Foute Uur. En we geven gelijk goed gas hoor, met June.
3: Q-Music is proud.

0: Ja, we zijn los hoor. Zaterdagavond show met Tom en Joe. Foute uur tot en met 7 uur. Wij hebben net ons buikje rondgegeten. Ik heb een beetje een after dinner dip.
1: Oh ja.
0: Ja, ken je dat?
1: Ja, dat je eigenlijk wil je op de bank zitten. Een beetje je ogen dicht laten vallen.
0: En dat is hier altijd. Ja, het is weinig showbiz. Maar wij eten op zaterdagavond altijd de magnetronmaaltijd.
1: Ja, ping, dan is hij klaar. Ja, ja, dan staat er weer een dampend bord voor je. Wat had jij vandaag?
0: Ik had rijst met kip en tomatensaus.
1: Oh ja.
0: En jij had iets?
1: Beef teriyaki met een soort bami. Ja, het was weer, ja, het is geen feest, maar het vult, het vult. Het is goed.
0: Nee, maar ik vind dat eigenlijk geen zaterdag. Hè. Ik vind zaterdag is ook een beetje voor de vette bek.
1: Ja, je toch het weekend vieren, even langs de snackbar, weet je wel, dat soort dingen.
0: Ja, er zijn genoeg mensen nu die... het is ook een beetje fout, toch? Als je vet eet, je weet ook, het is niet goed voor je, maar het is wel heerlijk, hè?
1: Even gemak, weet je wel. Je hebt geen zin om te koken.
0: Ik ben wel benieuwd. Als je nu luistert, misschien zit je wel aan een pizza, hamburger, kapsalon.
1: Oh, of misschien heb je zo'n aluminiumtafel.
0: Aluminiumtafel? Je bedoelt een friettafel.
1: Heet dat zo? Zo dat je tafel inwikkelt met aluminiumfolie en doe je patatjes erop en zo?
0: Ja, boomer, dat heet een friettafel. Niet een aluminiumtafel. Je eet aluminiumfolie toch niet
1: op? Ik heb dat nog nooit gedaan, maar dat ziet er altijd heel gezellig uit.
0: Goed, laat het maar weten. Aluminiumtafel mag ook. Hoe vetter, hoe fouter in de Q-app. Jezus.

0: Nou, dit moeten wij niet doen.
1: Dit enorme boomers.
0: Je luistert naar het Foute Uur, zaterdagavondshow met Tom en Joe. Waar ik net even vroeg, ja, waar zijn die foute maaltijden op zaterdagavond? Zijn er al mensen een lekkere vette bek aan het halen? Wij zaten aan de magnetronmaaltijden. Dat was niet zo rock'n'roll.
2: Nee, maar er komen gelukkig goede, vette, foute maaltijden binnen in de Q-Music app. Ilona, die is lekker onderweg naar de drive. Die gaat even lekker een Happy Meal halen. Doreen, die heeft pizzaavond vanavond.
0: Oh, lekker.
2: Claudia is nu, as we speak, haar Turkse pizza aan het ophalen.
0: Turkse pizza, altijd goed.
2: Vera thuis aan de pizzaretta. En dan zie ik nog Jorn, die heeft net even een kapsalon gehaald. En Nathalie, die heeft net pizza besteld, maar die is vergeten om te vragen. Zonder ui en sla. Dus dat heeft ze nu als een soort Dr. Bibber van de pizza staan af te halen. Maar ze was er klaar mee. Dus nu eindstand, ze eet een broodje ei.
0: Oh, dat is ook zonde van de pizza.
2: Ja, dat zou ik ook zonde vinden. Ja, vecht je even door die ui en sla heen, zou ik denken. Ja, ah ja, oké. Okay, ja.
0: Dat echt niet lekker vindt. Dan hebben we ook nog Chantal. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Chantal, jij kan eigenlijk niet kiezen.
3: Nee.
0: Wat is er aan de hand? Want heb je geen zin om te koken? Wat gebeurt er allemaal?
3: Nou, ik heb niet veel zin om te koken. En het is slecht weer, het regent hier.
0: Ja.
3: En ik heb keuzes tussen een 4-kazenpizza of een broodje hamburger.
0: Oh, oh oké. Okay. Dat is eigenlijk ook een soort van foute battle wat we hier
2: ja.
0: Mogen wij kiezen dan voor jou, Chantal?
3: Ja, jullie mogen voor mij kiezen.
0: Hakken wij de knoop door? Ja, kijk, ik heb een tatoeage van een pizza op mijn arm. Dus ik ga natuurlijk altijd voor de 4-kazenpizza voor
2: oh,
0: Chantal.
2: Ja. Ja, ik wil stiekem voor de hamburgers gaan.
0: Jij bent natuurlijk pro-America. Je bent een Amerikaanse vriendin.
2: Chantal, wat is het laatste wat je al gegeten hebt? Dus heb je... Wanneer heb je voor het laatst pizza gegeten? Wanneer voor het laatst hamburger?
3: Oeh, dat is een goeie.
2: Dankjewel. Goeie vraag.
3: Ik denk...
2: Stukje journalistiek.
3: 3 weken geleden pizza gehad. Of ja. 4 weken geleden zelfs pizza gehad. Ja.
2: En hamburger?
3: Zo, ik denk dat al langer geleden
2: Ja, maar dan moet je nu voor de hamburger gaan. Oh. Ja, sorry, maar dat... Ja.
0: Maar tik hem hierop af. En waarom zijn er 2 broodjes eigenlijk?
3: Omdat ik met 1 broodje nooit helemaal vol zit.
0: Nou, zou ik zeggen, eet smakelijk Chantal. 2 broodjes hamburger.
3: Nou, dankjewel. Jullie fijne uitzending nog.
0: Komt helemaal goed in de chips in het Foute Uur.

0: tips. We hebben het allemaal gedaan in onze studententijd. Hè?
1: Nou, soms nog.
0: Papa geen zin heeft om te koken.
1: Ja, als mama niet thuis is, hè? Gewoon even een zakje naturel open, ribbeltjes, lekker hoor.
0: Het foute uur met chips. Dat gaat zometeen verder overigens met deze beuken. Zometeen in het foute uur.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Daar zit Sophie.
4: Hi.
3: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
4: Met Sophie.
3: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes.
7: Gadver.
5: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
5: Milner.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
8: Lekker bezig.
9: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
10: e-boekhouden.nl.
11: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
9: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
12: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
14: 18 plus, speel bewust.
15: Ja?
16: Echt serieus?
17: 7, 7, 7, 7.
16: Wat een geld!
17: 50.000, potverdikke me.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
18: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
19: Trappen, ja, daar ga je.
20: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
18: Bestel de nieuwe EasyToys Adventskalender. EasyToys.nl.
21: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
22: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
23: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
24: Fans van voordeel.
23: Aldi.
25: Social deal, restaurant deals, take one en actie bo.
26: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
25: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
26: Rand? Nee.
25: Fair enough.
26: Social deal, deals die je niet mag missen.
23: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
24: Fans van voordeel,
23: Aldi.
26: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
27: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
28: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sabadie. Vakanties voor reizigers.
0: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
4: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder.
10: Goedenavond, Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. Een opmerkelijke vertraging op deze zaterdagavond. De A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel is een ongeluk gebeurd en daardoor een kwartier vertraging.
15: Tom en Joe.
16: Q-Music. Door met het foute uur. Dit is Welcome to Saint-Tropez.
19: Welcome to Saint-Tropez.

0: Spice Girls in het foute uur is leuk, maar we zijn nu ook even toe aan Nederlandstalig.
1: Hollandse Battle.
2: Ja, als volkszanger in stand-by-modus zet ik graag mijn collega-volkszangers die wel actief zijn in de spotlight.
0: Gooi er eens eentje uit. Gooi eens even een Hollandstalige, even wat noten eruit. Bijvoorbeeld Kali zo meteen. Doe eens even. Laat even horen. Komt hier. De borstkas ging omhoog. Er werd een laat adem gehaald.
2: Ik
0: had
2: een teug adem, jongen. Dat wil je niet weten.
0: Ja, laat horen.
2: Kali, ik mis je, Kali.
0: Alright, ja?
2: Dat is toch gewoon goed?
0: Ik zeg toch niks?
2: Het is toch gewoon alsof de bakker langs

0: loopt en je een gratis croissantje geeft. Het is gewoon echt. Je staat ernaast, het gebeurt gewoon, hè? Krijg je gewoon gratis in je oren dit. In de Eenhoek, hij zingt al 17 jaar dit lied. Vanaf het begin ervan brult iedereen dit mee in elke kroeg in Nederland. Django Wagner. Sky. Kan je op stemmen in de Hollands Battle?
1: Ja.
0: Of in de andere hoek. Nou, ik zong het beter net. In de andere hoek, ja, deze track is maar één jaartje ouder. Ik heb hem al even niet gehoord. Echt een leuke. Hij heeft er de kracht niet meer voor. Gerard Joling.
1: Oh ja.
0: Waar zou jij op stemmen?
1: Toch op Kali. Maar dan wel de versie van Django Wagner als je het niet erg vindt.
0: Ja, dat mag, dat mag. Laat nu weten in de Q-Music app of Q-Music.nl welke jij wil laten winnen in de Hollandse Battle.
1: Volkswagen was je toch een beter broer voor je geweest. I want you to want me.

0: Cheap Trick in het Foute Uur. Hier music. Daar komen ze hoor, de Nederlandstalige klappers.
1: Hollandse Battle.
2: Ja, altijd in het Foute Uur zet ik even twee Hollandse klappers tegenover elkaar. Die kon vandaag kiezen uit Django Wagner, Kali of Gerard Joling. Het is nog niet voorbij. Nou ja, de appjes en de stemmen die stromen binnen. Martijn die appt, ja, doe mij Joling maar. Jorrit die wil Kali, maar alleen als ik hem zing. Ja, dat mag dan weer niet van Tom, dat is jammer.
3: Nee.
2: Nienke zegt, Kali, echt iets te vaak gehoord, doe mij Gerard maar. En Evita wil ook Gerard en Roel wil ook Gerard Joling. Ja, het is gewoon, ja, met een kleine meerderheid toch gewonnen. Gerard Joling, het is nog niet voorbij.
3: Had ik niet verwacht.
2: Nee, maar wel lekker.
0: Heerlijk. Terug in de tijd. Gerard Joling in het Foute Uur. Winnaar van de Hollandse Battle. Het is nog niet voorbij, daar gaan we met z'n allen.

0: Daddy Yankee en Gasolina in het Foute Uur. Nou, dat was hem alweer.
1: Wij zijn als jonge ouders, heb ik het even over mij en mijn vriendin.
0: Ja? Oh.
1: Echt iets cruciaals vergeten voor ons kind. Ons zoontje Billy, bijna 3. Ik ga ze straks vertellen. Ik hoop alleen dat de kinderbescherming niet meeluistert.
0: Oh? Heftig. Zit de navelstringen nog aan?
1: Heel crunchy.
0: Nou, ik ben benieuwd wat het wel is. Ook Somjeu. Hoor je zo meteen op cue.
2: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
3: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
2: Ah, check.
4: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
5: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Bekijk onze trainingen op de

0: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeerce is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeerce.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
3: Het is centen sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
3: Nu bij Dirk, Daily Chef gevulde verse pasta, €1,99.
6: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
9: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibu.nl. Haibu.nl.
10: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
11: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
10: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
12: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
13: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
12: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
13: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
12: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
14: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
15: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
16: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
16: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
18: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
19: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bij

0: Precies 7 uur. Het Q-Music nieuws krijg je van Michiel Frazenstorm.
1: Goedenavond. Bij de demonstratie van extreem rechts werd de politie aangevallen en daardoor is een grens overschreden, vindt de loco-burgemeester van Den Haag. Die liet het protest op het Malieveld ontbinden. De Haagse loco-burgemeester weet nog niet of er door het geweld agenten gewond zijn geraakt en hoeveel ruilschoppers zijn opgepakt. NS en ProRail waarschuwen voor gevaarlijke acties rond het spoor, zoals van een jongen die zich vastklampte aan een wegrijdende trein. Doe het niet, zeggen ze. De jongen was afgelopen nacht op het station vanuit Geest te laat om in te stappen. Hij was daarom aan de treindeur gaan hangen, maar viel en raakte gewond. De Amerikaanse president Trump heeft woord gehouden. Gisteren kondigde hij aan dat 3 grote nieuwsmedia niet meer in het Witte Huis mogen komen, want hij vindt dat ze leugens verspreiden. Trump meende het serieus, want onder meer CNN meldt nu dat een van de journalisten vandaag inderdaad de toegang is geweigerd. En in de Eredivisie is het nog altijd wachten op de eerste winst van ADO Den Haag. Ook vanavond is het niet gelukt. Thuis tegen Cambuur kwamen ze na een achterstand niet verder dan een 1-1 gelijkspel. ADO bungelt helemaal onderaan en Cambuur staat nog net op een veilige plek. Vanavond soms regen, vooral in het noorden. Morgenochtend regent het juist vaker in het zuiden. 'S Middags overal zo goed als droog met wat zon en het wordt 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Hey Mattie!
3: Met Luc, Annemarie en de redactie.
4: Hey Mattie!
5: Iedere werkdag bij Q Music.
6: Q Music.
7: Tom en Joe.
0: Joe is iets cruciaals vergeten voor zijn zoontje Billy. Je hoort zo wat het is.

0: Music. Tom en Joe. Tom en Joe. Met de zaterdagavondshow. Gezellig dat je erbij bent. We hebben straks luisteraar Priscilla te gast. Die gaan we van haar angst van spinnen afhelpen. Gaan we wel op een hele heftige manier doen, zeg ik er gelijk bij.
1: Nou, ik heb er gewoon goed vertrouwen in. Dit gaat lukken.
0: Hoe dat gaat, hoor je zo meteen. Maar eerst moeten we het even over Joe hebben. Want ja, Joe, jij hebt een beetje, ja, wat heb je, spijt? Of ben je geschrokken als ouder?
1: Ja, ik heb gewoon iets heel doms gedaan. Mijn vriendin en ik, wij zijn trotse ouders van ons zoontje Billy. 3 jaar bijna. En wij hebben een nieuw bed voor hem gekocht. Hij is bijna 3 en wij zijn toen iets cruciaals vergeten. Kijk, hij slaapt al bijna 3 jaar heel erg slecht. Hij slaapt niet door, hij wordt nog elke nacht wakker. Slaapt ook vaak tussen ons in.
0: En hij heeft jouw energie gewoon.
1: Ja, dat is zo. En de wereld is ook heel leuk, dan wil je alles meemaken. Maar het zou midden in de nacht gewoon wat minder hoeven. Dus we hebben alles geprobeerd, maar we dachten, weet je wat misschien kan werken? Een nieuw bed. Geen ledikantje meer, weet je wel. Niet meer die tralies. Nee, gewoon een grote jongensbed. Een open bed. Dus we hadden hem helemaal enthousiast gemaakt. Een groot bed. Want je bent zo'n grote jongen, hè? Hartstikke leuk.
0: En oh, ja, ja.
1: Hij werd ook best wel enthousiast, weet je wel. Hij zag het helemaal gebeuren. Hij had zijn pyjamaatje aan. Hij had al zijn knuffeltjes mee. Hij was helemaal in zijn nopjes. Ja, en hij ging helemaal enthousiast liggen. Dus wij dachten, dit is de key. Nu gaat het gebeuren. Dit jochie gaat eindelijk een keer doorslapen. Dus wij zitten ook op de bank beneden. We horen niks boven. Ik denk, dit gaat goed. Dit gaat fantastisch. Dit hadden we maanden eerder moeten doen. Wij gaan die avond naar bed. Nog steeds geen geluid uit zijn kamertje. Hartstikke goed. Zou het dan toch gebeuren? Gaat hij nu doorslapen?
0: Ja.
1: 2:30 s'nachts. Een enorme klap. Ik zit meteen rechtop in bed. En ik hoor mijn zoontje Billy huilen. Wat waren we nou vergeten? Dat cruciale. Waar hadden wij niet aan gedacht? Een reling aan de zijkant van zijn bed. Ja, dat jochie is natuurlijk tralies gewend. Die spijlen van het ledikantje. Die is midden in zijn nacht zijn kamer, zijn bedje uitgerold. Is hij zo keihard op de grond geklapt.
0: Ja. Sorry, dat is toch eerst waar je aan denkt?
1: Daar heb ik me helemaal niet aan gedacht.
0: Je neemt een ander bed. Je weet, de tralies is weg. Dan weet je toch, dan rolt hij dan nu uit bed.
1: Nee, niet
0: uit. Dan neem je ook vaak een vloerbed. Dat is ook heel hip. Dan kan die ook niet uitvallen.
1: Ja, nee, dat hebben wij niet gedaan. Dat jochie is meteen getraumatiseerd door zijn bed. Hij heeft die nacht gelijk bij ons geslapen.
0: Nou. Is jou volgens mij ook veel gebeurd in je jeugd, hè? Dat je bed bent gevallen of niet, op dat kopje van je.
1: Zo jammer. Zo jammer.
0: Sterkte, Billy, met deze ouders. Sterkte. God.

0: Wild op Q-Music.
1: Tom en Joe.
2: Ja, super stom. We waren iets cruciaals vergeten bij onze zoontje van 3. Hij ging voor het eerst in zijn grote jongensbed slapen. Een open bed, geen ledikantje meer. En toen is hij in de nacht eruit gerold. Want we waren helemaal vergeten om een relingtje te doen. Ja, zo stom, zo zielig voor dat jochie.
0: Zo zielig voor Billy.
2: Ja, je schrik je natuurlijk dood. Midden in de nacht uit je bed rollen. Ik kan het me vaak genoeg nog herinneren als kind. Ja, je schrik je helemaal de pleuris.
0: Ja, het is ook als ouders zijnde bij het eerste kind. Ja, het is ook een beetje you live and you learn, hè. Alle fouten die je maakt, die maak je altijd bij de eerste.
2: Ja, dat is precies zo, ja.
0: Er komt een goede tip nog binnen van luisteraar Kelly. Ken jij die die zwembadnoedels, zeg maar die kunststofstaven waarmee je in het zwembad altijd speelde vroeger.
2: Ja, ja, die lange schuimdingen.
0: Ja, nou luister naar Kelly.
3: Wat wij altijd met ons zoontje deden, was toen hij naar een groot bed ging en zo'n poolnoedel en die dan onder de matras beschermen, de matrashoes, eronder doen zodat hij niet uit bed rolt. En dat was echt de tip van de eeuw.
2: Dat is echt slim, want daar rolt hij dan waarschijnlijk niet overheen.
0: Ja, je kan hem ook gelijk flippers en zo'n gasfles op zijn rug doen. Dan rolt hij sowieso niet uit bed.

0: zaterdagavondshow met Tom en Joe. Zometeen staan we weer voor iemand klaar in Tom en Joe's hulptroepen. Ja, elke week helpen we namelijk een luisteraar met een probleem. En deze week het probleem van Priscilla. Priscilla heeft een enorme spinnenangst.
1: Arachnofobie.
0: Kijk, iemand heeft eventjes gegoogeld. En ze is hier vandaag om die angst aan te pakken.
1: We hebben vandaag met luisteraar Priscilla de spinnenhorrorfilm Eight-Legged Freaks gekeken. 2002. Ja, dat is echt...
0: Ja, dat is een goede film.
1: IMDb-cijfer. Nou, dat is echt in hoge regio's. Ja, en nu moet je weten, Priscilla is doodsbang voor spinnen. Wij willen haar op deze manier van haar angst afhelpen.
0: Ja, ik kan alvast een klein stukje laten horen van hoe dat ging zojuist.
2: Hallo, Jezus!
0: Dus dit...
2: Hallo, Jezus!
0: Het is nog maar een fractie van het gevloek en geschreeuw wat er plaats heeft gevonden.
1: Oh, Jezus.
0: Ja, er is nog wel meer gebeden naar onze lieve Heer. Maar goed... Zometeen hoor je hoe het gegaan is.
3: Hey Mattie!
4: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan. Oh nee, niet de tennisleraar.
3: Zij is gezellig nu met de tennisleraar.
4: Nee! En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. Ik zat in die nachttrein van Amsterdam naar Rotterdam, is mijn telefoon weg. Ik denk, ik ga naar de conducteur. Wij stoppen op Haarlem en wij zorgen dat daar politie staat. Zo kunnen we hem fouilleren. Ze zegt, is dit jouw telefoon? Die hebben wij gevonden. In zijn onderbroek. Godverdomme. Ben je er ook bij? Roep gewoon even...
5: Hey Mattie.
4: Elke ochtend bij Q-Music.
6: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
7: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
6: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
7: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
6: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
7: Oké, ga ik op letten.
6: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
7: Doe ik.
6: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Super deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1+1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg €5 korting. Dat is de ja van Jumbo.
14: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
16: Aquaparken voor tickets €200, please.
15: Zei jij nou €200?
17: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
15: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
18: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
19: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
20: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
21: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
20: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
22: Dus je hebt een ID Bus Cargo gekocht?
23: Ja.
22: En nu?
23: De mijnnamen kopen.
22: Voor je bedrijf?
23: Ja.
22: Welk bedrijf?
23: Ja, dat weet ik nog niet.
22: Welke domeinen dan?
0: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
0: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
2: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
23: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
23: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
25: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro. De voordeligste groothandel.
26: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
27: Van het bos tot in de tuin.
26: Zagen.
27: Snoeien.
26: Blazen.
27: Maaien.
26: Meer maaien.
27: En nog meer maaien.
26: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
27: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
26: Stiel. Sterk werk.
28: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
29: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
28: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
30: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
31: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
32: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
33: Kom maar verder.
32: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
33: Hij is weer klaar.
32: QuickFit en weer verder.

Damiano David, The First Time op Q Music. Zaterdagavondshow met Tom en Joe. Ben je nou heel erg bang voor spinnen? Of misschien heb je wel een partner die super bang is voor spinnen? Ja, blijf dan luisteren, want wij hebben de oplossing.

0: in de Q-app. Dat kan gewoon. Al je problemen kan je insturen. Wij lossen het op.
1: En vanavond hebben we een luisteraar met een probleem bij ons in de studio.
0: Priscilla, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hey, wat leuk en gezellig dat jij erbij bent vanavond.
2: Ja, zeker. Wel spannend.
0: Ja, dat snap ik. Vorige week hadden we jou dus aan de lijn in Tom en Joe's hulptroepen. En het probleem was eigenlijk, jij bent doods en doodsbang voor spinnen. Leg nog één keer kort uit, hoe bang ben jij voor spinnen?
2: Ik durf ze niet te zien aan te raken of wat dan ook. Ik wallig ervan.
0: Ja, zelfs bij het woord spin begint er al, krijg je al kippenvel. Ja,
1: maar als er dan een spin door jouw huis loopt, wat doe je dan? Want ja, het gebeurt. Het gebeurt zeker nu, deze tijd van het jaar komt eraan, de herfst. Je ziet ze kruipen.
2: Dan ga ik heel hard gillen en dan gaat mijn zoon de buurman ophalen.
1: Nee joh!
2: Ja.
0: Hoe vaak wordt de buurman opgetrommeld dan?
2: Redelijk vaak de afgelopen weken.
0: Ja, dat snap ik.
1: Het wordt alleen maar erger. Het wordt alleen maar erger. Ja. Hey, we hebben net met jou de spinnenfilm Eight-Legged Freaks uit 2002 zitten kijken. Ja. Een stukje exposure therapie. Hadden we over nagedacht. Dit zou moeten gaan werken.
2: Klopt.
1: Je komt hier aan. Ben je dan extra nerveus? Want je weet nu dat het echt gaat komen.
2: Ja, ik was in de auto al... nerveus. Ja. Ik schreef peentjes, zeg maar.
1: Je hebt het idee dat de nervositeit nog steeds in je lichaam heeft verlaten.
2: Nee, dat zit er nog steeds in. Maar dat gaat goed.
0: Nou, super stoer dat je desnoods, of tenminste dat je alsnog langs bent gekomen. Want je wist, ik ga een eng spinnenfilm met die gasten kijken.
2: Klopt.
0: Dat hebben we gedaan. Laten we luisteren naar hoe dat ging.
3: Oh, Jezus. Ja, ben je klaar voor?
2: Ben ik klaar voor.
3: Oké, druk op play. Leuk spannend hoor.
4: Zo. Oh. Je hebt de spinnen komen in beeld. Priscilla die ging tegen het plafond.
3: Wat gebeurde er?
2: Oh. Oh.
3: Nee, kijken Priscilla, kom op nou.
2: Oh.
3: Kijk naar het scherm, wat gebeurt er?
2: Oh. Oh, ik heb het echt heel warm.
5: Oh, shit.
3: Dat is nep, hè? Dat is allemaal tv. Oh. Dit is niet echt.
2: Steek hem door zijn hart of zo. Heeft de spin een hart? Ja, weet ik niet.
3: Nee, dat is ook niet Priscilla. Stel toch moeilijke vragen. Ik ben toch geen Freek Vonk?
5: Oh, Jezus.
0: Ja, de spinnenfilm. Popcorn lag eigenlijk overal op de grond. Het was totale chaos. Er werd veel gegild.
1: Even aan het begin. Je komt dan binnen. Dan zie je, we hebben het helemaal mooi voor je aangekleed.
2: Ja, dat hebben jullie echt wel heel goed gedaan.
1: We hadden wat spinnenrag opgehangen. We hadden wat spinnetjes liggen. Dus we waren helemaal in de setting.
2: Klopt.
1: Dan de film zelf.
2: Nou, ik zat met de beentjes op de bank en met mijn handen voor het gezicht. Ik vond het heel spannend en uiteindelijk kon ik ook wel lachen om een klein stukje wat er gebeurde.
1: Ja, maar dat viel mij dus ook op, Priscilla. Jij begon heel hoog in je nervositeit. Hè? Je was bang, je durfde bijna niet naar het scherm te kijken. Zelfs toen er nog helemaal geen spinnen in beeld waren.
2: Klopt.
1: Maar langzaamaan in de film zag ik je naar het scherm kijken. Inderdaad, ook af en toe lachen. Dus ik had het idee... De spinnen komen wel wat dichter bij jou.
2: Ja,
1: op een goede manier.
2: Op een goede manier. Zolang ze op het scherm blijven, vind ik het wel prima nu.
1: Oké, als we kijken naar de angst aan het begin van de film. Geef de cijfer 1 tot 10.
2: Dat was 100.
1: Oké, nou, dat is hoog. En aan het einde van de film, we hebben nu samen die spinnenfilm gekeken. Wat is je angst nu 1 tot 10?
2: Zit ik wel richting de 70.
0: Ja, okay. Yes, ja. Echt zo?
2: Ja.
0: Nou, oké, ik heb je namelijk ook echt zien gillen en popcorn zien gooien. Dus ga je me nu vertellen dat je dan de buurman niet meer zou bellen?
2: Nou, eerlijk? Die zal ik altijd wel blijven roepen. Van buurman, haal de spinnen weg.
0: Toch wel?
2: Ja, ja, want ik heb natuurlijk de film gekeken. Ik heb ze niet in mijn handen gehad.
0: Nee.
2: Dus dat is wel een hele andere therapie voor hem, zeg maar.
0: Nou, je krijgt de film van ons mee. Kijk hem nog een keer thuis, zou ik zeggen.
1: Ja,
2: gaan we doen.
1: En je auto zit vol met suikerspin. Hartstikke goed.
6: No fighting. We got the refugees.
7: No fighting.

0: en Joe.
1: Je hoorde net hoe we luisteraar Priscilla van haar spinnenangst hebben afgeholpen. Al vraag ik me dat wel af of ze vannacht een oog dicht doet. We hebben namelijk de spinnenhorrorfilm Eight-Legged Freaks uit 2002 met haar gekeken. En overigens, de beelden daarvan die komen later dit weekend nog op ons Instagram-account, @TomAndJoe. Zeker de moeite waard om te bekijken.
2: Je moet goed begrijpen dat we niet alleen Priscilla zomaar helpen. Dat doen we altijd in Tom en Joe's hulptroepen. Dus heb jij een probleem? Ja, dan kan je dat altijd laten weten. Ook op ons Instagram-account of stuur even een appje in de Q-Music-app. Zal ik eens even doornemen wat wij allemaal al gedaan hebben?
1: Ja, we hebben veel gedaan al.
2: Echt al. We hebben iemand geholpen die bijvoorbeeld, nou heel simpel, niet wist waar hij naartoe moest op vakantie. Nou, dan helpen wij mee. Gaan we een beetje schuiven. Iemand die wilde zijn tuin aanpakken, wist niet waar hij moest beginnen. Samen met andere luisteraars kwamen we tot een goed plan. We hebben ervoor gezorgd dat iemand zijn scriptie kon halen. We zochten voor alternatieven voor een saaie kringverjaardag. En we hebben iemand geholpen met een hardloop starter kit. Ja, die rent nu alleen maar marathons. Dus ja, heb jij een probleem, gooi het op en wij komen echt tot een oplossing.
1: Ja, en misschien denk je aan iets. Ja, daar kunnen die gasten me toch mee helpen. Wij hebben echt overal een op maat gemaakte oplossing voor tot nu toe. Dus laat je probleem nu achter in de Q-Music app. En wie weet helpen we je morgenavond al. Dit zijn Imagine Dragons op Q-Music.

0: Imagine Dragons op Q-Music, Whatever It Takes. Zaterdagavondshow met Tom en Joe. Waar dit weekend de streamers bijvoorbeeld in de Ziggo Dome staan.
1: Zo, dan krijg je toch in één keer, op één avond, echt een hele lijst aan A-artiesten.
0: Zeg dat wel.
1: Ja, normaal.
0: Misschien wil jij binnenkort ook wel naar zo'n vet concert. Ja, dan gaan wij daar een handje bij helpen. We hebben hier €100 tickettegoed. Dat ligt gewoon voor je klaar. En dat mag je uitgeven aan een concert of festival naar keuze.
1: Is tof. Is best wel makkelijk te winnen. En hoe dat werkt, dat vertellen we zo.
0: Ook deze beuker van Topic en Becky G hoor je zo meteen.
2: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
3: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
2: Ah, check.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij.

0: andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Hallo.

0: strak op de muur, ook op mengverf. Doe een ander kleurtje, doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
4: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
5: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
6: Hey, koopjesjager.
7: Ja, jij?
6: Ik zou even opletten.
7: Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
8: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
9: Van het bos tot in de tuin.
8: Zagen.
9: Snoeien.
8: Blazen.
9: Maaien.
8: Meer maaien.
9: En nog meer maaien.
8: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
9: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
8: Stiel. Sterk werk.
10: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
11: Oh ja? Daar werken jullie zeker niet met Blokledder.
12: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
13: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
14: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
15: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
16: Kom maar verder.
15: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
16: Hij is weer klaar.
15: QuickFit en weer verder.
17: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
18: De Peter Piccadilly's.
19: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
20: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
21: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
22: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
24: Het geluid.
25: Het geluid van Q-Music is nu waard
26: exact 15.000 euro.
25: Weet jij al wat het is?
24: Meld je nu aan in de Q-app en speel maandag mee.
26: Q. Het is 8 uur, tijd voor het Q-Music nieuws van Michiel Frazenstorm. Goedenavond.
0: Er zijn meer dan 20 mensen opgepakt voor het geweld vanmiddag op het Malieveld in Den Haag. Sommige verdachten hadden wapens bij zich. Op het Malieveld was een demonstratie van extreem rechts met honderden deelnemers. Al snel ging het mis en gooiden relschoppers vuurwerk en andere dingen naar de politie. Premier Jette noemt het geweld op het Malieveld weerzinwekkend. Hij vindt dat de relschoppers het recht op demonstreren hebben misbruikt. Verder neemt hij afstand van de snelwegblokkeerders bij Zevenaar in Gelderland. Klimaatactivisten waren vanmiddag de A12 opgelopen. Volgens Jette brachten ze op die manier het verkeer in gevaar. De Amerikaanse president Trump heeft woord gehouden. Gisteren kondigde hij aan dat 3 grote nieuwsmedia niet meer in het Witte Huis mogen komen, want hij vindt dat ze leugens verspreiden. Trump meende het serieus, want onder meer CNN meldt nu dat een van hun journalisten vandaag inderdaad de toegang is geweigerd. En in Breda was vandaag het Open NK pompoenkweken en de winnaar is volgens Omroep Brabant een man uit België. De weegschaal gaf bij zijn pompoen bijna 850 kilo aan en niemand ging eroverheen. De winnende Belg neemt dankzij zijn pompoen 1500 euro mee naar huis. Vanavond soms regen, vooral in het noorden. Morgenochtend regent het juist vaker in het zuiden. 'S Middags overal zo goed als droog met wat zon en het wordt 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Hey Matty!
2: Hey Matty!
3: Hey Matty!
4: Met Luc, Annemarie en de redactie.
5: Hey Matty!
4: Iedere werkdag bij Q-Music.
16: Q-Music.
27: Tom en Joe.
26: Ik heb hier 100 euro in mijn handen. Uit te geven aan een concert of festival naar keuze. Hoe je de kans op maakt.

0: Topic en Becky G op Q Music. En die laatste, Becky G, heb ik sinds kort een celebrity crush.
1: Je bent overgestapt van Camila Cabello.
0: Camila Cabello had ik een celebrity crush open, maar ik ben geswitcht. Ik ben geswitcht naar Becky G.
1: Heb je dat Camilla ook verteld? Want dat is voor haar ook even schrikken, even bijkomen.
0: Dat kan een klap zijn. Ja. Maar dat komt omdat ik zag op TikTok voorbij komen dat ze bij Jimmy Fallon zat. En toen zong Becky G in het Spaans een kinderliedje. Wat ze voor haar neefje zingt of zo. Oh. Ja, moet je luisteren.
2: Hola, mi amor, ¿cómo fue tu día?
0: Ja. Misschien is waar ik goed op ga als vrouwen ook Spaans kunnen. Dus Engels en Spaans. Als de tweede taal Spaans is, ja, dat vind ik wel wat hebben.
1: Maar dat doet ze er ook gewoon in wat we net hoorden. Waarom ga je dan nu opeens op een kinderliedje zo?
0: Nou, ik vond het ook schattig.
1: Alright. Nou, challenging wank, maar als voor jou werkt, lekker doen.

0: Tom en Joe. Belangrijkere zaken. We hebben hier 100 euro ticket te goed voor je klaarliggen. Kan je uitgeven aan een concert of festival naar keuze? Ja, mag alles zijn, hè? Ik zei net de streamers, maar je kan ook zeggen van... ik ga naar André Rieu.
1: Ja, ik stef voor je te kijken. Becky G of ze nog naar Nederland komt.
0: Zo, zou goed zijn, zeg.
1: Nee, voorlopig alleen in Amerika. Nee, je moet echt nog even wachten. Nou ja, dus ja, dat gaat niet gebeuren, maar...
0: Je kan ook helemaal niet winnen, hè?
1: Nee, jij kan ook niet winnen, maar ik keek gewoon even voor je. Oh. Je bent zo hot op de boterlopper. En heb je nou wel zin in een concert? Het kan alles zijn, hè? Ja, speel straks mee in de ticket battle. Dan heb jij misschien straks gewoon 100 euro ticket goed in je pocket.
0: Hoe werkt het?
1: Ja, best wel makkelijk. Je hoort dan een liedje. En dan is de vraag, bij het volgende liedje... is die dan eerder of later uitgekomen dan het liedje dat je daarvoor hoorde?
0: Dat kan iedereen. Wil jij 100 euro ticket goed winnen? App dan nu ticket battle via de Q-Music app. Ticket battle appen via de Q-Music app. Wie weet win je zo. Dit is Shalman.

0: Dit is Q Music.
1: Bibi Rexha en Faithless.
0: En dit is Q Music.
1: Cameron Wiskamp.
0: En dit is nieuw.
2: Ze deed in 2025 mee aan het tv-programma Beste Zangers. En sindsdien scoort ze hit na hit. Ik heb het over zangeres Bente. Haar nieuwste heet Parachute. En hoor je nu op Q.

0: nieuwste van Bente heet Parachute en hoor die op Q Music.
1: Tom en Joe's Ticket Battle.
2: Ticket Battle.
0: €100. Tickettegoed staat er op het spel uit te geven aan een concert of festival naar keuze. Eén probleem, er kan maar één iemand winnen en we hebben twee kandidaten. We gaan naar de eerste. Dat is Sophie, 25 jaar, uit Oeteldonk, oftewel Den Bosch. Goedenavond.
3: Hoi, goedenavond.
0: Hey, jij hebt er zin in.
3: Ja, ik heb er zeker zin in.
0: Waar zou je heen gaan? Of tenminste, waar
3: naar
0: wil je
3: Harry
0: nog
3: Styles.
0: Heen? Harry Styles.
3: Naar Harry Styles.
4: Oh. Nou, moet je wel weer even wachten. Of naar Zuid-Amerika. Volgens mij is ze met zijn wereldtour bezig en is hij nu in Zuid-Amerika. Dus dan, ja, dan moet je er ook nog een vliegticket bij kopen.
3: Ja, maar dan wacht ik even totdat hij weer hier komt, hè?
0: Oh ja, heel verstandig. Heb je hem niet live gezien dan toen hij in de arena stond?
3: Nee. Nee, te laat.
0: Och, te laat.
3: Dus ik hoop nu dat ik het wel kan.
0: Dat is de vraag.
3: En dat is natuurlijk wel fijn met €100 tegoed.
0: Exact. Je neemt het op tegen Sven en die is 44 jaar en die komt uit Brunsum, als ik het goed heb.
5: Helemaal goed.
0: Goedenavond, jongen.
5: Hi.
0: Waar zou jij dan graag naartoe willen?
5: De Opposites.
0: Oh, dat is vet, ja. Opposites zijn natuurlijk helemaal terug van weg geweest, hè, die gasten.
5: Yes.
4: Echt een feestje, jongens. Ja, jullie moeten daarvoor eerst gaan spelen. De Ticket Battle. Hoe werkt het? Ik leg het nog één keer uit. Je hoort zo meteen een liedje en dan is de vraag: is die eerder of later uitgekomen dan de track die je daarvoor hoorde? Sophie, Sven, jullie spelen tegen elkaar. Jullie moeten dus om en om antwoord geven. En de eerste die het fout heeft, ligt eruit, wint automatisch de ander. Bij ons begint altijd de oudste. Sophie, 25 jaar jong. Sven, 44 jaar jong. Daarmee de oudste. Jij gaat beginnen. Sven, wat is jouw geboortejaar?
5: 1981,
4: onthoud dat goed. 1981, jouw geboortejaar is ook jouw startjaar.
0: Oké, Sven, als jij er klaar voor bent, dan gaan we.
5: Yes.
0: Let's go.
4: Ja, Sven, is dit eerder of later uitgekomen dan 1981?
5: Later.
4: En dat is hartstikke goed. André Hazes junior, Leef uit 2015.
0: Ah, we beginnen makkelijk. Sophie, de beurt is aan jou.
4: Ja, Sophie, is het eerder of later uitgekomen dan 2015? Eerder is hartstikke goed, hartstikke goed. AC/DC, Thunderstruck uit 1990.
0: Laat de beurt weer naar Sven.
4: Sven, ik wil van jou weten, is dit eerder of later uitgekomen dan 1990?
5: Later.
4: En dat is hartstikke goed. Oasis Wonderwall uit 1995.
0: Spannend. Voor de duidelijkheid, degene die het als eerst fout heeft, ligt er gelijk uit. We gaan weer naar Sophie.
4: Ja, Sophie. Eerder of later uitgekomen dan 1995?
3: Later.
4: En dat is goed. Jody Bernal, Cassie Kennel uit 2000. Ja, Sven, is het eerder of later dan 2000?
5: Oei, dit is lastig.
4: Nu zeggen.
5: Later.
4: En dat is goed. Destiny's Child Survivor uit 2001.
0: Oh.
4: Ja, Sophie, is dit dan weer eerder of later uitgekomen dan 2001?
3: Later.
4: En dat is goed.
0: Oh.
4: Tattoo, All the Things She Said uit 2002. It's my Sven, deze is voor jou eerder of later dan 2002.
5: Eerder.
4: En dat is goed.
0: Zo.
4: Bon Jovi, It's My Life uit 2000.
0: Ah, ze zijn allebei goed. Niemand wil opgeven. Maar ja, we gaan gewoon door.
4: Sophie, is het eerder of later uitgekomen dan 2000? Later is fout.
5: Yes.
4: Enrique Iglesias, Bailamos, komt uit 1999, één jaartje eerder.
0: Sophie, helaas, je hebt het zo goed gedaan, maar Sven, jij hebt gewonnen!
5: Yay!
3: Dankjewel.
0: Oh, dat is lief. Dat is lief van Sophie.
5: Zo lief.
0: Oh, goed gestreept.
3: Ja,
5: en heel goed gespeeld.
0: Ja,
5: goed gespeeld,
0: kijk, dat is heel, heel sportief van beide kanten. Sven, wat was je ongelooflijk goed. Wat heb jij een goede muziekkennis, jongen?
5: Ja, dat is dan waarschijnlijk toch de leeftijd die dan een voordeel heeft.
0: Ja, misschien wel, misschien wel. Hé, hey, als het zover is, wens van jou heel veel plezier bij de Opposites.
5: Ja, fantastisch zou het zijn. Ja, absoluut.

0: tonight. Train op Q-Music, zaterdagavondshow met Tom en Joe. Joe, wij zijn nu 3/4 jaar DJ bij Q-Music.
1: Ja.
0: Heb jij de vraag der vragen al gehad over het geluid?
1: Ja.
0: Echt?
1: Ja. Ja, maar dat begint altijd rond deze tijd weer. Dan is het er even een paar maanden stil.
0: Grappig, ik heb het nog niet gehad, maar ik was wel op voorbereid. Want ik weet, dit is zeg maar de vraag die iedereen stelt als ze een DJ tegenkomen van Q-Music.
1: Ik moet zeggen, als ze überhaupt weten dat jij al in de buurt werkt van het gebouw van Q-Music, zou je de vraag al kunnen krijgen.
0: Ja, ik heb het over de vraag, weet jij wat het geluid is? Ja. Wat heb je toen gezegd? 50.000 euro.
1: 5.000 euro vertel ik je. Nee, dan zeg ik natuurlijk nee. Nee, ik weet dat ook niet. Niemand die weet het. Er is maar een heel klein clubje mensen die dat weet.
0: Dat is de jury.
1: Dat is de jury.
0: En dat zijn wij niet.
1: Nee.
0: Oké, heel goed. Het geluid is namelijk van start gegaan deze week.
1: Op dit moment 15.000 euro waard.
0: Zo, dat is al een hele klap geld.
1: Echt een klap geld. En het groeit maar met elk fout antwoord.
0: Ja, wij hebben even gekeken naar de gegeven foute antwoorden van de eerste week van het geluid. Want het is niet geraden. Er valt ons iets op.
1: Ja, echt. Het is opmerkelijk te noemen.
0: Een tunnelvisie. Daar hebben de luisteraars last van gehad die een gok hebben gewaagd.
1: Moet ook zeggen, die tunnelvisie zou goed kunnen zijn, maar dat weten wij dus niet. Maar het valt wel op.
0: Wat het is, dat gaan we zo even doornemen. Ook Taylor Swift hoor je zo meteen.

0: extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
1: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
2: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
0: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten, 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Profiteer nu en kijk snel op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Meld je nu aan voor een van de exclusive events op vanmossel.nl.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
12: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
12: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
14: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Eee. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
18: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

0: Heerlijk op de zaterdagavond.
1: Zo, de knetter.
0: Darude en Sandstorm op Q Music. Het geluid. Ja, het eerste weekje zit er alweer op van het geluid. De teller staat inmiddels op 15.000 euro. En het goede antwoord is dus nog niet gegeven. Terwijl, ja, je kan het gewoon zien, hè?
2: Ja, ergens in Nederland hangt namelijk al het antwoord op het geluid van 2026. In allemaal verschillende bushokjes in Nederland hangen posters waarop je Domien en Mattie en Marieke en Bram ziet. En daarachter staan allemaal zinnen. En ja, 99% van die zinnen, dat is dus fout. Maar ergens in Nederland zit dus een poster met het juiste antwoord ertussen.
0: Het goede antwoord is dus nog niet gegeven. En we zeiden het net al even. We merken een soort van tunnelvisie bij de luisteraars die antwoorden hebben gegeven en het fout hadden. Het wil niet zeggen dat het goed is, het wil niet zeggen dat het fout is. Het enige wat we weten, dat wat deze week gezegd is, dat klopt niet. En wat valt nou op? Het zijn veel ouderwetse geluiden die worden benoemd. Beetje retro.
2: Ja, voor mensen die 20 jaar of jonger zijn, die moeten echt even nadenken wat deze geluiden nou zijn.
0: Luister even mee naar de afgelopen week.
3: Het geluid, denk ik, is het videoband uit de recorder trekken.
4: Ik denk dat het geluid het eruit halen van een floppy disk is uit een oude computer of computer.
5: Het wisselen van een dia door een diaprojector. Het doorklikken van een foto in een Viewmaster. Het indrukken van de hendel van een Viewmaster.
6: Ik denk de opnameknop drukken van een cassetterecorder.
0: Ja. Allemaal niet goed. Denk jij wel te weten wat het geluid is? Speel aanstaande maandag om 9 uur 's ochtends weer mee. En maak dus kans op 15.000 euro.

Q-Music. Afgelopen week speelde Sommieux deze live bij Eva Jinek. En dat deden ze met enorm veel strijkers en een waanzinnig orkest. En dat kan ook perfect bij dit liedje. Dit is This Feels, part 2 op Q.

0: Milieu. Op je music. Joe, wij pakken de paling weer in.
1: Ja, maar de mannen van Criss Cross die staan te trappelen om te beginnen. Ze rammen op de deur, ze drukken op de bel met deze.
2: Options. Not one man, she got options. But I ain't insecure, baby, give me
0: problems. Ja, en ik heb me laten vertellen dat ze een zomerhit 2026 special doen.
1: Oh, wat lekker.
0: Allemaal in de mix. En onder andere is deze, Ring My Bell. Zometeen hier live, de mannen van Criss Cross Amsterdam.
3: Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
4: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
3: Ah, check.
5: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu, de nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Bestel de nieuwe Easy Toys adventskalender. EasyToys.nl.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.

0: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
8: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
12: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
14: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl, wacht niet langer.
13: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
15: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
16: Weekend deal met Club Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
17: Het geluid.
18: Het geluid van Q-Music is nu waard
19: 15.000 euro.
18: Weet jij al wat het is?
20: Meld je nu aan in de Q-app en speel maandag mee.
21: Zaterdagavond, zometeen een nieuwe show, maar eerst het nieuws van 9 uur.
22: Goedenavond. Bij de uit de hand gelopen demonstratie van extreem rechts in Den Haag liepen mensen rond met messen en boksbeugels. Protest op het Malieveld liep vanmiddag uit op geweld. Mensen gooiden met vuurwerk en riepen antisemitische dingen. Er zijn 24 relschoppers opgepakt en de meeste zitten nog altijd vast. Bij de extreemrechtse demonstratie zijn ook journalisten belaagd. De politie heeft het over intimideren, bekogelen en uitschelden. Ook zou een fotograaf door een demonstrant onderuit zijn geschopt. Een andere fotograaf kreeg bij de ontruiming van het Malieveld een duw van een agent. Hij viel met camera en al in het water. Ander nieuws dan in Arnhem hebben fans van de overleden zanger Ben Sanders afscheid van hem genomen. Ze kwamen vanavond naar zijn tattooshop waar ze bloemen legden en kaarsen aanstaken. Binnen stond de kist van Sanders. Hij werd afgelopen week doodgevonden in een zwemplas. Hij was in 2011 de allereerste winnaar van The Voice. En in de Eredivisie heeft Heerenveen dik gewonnen van Sparta. De eindstand in Rotterdam was 0-4. Eerder vandaag haalde ADO Den Haag het tweede punt van dit seizoen. Thuis tegen Cambuur werd het 1-1. Vanavond soms regen, vooral in het noorden. Morgenochtend regent het juist vaker in het zuiden. 'S Middags overal zo goed als droog met wat zon en het wordt 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: zet je zonnebril op en de ramen van je auto kunnen omlaag. Welkom bij een gloednieuwe Kiss Cross Amsterdam hier op Q-Music.
1: Ja, we doen het vanavond even helemaal anders. Dit is de officiële zomerspecial van 2026.
0: Oh, jee.
1: Alle klappers van de zomer in deze mix. Het weer is er misschien niet helemaal naar, maar...
0: Tot 10 uur pompen de ultieme hittegolf door jouw speakers.
1: Straks Calvin Harris en David Kemp.

0: Frenna Ronny op Q Music en wij zijn Jordi. Nou, dat ben ik dan. En jij bent Sander.
1: Ja, we hebben vandaag een extra zomerseditie. En deze man Jonas Blue, die weet wel hoe hij een zomerhit scoort. Een wereldwijde doorbraak met Fast Car. Alweer 10 jaar geleden was, hadden wij een hit met Sex.
0: Ja, en wij hebben een keer voor hem gestaan.
1: Al het gras weggemaaid.
0: Ja, op Ibiza, Ushuaia. Volgens mij vond hij ons niet zo aardig. Maar je hoort hem zometeen met Edge of Desire. Snel door hier op Q Music.

0: Ja, heerlijke zomerfeest met Jugal op Q-Music.
1: We zien een appje binnenkomen van Kevin. Boah, lekker die zomerbangers.
0: We houden de temperatuur hoog met een hele bijzondere combinatie van...
1: Gordo en Reinier Zonneveld.

0: Ja, Sander, we draaien de heerlijkste zomerplaatjes maar van 2026. Maar wat is eigenlijk jouw beste festivalherinnering tot nu toe?
1: Als ik aan de zomer denk, denk ik aan Tomorrowland. 2 weekenden lang. 1 weekend kwamen we Sven, onze vriend, nog tegen van Q. Het waren 2e weekend toen ik met Luis en Sonza op pad.
0: Luis Sonza.
1: Een van de grootste sterren uit Brazilië. En dat was super gezellig. Ja. Wij kennen haar natuurlijk maar niet als superster.
0: Nee. Mensen worden helemaal gek. Zij is de Michael Jackson van Brazilië.
1: Ja, zoiets.
0: Maar als je dan bij je staat, dan is het eigenlijk ook maar... Je komt er gewoon achter dat iedereen maar gewoon mens is. Gewoon maar een klein vrouwtje. En met heel veel respect. Ze doet het supergoed. Maar het is gewoon maar een meisje.
1: En ze was best verlegen backstage. Ja. Op het moment dat ze op het podium ging, ging ze gelijk twerken en gek doen. En was het echt een superster. We zijn zo bij je terug met onder andere Antoon en Lost Frequencies. Tot zo!
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Joujou.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja.
2: Echt serieus?
4: 7, 7, 7, 7.
2: Oh, wat een geld.
5: 18.000, godverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar, Smin?
6: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
6: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
3: Smint. Boost yourself. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
11: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibu.nl. Haibu.nl.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
13: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
15: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
16: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
15: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
16: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar 700.

0: bank.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
3: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
5: Fans.

0: Barneveld met zwoede zomernachten op Q-Music. Sander, wij hebben vaak ruzie, hè? Van, we willen hem niet draaien.
1: Ja, ik wil hem draaien, maar,
0: ja, maar ik zeg altijd, elke DJ heeft hem al gedraaid.
1: Ja, dat is wel waar. Het is niet uniek als je hem draait. Nou, we gaan snel door hier op Q. Let's go!

0: pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Lieve kids, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kids vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kids vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
8: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
9: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
10: Aquaparken voor tickets €200, please.
9: Zijn jij nou €200?
11: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
9: Daarom vlieg je met ons gewoon goed. En voor een betaalbare prijs, niet normaal, gewoon Transavia.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
13: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
15: Albert Heijn. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
18: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
19: Download de app en start met Vint.
20: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
21: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
20: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
22: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
23: Echt lekker.
22: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro. De voordeligste groothandel.
24: Thuisbatterij.
25: Einde salderingsregeling.
26: De
0: rugleven kosten?
1: Zonnepanelen uitzetten? Ik heb geen idee wat ik moet doen.
22: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
2: Het is cent de sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
23: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Nu bij Dirk Haribo snoep. 89 cent. Meenemen zou ik zeggen.
24: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf 45.990 euro. Ik kom

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
2: Het geluid.
3: Het geluid van Q-Music is nu waard
4: een hele prachtige 15.000 euro.
3: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel maandag mee.
4: Exact 10 uur, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Michiel Frazenstorm.
5: Goedenavond. Dat er bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag agenten zijn aangevallen is volslagen idioot, vindt de Nederlandse politiebond. Die wil dat de relschoppers snel voor de rechter komen. Tot nu toe zijn er ruim 20 mensen opgepakt. Sommigen hadden wapens bij zich, zoals messen en boksbeugels. Een emotioneel afscheid in Arnhem. Daar brachten fans van de overleden zanger Ben Sanders hem vanavond een laatste groet. De kist met Sanders stond opgesteld in zijn tattoo-shop en mensen kwamen langs met bloemen en een kaarsje. Ben Sanders was de allereerste winnaar van The Voice. Hij stierf afgelopen week en was 43. De Amerikaanse president Trump neemt geen gas terug als het gaat om de ontwikkeling van AI, ondanks alle zorgen over de veiligheid. Hij wil binnen het Amerikaanse leger nu zelfs een AI-eenheid oprichten en een nieuwe AI-adviseur benoemen. Trump zegt daarbij, er mogen alleen mensen solliciteren met een hoog IQ. En realityster Dave Rolvink heeft zijn officiële debuut gemaakt als profbokser. Hij deed mee aan een toernooi in Rotterdam en moest in zijn partij tegen een bokser uit Letland heel wat klappen verwerken. Uiteindelijk verloor hij. Na afloop zei Rolvink dat hij het de laatste weken niet makkelijk had door de breuk met zijn vriendin. Soms regen, vooral in het noorden. Morgenochtend regent het juist vaker in het zuiden. 'S Middags overal zo goed als droog met wat zon en het wordt 19 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
4: Dankjewel Michiel. Dan Q-verkeer gemeld door Flitsmeister. Even checken wat er allemaal aan de hand is. Nou, vertragingen zijn er niet. Flitsers wel. Op de A2 onder andere tussen Weert en Echt. De hoogte van Weert staan ze bij 202,5. A30 Ede-Barneveld bij Lunteren bij 16,2. A67 tussen de Belgische grens en Eindhoven bij 6,0. A73 Venray-Venlo bij 47,4. En de A76 tussen de Duitse grens en Heerlen. De hoogte van Heerlen, daar staan ze bij 25,0. Ik zeg goedenavond. Als je luistert, zou je iets voor mij willen doen? Nou, 1, zou je willen blijven luisteren? Zou ik heel leuk vinden. En 2, zou je misschien even een foto willen sturen van je uitzicht? Dus een foto maken van ja, dat wat je nu ziet. Ik zou zeggen, til je telefoon op. Hou hem even voor je neus. Doe het wel veilig. Hou hem voor je neus, druk af en stuur mij dat. Dan weet ik waar je uithangt.
3: Q-Music. 90s en Zero's hits.
2: Joey van der Velden.
4: Ja, je moet het gewoon zien als een verrassingsmenu. Je weet niet precies wat je krijgt, maar ik ga wel zeggen, het gaat je allemaal smaken. Zometeen teaspoon. Eerst Nickelback.

0: Music, 90s en Zero's hits.
1: Zeker weten. Ja, ze zijn nog immer populair, Teaspoon. En treden als het goed is nog steeds op. En dat, ja, dat allemaal met een naam waarvan niemand echt weet waar die vandaan komt. Er gaan een aantal verhalen gaan naar de ronde. Het zou verwijzen naar Spoonie G. Een pionier uit de Amerikaanse hiphop. Even een klein stukje. Ja, hier zingt hij ook zijn eigen naam. Nou, duidelijk, dat is een van de verhalen. Of een van de leden van Teaspoon zou een keer hebben gezegd... ik heb liever een gouden plaat dan een gouden theelepel. Dat is ook nog een van de opties. Maar er gaat dus ook rond dat de naam is gekozen... nadat ze een western-serie keken... waarin dus een Sheriff Teaspoon zit. Ja, zeg het maar. Het lijkt nu wel een quiz... maar het is eigenlijk voor niemand meer duidelijk waarom Teaspoon Teaspoon heet. Maar het maakt ook helemaal niks uit. De muziek is goed en daarom zitten ze in Q-Music 90s en Zero's. Welkom, welkom, welkom, welkom. Ja, hier is het eigenlijk allemaal gewoon heel duidelijk. Ik ram zoveel mogelijk liedjes uit de 90s in de Zero's weg in 2 uur tijd. Wel mijn vraag aan jou, waar ben je, waar luister je, wat doe je eigenlijk? Maak even een foto van je uitzicht en stuur hem deze kant op. Nou, welkom aan iedereen die onderweg is. Onder andere Elma zit op de weg, Deborah, Gerrit, Manfred, Gwen, Monique, Jeannette de Rijder, die zegt groeten vanaf de A1. Leonie Marijnissen zegt uitbuiken op de bank na een heerlijk avondje eten. Freddy zegt mannenavond, bier, games en films. Roosendam, even kijken, ik zit achter de PC, een rustig avondje. Ik zie daar ook mezelf zitten, die heeft Kijk Live aan. Agnes van der Vecht, net thuisgekomen vanuit werk. En eens even kijken, wat... Oh ja, Asia zegt, ik zie dat ik aan het verliezen ben. Ja, er zit een potje te dammen. Oké, welkom iedereen. Nog even een applausje. Zometeen de artiest die letterlijk zijn eigen podium bouwt. Dus niet het podium wat je nu voor je ziet. Vertel het je naar Shania Twain. Eerst Eric Reed bij Q Music.

Likeable. En ik ga zo meteen even heel erg zaterdagavond het draaien. Namelijk Scooter en Weekend. Ook leuk als je niet, of ook leuk als je aan het werk bent. Ja, en dit blijf ik altijd zo'n mooi verhaal vinden. James Morrison die was niet altijd succesvol in de muziek. Nou, hij speelde eerst gewoon liedjes op straat. Dat deed hij in zijn vrije uurtjes, want hij was stratenmaker. Ja, dus hij legde letterlijk zijn eigen podium. Daarna liep het helemaal anders. Hij stond 11 keer in de top 40, scoorde 5 keer de alarmschijf. En dat deed hij onder.

0: Zaterdag in de auto. Lekker hoor, hé. Potverdorie. Smullen.
1: 90s. En Zero's Hits. Q Music.

0: Rewind the 90s.
1: Zeker weten. De vraag is, kan je een liedje herkennen als het achteruit wordt afgespeeld? Ik ga zo meteen een hele grote hit uit de 90's ga ik je dus andersom laten horen. En als je mij de titel en artiest stuurt, dan kan het zijn dat ik je terugbel met het goede nieuws. Je krijgt van mij het Q-prijzenpakket. Dat zou leuk zijn, hè? Oké, ik doe altijd even een appetizertje, even een heel klein stukje zo even om op te warmen. Oké, dit ga ik zo meteen dus achteruit laten horen. Nu al ook, maar dan kort. Ja, zo meteen meer. En normaal gesproken hoor je dan wel eens iemand zeggen, oh, ik ga hele goede liedjes draaien. Nou, vanavond klopt het ook. Ik ga twee hele goede liedjes draaien zometeen. Ja, maar dat is het nog niet. Ook deze. Ja, mijn favoriete bandje uit de UK.
2: Hey Mattie.
3: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan. Oh nee, niet de tennisleraar.
2: Zij is gezellig nu met de tennisleraar.
3: Nee! En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. Ik zat in die nachttrein van Amsterdam naar Rotterdam. Is mijn telefoon weg? Ik denk, ik ga naar de conducteur. Wij stoppen op Haarlem en wij zorgen dat daar politie staat. Zo. Dan kunnen we hem fouilleren. Ze zegt, is dit jouw telefoon? Die hebben wij gevonden. In zijn onderbroek. Ben je er ook bij? Roep gewoon even.
2: Hey Mattie!
4: Hey Mattie!
0: Elke ochtend bij Q Music.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Ja, eindelijk. Hij is er weer. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
12: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
11: Bestel de nieuwe Easy Toys Adventskalender. EasyToys.nl.
13: 18 plus, speel bewust.
14: Ja? Echt serieus? 7, 7, 7, 7, 7.
15: Oh, wat een geld!
16: 18.000, godverdikke me.
17: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
17: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
19: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
19: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
20: Fans van voordeel,
19: Aldi.
22: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
13: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
22: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
23: De beste plek voor jou, NVM.
24: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route, net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
25: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
26: Hey, wakker worden. Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
27: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
26: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
28: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
29: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
30: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.

0: Rewind the 90s.
1: Ja, let op ski, oren tegen de radio. Ik ga weer een hele grote hit uit de 90s ga ik laten horen. Maar dan achterstevoren, weet je om welk liedje het gaat? Dan nodig ik je bij deze uit om een berichtje te sturen in de app van Q. Ik zoek titel en artiest en ik ga ook even prijsgeven. Het liedje komt uit 1993. Want ik denk dat het er op of eronder is. Ik heb ook een extra lang fragment geknipt, want het is nou goed. Luister maar.

0: Ja.
1: Zo. Op het spel vanavond trouwens het Q-Music prijspakket. Typ het in de Q-Music app of spreek het in. Druk je op het microfoontje en dan brooi je gewoon het antwoordnamen. En normaal gesproken zeg ik altijd, denk dat het wel te doen is. Ik denk dat het wel te doen is. Share bij Q-Music.

0: Rewind the 90s.
1: En Love Generation. Bea, goedenavond.
2: Hey Joey, goedenavond.
1: Goedenavond, welkom in de show. Wat heb je gedaan vandaag?
2: Ik had een verjaardag.
1: Nou,
2: van
1: gefeliciteerd. Oh, sorry. Ja. Hoe oud?
2: Ik niet zelf. 50.
1: Oh, zo, wat een mijlpaal.
2: Ja, mooie mijlpaal, ja. Dus, vanaf 4 uur 's middags tot net. Dus
1: zo.
2: Hele lange avond, maar nou, heel gezellig.
1: Groot feest natuurlijk, uitgepakt.
2: Ja, zeker.
1: Taart en ballonnen. Hey, welkom bij Rewind the 90s. Ik heb net een liedje uit de 90s laten horen, maar dan achter tevoren. 93 was het jaar. Het is wel even een stukje, even luisteren. Nou, ga ik het even erbij zeggen, Bea. Het kwam wat traag op gang in de Q-Music app. Hoe lang heb jij erover na moeten denken?
2: Ja, ik vind dit nummer dus heel lekker. Dus ik herken het best wel snel.
1: Oké. Okay. Wie denk jij dat dit zijn en wat zingen zij?
2: Ja, ik denk dat het Everything Changes But You is.
1: je hoeft het antwoord niet te zingen, that. Maar het mag wel. Maar ja, even luisteren. Gefeliciteerd!
2: Je
1: krijgt het Q-Music prijspakket, krijg je.
2: Nou, dat vind ik nou eens leuk.
1: Ja, en ik vind, je hebt wel een goede stem. Zijn er nog, één klein stukje kunnen doen?
2: Ik weet niet goed hoe het verder gaat, doe ik alleen het begin.
1: Doe maar.
2: Oké. Everything changes but you.
1: Nou, prima hoor, kan je zo de bühne mee op.
2: Oh, yes.
1: Niks aan de hand. Oké, okay, nou, ik...
2: Ik zou het een maaltijd partner met dezelfde verder ging, maar deze heb ik niet.

0: Ik hou dus heel erg van liedjes die een beetje per ongeluk zijn ontstaan. Van die liedjes die net even wat anders dan anders zijn. Dat als je ze hoort dat je denkt, oh ja, hey, maar dit kan ook nog. Het is net als een reep chocola met twee smaken die je niet zag aankomen. Ik ga daar zo meteen even een heel goed voorbeeld van geven. En ik ga ook even het ontstaan ervan laten horen. Dat knip ik nu uit. Ik ga het nu uitknippen op de computer. Kom ik dan zo meteen op terug na deze van Jan Smit en Als de Morgen is Gekomen.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Ja, daar ga je, daar ga je. Klop.
4: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
6: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
5: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
6: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
5: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
7: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
8: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
9: Hey, koopjesjager.
10: Ja, jij?
9: Ik zou even opletten.
10: Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert. Daar worden koopjesjagers wijzer van.
8: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
11: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
12: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
11: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
13: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
14: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2+1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
15: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
16: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
18: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling met regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadee. Vakanties voor reizigers.
19: Uren kwijt aan je boekhouding? Dat kan slimmer. Jij focust op je bedrijf? Moneybird regelt de rest. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw automatisch verwerkt. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
20: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
21: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
22: Het geluid.
23: Het geluid van Q-Music is nu waard
0: een prachtige 15.000 euro. En het geluid klinkt zo...

0: vond. Dit is het Q-Music Nieuws. Wordt verzorgd door het ANP.
1: Goedenavond. Bij de demonstratie van extreemrechts in Den Haag liepen mensen rond met messen en boksbeugels. Dat zegt de politie. Het protest op het Malieveld eindigde vanmiddag in geweld. Mensen gooiden met vuurwerk en riepen antisemitistische dingen. Er zijn 24 relschoppers opgepakt en de meeste zitten nog altijd vast. Premier Jetten noemt het geweld op het Malieveld weerzinwekkend. Hij vindt dat relschoppers het recht op demonstreren hebben misbruikt. Verder neemt hij afstand van de snelwegblokkeerders bij Zevenaar in Gelderland. Klimaatactivisten waren daar vanmiddag de A12 opgelopen. Volgens Jetten brachten ze het verkeer in gevaar. In het bekende museum Het Louvre in Parijs zijn twee Duitsers aangehouden. Ze hadden met plakband twee schilderijen waarop zij zelf te zien waren, opgehangen in de zaal van de Mona Lisa. De Mona Lisa zelf bleef ongedeerd, maar de muur raakte licht beschadigd. Volgens de mannen ging het om een grap. En Ajax heeft voor de derde keer dit seizoen puntverlies geleden. Ze hadden veel kansen, maar benutten die niet. Het werd 2-2 gelijk tegen Excelsior. Eerder vanavond won Heerenveen uit in Rotterdam makkelijk van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag wist niet voor het eerst te winnen dit seizoen. Het werd 1-1 tegen Cambuur. Het is bewolkt met hier en daar wat regen. Vannacht een graad of 15 en morgen start met regen in het zuiden. In de rest van het land wisselend bewolkt met zon. 'S Middags lokaal een bui, verder blijft het droog met 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dankjewel. Dan Q-verkeer gemeld door Flitsmeister. Eén vertraging popt opeens op de A1 tussen Apeldoorn en Hengelo. Tussen Deventer-Oost en Badmen. Daar is een ongeval gebeurd. Vertraging is opeens 16 minuten. Dan eens even kijken. Flitsers. Op de A30 wordt er geflitst tussen Ede en Barneveld bij Lunteren. Daar staan ze bij 16,2. A50 Zwolle Apeldoorn, ter hoogte van Vaas bij 212,9. A67 Belgische grenzen Eindhoven bij Eersel. Daar staan ze bij 6,0. A73 Venray-Venlo bij 47,4. En de laatste is de A76 Duitse grens Heerlen. Daar staan ze bij 25,0.
2: Q-Music. 90s en zeros hits.
3: Joey van der Velden.
0: Nou, niet alle liedjes zag je aankomen. Zometeen echt een monsterhit. En dat was gewoon omdat de artiest dacht, ja, laten we dit gaan eens even lekker proberen. Na TLC, eerst Jan Smit.

bewijs te leveren dat alles uit de 90's en de Zero's gewoon steengoed was. Oké, bijna alles dan. TLC bij Q Music en Nose Prop. Zometeen hoor je Fool's Garden en Lemon Tree. En ik wil je ook nog even een tip geven. Ja, mocht je nou het geluid willen winnen, dan zou je deze tip wel eens even kunnen gebruiken. Ik hou heel erg van liedjes die een beetje per ongeluk zijn ontstaan. MTV benaderde Jay-Z voor het programma MTV Ultimate Mashups. Een soort van ja, beste zangers avant la lettre. En ze vroegen aan hem, hey, met wie wil je nou een mashup maken? Jay-Z koos verrassend genoeg voor Linkin Park. Die stuurde meteen een mailtje naar Mike van Linkin Park. En die was eigenlijk wel fan van het idee. Die zei, weet je wat, we gaan het gewoon doen. En dat werd dit. Dit is dus de eerste keer dat dit liedje werd gespeeld en überhaupt te horen was.

checken op YouTube. Het publiek wist echt niet wat ze meemaakt. Ik dacht, wow, oké, dit is vet. Dit kan dus ook nog. Dit was de live versie. Dagen daarna bezochten ze de studio en dat werd...

0: Q-Music, Nights and Zeros met Fools Garden, een Lemon Tree.
1: Het geluid.
0: Ja, deze week vliegt er eigenlijk maar één vraag door het hele land. Wat is het geluid van Q-Music? En ik ga je nog even tippen. Ja, grote kans dat dit is weggezakt. Dat, het is je even ontschoten. Sinds woensdag hangen er posters van het geluid door het hele land. Bushokjes op straat, aangeplakt, waar dan ook. En op één van die posters staat dus het antwoord. Dat wat wij zoeken is verwerkt in één van die posters. Het antwoord staat er dus gewoon op. En ja, ik denk dan alleen maar, het kan niet lang meer duren voor het geluid geraden is. Dus ja, sla je slag, fiets alle posters langs, zoek ze op, tik het over in een Excel-sheet, categoriseer ze, streep weg, tel ze op, deel ze door elkaar, vraag het aan ChatGPT. Er kan volgens mij maar één antwoord overblijven. En dan win je gewoon het geluid van Q-Music, het geluid van 2026. Misschien nog heel even luisteren hoe het klinkt. Spelen we het weer het geluid. Dus meld je aan in de Q-Music app. Wie weet is die 15.000 piek, want dat is het geluid nu waard. 15.000 euro, misschien is het wel van jou. Zometeen hoor je Solid Harmony, I Want You To Want Me. Eerste Armin van Buuren samen met Sharon en Adel in en out of love.

0: Cold Harmony bij Q en I Want You To Want Me. Normaal gesproken doe ik rond dit tijdstip vraag ik aan de computer. Geef mij eens een categorie, geef me een genre. En dan organiseer ik een battle tussen twee liedjes uit de 90's en de Zero's. Vanavond ga ik dat niet doen. Ik weet namelijk precies al welke twee liedjes ik tegenover elkaar ga zetten. Heeft alles te maken met dat ik gisteren mijn berging aan het opruimen was. En er liggen echt duizenden cd's. Ik heb cd's, dat is nou ongelooflijk. En ik vond opeens een band waar ik echt enorm fan van was, eigenlijk nog steeds, maar ik was het ook een beetje uit het oog verloren. En ik had er ook heel veel van. Ik heb er heel veel cd's van. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga deze band ga ik gewoon zometeen in de battle stoppen. Het zijn twee hele goede liedjes van, even kijken, ga ik nog meer prijs geven? Nou, ik zag dus, maar nu kan je het gewoon vinden online, dus niet meer spannend. Maar ik zag ook dat ze terugkwamen. Volgend jaar gaan ze gewoon weer optreden, deze band. Ze zijn al 20 jaar uit elkaar. Komen ze opeens in 2027 terug. Had ik helemaal gemist. Nou, zometeen de battle. Nederlandstalige band, waanzinnige zanger. 10 jaar bij elkaar geweest, daarna ging ze uit elkaar. Nou, kom ik zo meteen op terug. En deze liedjes komen eraan. Lady Gaga, Bad Romance. Ja, en Oasis, The Wonderwalls. Kijk, een minuut of 4.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
5: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
5: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
6: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
8: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
8: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
12: Vraag je
13: wat?
12: Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
13: Langer mee doen is goedkoper.
12: Zeker, kwaliteit rendeert.
14: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
15: Joey van der Velden.
0: Yo. Zometeen Oasis en Wonderwall, eerst Lady Gaga.

0: en Zero's hits.
1: Zo op het einde ga ik Charles en Ellie draaien met Would I Lie to You en ook Jan Wayne. Eerst ga ik eens even een battle opstarten. Een battle tussen twee liedjes uit de 90s. Normaal gesproken is het een liedje uit de 90s in de Zero's. Vanavond twee liedjes uit de 90s. Categorie is een band die ik in mijn berging zag liggen. Ja, niet de hele band natuurlijk met alle apparatuur en alle instrumenten. Nee, ik zag opeens cd's liggen van Volumia. Volumia, ken je die nog? We waren 10 jaar bij elkaar. 2002 gingen ze uit elkaar. Nu zag ik echt net, dat had ik dan weer helemaal gemist, dat ze volgend jaar weer bij elkaar komen in 2027. En dat was een band, ja, waar ik echt enorm fan van was. Ik had daar singles van en cd's. Nog niet alles, niet alles compleet. Dus ik zoek nog wat dingen. Verzamelalbum heb ik ook nog. Moet ik nog meer uitleggen? Of zeg je nou, Joey, kom er gewoon door met die liedjes. Stemmen kan trouwens in de app van Q. Als je die opent, dan vind je daar een poll. Dan kan je favoriet aan klikken. En het liedje dat zometeen wint, als je daarop hebt gestemd, dan ga ik je naam voorlezen. Moet je wel aangemeld zijn. Oké, wat zijn de keuzes?

niet op de radio geweest. Waarom draaien we dit niet meer? Jongens, hoe kan dat nou toch? Oké, hou me vast van Volumia is een van de keuzes. Of blijven mij. Trouwens, die laatste is geschreven door Dinant Woesthof. En dat waren trompetten. Waren dat. Dat moest een trompet zijn, maar dat waren ze vergeten. Nou goed, stemmen kan nu in de app van Q, de winnaar. Winnend liedje hoor je zo meteen. Dat is van Yo Wayne. Dit is Be Castanite. Back Q. Take me.

To You. De afgelopen minuten was er een battle gaande in de app van Q. Twee liedjes van Volumia, band waar ik echt heel erg fan van was. Nog steeds goede muziek. En ik vond deze mijn berging. Toen dacht ik, ja, dat is een goede battle. Waarom zijn die niet vaker op de radio? Nou, je kon kiezen uit Hou Me Vast.

0: als je stemt op het winnende liedje in de app van Q, dan ga ik je naam voorlezen. Tenminste, als je wel bent aangemeld bij de Q Music app. En als je ook een naam hebt ingevuld, zit ook veel anoniempjes tussen. En dit is natuurlijk compleet onverstandig, want ik ga nu gewoon de komende minuten allemaal mijn namen voorlezen. Van iedereen heel enthousiast heeft gestemd. Goed, Maaike van Schie stemde op de winnaar. Helene Bagerman, Anke van Ginkel, Annette van Rumt, Nienke Schepens, Ella, Anita, Joelle, Eline Beuting, Kirsten van Houwelingen Schouten, Tim Ernes, Daphne Michon is er ook bij, vorige week ook Wesley Augustijn, Emmy Woestenburg, Esther de Wit, Jesse de Vries, Miranda Kastelein, Joël van der Brink, Lin X, Femke de Gruiter, Pannen, heeft ook gestemd, Erwin Terberman, Kitty Korst, Anita Blankstein. Ja, hier heb ik altijd een probleem, want nu moet ik naar de volgende pagina, dat krijg ik dan nooit voor elkaar. Ontzettende boomer dat ik ben. Kan ik dan nu wegklikken? Ik heb nog geen meerderheid heb ik gehad. Ja, het is mijn volgende pagina. Is gelukt. Rob heeft gestemd. Jamanta, Sander, Jenny Pitt, Lydia Vonhof, Renske van Heumen, Ellen Heljan Steens, Arno Polak, Cindy de Koning, Jeffrey de Wit. Trouwens, als je net inschakelt, denkt, wie zijn dit? Dat zijn allemaal mensen die gestemd hebben op de winnaar. Ik kan weer niet naar de volgende pagina. Wat is dit? Oké, hier moet ik nog even naar gaan kijken. Maar ja, dit prachtige liedje heeft de battle gewonnen. Dit is toch waanzinnig. Voor Lumia en hou me vast. Back you.
1: Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt.

0: zijn is dan alles wat ik wil.
1: Q Music. 90s en zero's hits.

0: goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
2: Alles goed?
1: Ja, met mij gaat alles goed inderdaad. Ja.
3: Mijn deugd.
1: Ja, heel groot. Jij was hier al heel vroeg.
2: Ik was hier al heel vroeg, maar ik ben wel in de tussentijd weg geweest hoor. Ik had vanochtend om 7 uur al een programmaatje en nu sluit ik de dag weer af.
1: Ja, vanochtend ben je morgenochtend ook te horen?
2: Nee, dan is volgens mij Judith zelf gewoon weer te horen.
1: Oh, oké, voor mensen die het gemist hebben, je was vanochtend, ik stond onder de douche met jou. Dus toen kwam ik hier binnen.
2: Nou.
1: Nee, ik bedoel op de radio. En toen kwam ik hier binnen, toen was je er ook. En toen dacht ik, Kane, eet je wel genoeg?
2: Vitamintjes
1: en zo.
2: Ja, ik doe mijn best in ieder geval.
1: Je hebt weer een vraag aan de mensen.
2: Ik heb weer een vraag aan de mensen. Ik ben gewoon heel erg benieuwd waarom jij aan de andere kant van de radio nog wakker bent. Ik zou het heel leuk vinden als je even een audioberichtje zou willen insturen in de Q-Music app. Waarin je dan zegt, hey Kane, ik ben nog wakker omdat... En dan je eigen invulling erachteraan.
1: Ja, bij mij is het dus altijd, omdat ik dan naar de metro aan het rennen ben. Ik heb dus elke zondag of zaterdagavond, zondagochtend om 10:50 hetzelfde gevoel. Oké, ik heb hem gered. Het is altijd zo'n thriller van hier naar de metro.
2: Ja, rennen. Toch altijd hopen dat je net op tijd aankomt.
1: Ook om 2:30 thuis 's nachts. Oké, zometeen Kane en Dave.
4: Plus speel bewust.
5: Ja. Echt serieus?
6: 7, 7, 7, 7.
5: Oh, wat een geld.
7: 80.000. Godverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: Bowieslag.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadi. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadi. Vakanties voor reizen.

0: botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
2: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
4: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen?
8: Drakentemmen in het Verre Oosten?
9: Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
10: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
14: Het geluid.
15: Het geluid van Q-Music is nu waard...
16: €15.000...

0: Bijna 12 uur, goeienacht. Het Q Music nieuws krijg je van Alissa Hippe.
1: Goedenacht. Premier Jette heeft gereageerd op de demonstraties vandaag. Op het Malieveld eindigde een extreemrechtsprotest in geweld en zochten railschoppers de confrontatie met politie. En bij het Gelderse Zevenaar blokkeerden klimaatactivisten de A12. Jette noemt het geweld in Den Haag weerzinwekkend en noemt de snelwegblokkade ontoelaatbaar. Veel onduidelijkheid en vraagtekens na een schietpartij in een park in het Zuid-Hollandse Papendrecht. De politie kamde na een melding over schoten het hele park uit, maar heeft opvallend genoeg geen slachtoffer gevonden. En ook van een dader is geen spoor. Het is dus nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In Arnhem hebben fans vanavond afscheid genomen van zanger Ben Sanders. Bij zijn tattooshop legden mensen bloemen neer en staken ze kaarsen aan. Binnen stond de kist van de artiest, die in 2011 als eerste de Voice of Holland won. Sanders werd afgelopen week doodgevonden in een zwemplas. Hij werd 43 jaar oud. En in de Eredivisie is Fortuna Sittard er in de wedstrijd met Willem II met de winst vandoor gegaan na een fout van de keeper. Het werd 0-1. Verder bleef het gelijk bij Ajax Excelsior 2-2 en bij ADO Cambuur 1-1. Heerenveen won makkelijk van Sparta met 4-0. Morgen komt de top 3 in de Eredivisie, PSV, AZ en Feyenoord in actie. Vannacht gaat het vooral in het zuiden regenen en ligt de temperatuur rond de 15 graden. Morgen start met wat regen in het zuiden, maar is het verder droog. Het wordt 18 à 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Op de weg is het lekker rustig. Geen files gemeld volgens Flitsmeister. Wel nog 2 controles. Op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn staan ze bij hectometerpaal 212,9. En even let op je snelheid op de A73 van Venray naar Venlo bij 47,4.
2: Hey Mattie!
3: Met Luc, Annemarie en de redactie. Iedere werkdag bij Q Music.
0: Ik heb zin om de zaterdagnacht met je te vieren. En om gelijk goed te beginnen dacht ik begin hem gelijk lekker fout. Met Engelbewaarder als foute start van je dag.

0: Hey Kane, ik ben nog wakker omdat ik vanuit Friesland richting het Westland rij.
1: Hey Kane, wij zijn nog wakker omdat we net naar het bosset van Postman zijn geweest.
2: Hey, ik ben nog wakker omdat ik net terug ben van het draaien op een bruiloft.
3: Hey Kane, wij zijn nog wakker omdat we bij mijn broertje en mijn schoonzusje vandaan komen van een gezellige spelletjesavond.
4: De Q-nacht met Kane.
5: Hey, dat ben ik.
6: Yeah!
5: September 2026. Het is 8:08. Welkom in jouw zaterdagnacht. Leuk om te horen waarom je zo laat nog wakker bent. Hey Manuel, waarom ben jij nog wakker?
7: Omdat ik net van Sparta uitkom.
5: Jij komt net van Sparta?
7: Ja.
5: Maar Manuel, hoe oud ben jij?
7: 7.
5: En het is 11:50 en je bent gewoon nog wakker.
7: Ja.
5: Ben jij dan ongelooflijk groot fan van Sparta? Is dat het?
7: Nee, Heerenveen.
5: Oh, van Heerenveen. Excuseer. Dus je was fan van de tegenpartij natuurlijk. En wie heeft er dan gewonnen vanavond?
7: Heerenveen.
5: Dus je hebt een topavond gehad. Toch? Ja of niet?
7: 0-4.
5: Heerenveen heeft met 0-4 gewonnen van Sparta.
7: Ja.
5: Nou Manuel, dan is het maar goed geweest dat je op bent gebleven om het te kijken, denk ik, of niet?
7: Mm-hmm.
5: En ben je vaker zo laat opgebleven, Manuel? Want 11:50, dat is toch best wel laat voor jouw leeftijd, zou ik denken?
7: Ja.
5: Ja, en wat doe je dan altijd zo laat?
7: Nog een keer voetbal.
5: Altijd als er voetbal is, dan blijf je zo laat op?
7: Nee.
5: Wat is de laatste keer geweest dat je zo laat op bent gebleven? Wat ben je toen gaan doen?
7: Tijdens het WK.
5: Ah, ja, dat snap ik wel natuurlijk. Voor Nederland dan. En ga je dan straks wel lekker slapen, Manuel?
7: Ja, zo.
5: Zometeen. Nou, wat heerlijk. Heb je verder nog leuke plannen morgen? Moet je nog iets leuks doen?
7: Ja, een beetje uitrusten.
5: Kijk, Manuel, jij klinkt nu al als een ongelooflijk wijze man. En dat al met je 7 jaar oud. Hey, ga ik nog één gekke laatste vraag stellen aan je Manuel voordat je lekker naar je bed toe kan. Kun jij nog een getal noemen tussen de 0 en de 180?
7: Hè?
5: Of je een getal kunt noemen tussen de 0 en de 180?
7: Hè?
5: Vind je een moeilijke vraag?
8: Wat? Cijfer noemen.
5: Een cijfer, een nummer tussen de 0 en de 180. Het mag ook een getal tussen de 100, zeg je?
7: Ja.
5: Oké. Staat hierbij genoteerd, Manuel. Ik ga zo meteen namelijk darten in de discotheek. En als jij de score weet te raden die ik uiteindelijk gooi op een dartbord, dan mag je een liedje bij me aanvragen. En jij hebt zojuist het eerste gokje gedaan, Manuel. Ik schrijf 100 op. Wie weet dat ik je zo nog spreek. Maar in ieder geval vast een hele lekkere nachtrust toegewenst. Hè, Manuel, slaap lekker alvast.
7: Mm-hmm.
5: Doei.
7: Doei.

Welkom bij de discotheek genaamd Q Music. Ik ben Kane, je DJ. En dit is een bijzondere discotheek, want in deze discotheek mag jij bepalen welk liedje ik zometeen ga draaien. Als je weet te raden welke score ik gooi op het dartbord dat hier aan de muur hangt in de studio. Ik loop er as we speak naartoe. Je mag zometeen een gokje wagen in de Q-Music app door een berichtje te sturen met een getal tussen de 0 en de 180. En als jouw gokje het dichtst zit bij de score die ik daadwerkelijk heb geworpen, of misschien wel dat je de eerste persoon bent die daadwerkelijk het goede antwoord hebt gestuurd, dan bel ik je zo meteen terug en dan mag jij bepalen welk liedje ik zo meteen ga draaien hier op de radio. Dat is darten in de discotheek. Oké, ik sta op mijn plek. Ready? Ja, de dartpijlen in de hand. Dit wordt worp nummer 1. Oeh, dat is niet gek. Dit wordt worp nummer 2. Oké, en dan wordt dit natuurlijk even die triple 20 die ik er nog in ga gooien. Nou, ik kan je verklappen, de triple 20 is niet geworden vandaag. Maar, op zich, geen gekke score. Ik sla het even op. Ja, en ik loop er terug naar de knoppen. Kom maar door met jouw gokje. Welke score denk je dat ik heb gegooid? Een getal tussen de 0 en de 180. Ben je dus de eerste die het goede antwoord stuurt? Of zit je er als eerste, boenk, recht bovenop? Dan bel ik je zo terug en mag je een liedje aanvragen. Na de heerlijke klanken van Somber. Dit is My Body Isn't Ready bij Q.

0: Thomas Gray, Rumors bij Q Music. Ik hoorde net drie dartpijlen hier in de studio richting een dartbord. En als jij wist te raden welke score ik daarmee wist te werpen, dan mag jij een liedje aanvragen hier op de radio. Dat is Darten in de Discotheek. Ik moet je zeggen, zelden is het zo spannend geweest in de Q-app als vandaag, Nicole. Of nee, niet Nicole. Gerda moet ik natuurlijk zeggen. Gerda.
1: Hi.
0: Hi. Ja, Gerda, we zijn Nicole, want Nicole heeft 41 gestuurd. Nou, ja. Even kijken hoor. Angelique die stuurde 43. Busra stuurde 43. Anja stuurde 45. Maar jij Gerda, stuurde
1: 42.
0: Mijn eerste pijl ging in de 8. Mijn tweede pijl in de 17. En mijn derde pijl ging ook in de 17. Wat betekent, Gerda, dat ik uitkwam op een score van...
1: Ja, 42.
0: 42. Het antwoord op alles in het leven, zeggen ze toch?
1: Ja, zo is
0: het. Hey, het is echt, ja, wat ik zeg, zelden dat er zoveel mensen in de buurt zitten van het goede antwoord. Want uiteindelijk blijft het natuurlijk allemaal een gokje. Tenminste, toch, Gerda, denk ik?
1: Ja, tuurlijk is het een gokje.
0: Ja, tuurlijk is het een gokje. Want je kan ook niet meekijken voor de duidelijkheid. Het is echt buiten de studiobeelden om die je mee kan kijken via Kijk Live. Dus ja, gefeliciteerd, Gerda. Met jouw gokje mag je nu een liedje gaan aanvragen. Wat kan ik voor je draaien?
1: Nou, ik zat zelf dan te denken aan een lekkere weekendknaller. Dus ik dacht, Orlijn Pardoux met Liberté.
0: Oh, ja. Och, wat een lekker liedje is dat, hé. En waarom die? Gewoon omdat het een lekkere weekendknaller is.
1: Het is ook wel een van mijn favoriete nummers. Dus daar kan ik nooit genoeg van horen.
0: Zo, nou die ga ik zeker dan even voor je draaien. Weet je dan ook wat het origineel is van Liberté? Waar die op gebaseerd is?
1: Oeh, nee.
0: Dus Lac du Connemara. Niet dat ik die nu ga draaien voor je hoor. Maar dat is echt een 6 minuten lang nummer van Michel Sardou. Ik moet zeggen, ik ken hem ook pas een jaar of 2. Omdat hij op een bruiloft voorbij kwam. Dit is echt een typische bruiloftknaller. Waarbij iedereen dan met een wit zakdoekje in de lucht zo heen en weer gaat wapperen. En dan hoor je dit. Ja, dit is sfeer. Maar, dit is misschien sfeer. Maar niet zo sfeervol als Liberté. Overigens, wat wel heel leuk is aan Le Lac du Connemara, is dat er dus echt 5 minuten lang wordt opgebouwd naar deze... Hoe heet het ding ook alweer? Wat ze altijd in Schotland gebruiken.
1: Doedelzakken.
0: Doedelzakken, inderdaad. Ja, exact. Dus dan hou je allemaal doedelzakken. Ja, dit is geweldig. Maar goed, ja, Gerda, dat is natuurlijk niet wat je vroeg. Jij wilde lekker Liberté horen, dus die ga ik lekker voor je draaien. Geniet ervan, hè?
1: Dank je wel.
0: Doei!

0: Don't You Worry Child bij Q Music.
1: Het geluid.
0: Ik ben gisteren een hulpactie gestart voor het geluid. Maar het loopt nog niet helemaal zoals ik had gehoopt. Voor het eerst ooit heeft de jury namelijk het goede antwoord van het geluid al opgehangen ergens in Nederland. Op minimaal één poster in het land, ergens in een bushokje, hangt het juiste antwoord van het geluid. Alleen dan wel natuurlijk omringd door weer allemaal foute antwoorden. Echt tientallen, als niet honderden foute antwoorden die ook op die poster staan. Ja, en dan is het ook nog eens zo dat er dus allemaal verschillende versies van die posters zijn gemaakt. Waardoor het dus ook kan zijn dat als jij die poster ziet, het juiste antwoord niet op die poster staat. Dus laten we zeggen, de speurtocht is actief. Maar wat wil het geval? Gisteren ontving ik een audioberichtje in de Q-Music app van Q-luisteraar Arnoud.
2: Ja, het jammer is wel, ik woon maar in een klein dorpje Hogeveen genaamd. En daar hebben we niet van zulke borden. En in de omgeving hebben we ook niet van zulke borden met draaiende reclame. Dus wij lopen eigenlijk in het noorden eigenlijk wel een klein beetje achter met zulke dingen. Dat is best wel een beetje jammer, maar ik denk dat ik het antwoord wel weet.
0: Ja, wel heel valide punt van Arnoud. Het is eigenlijk toch een beetje oneerlijk dat in het noorden dan blijkbaar die borden niet hangen. Dan moet ik hem echt aangeven. Dus ik dacht, ik maak er een kleine hulpactie van. Ik riep gisteren op, mocht je een poster spotten van het geluid, stuur dan even een foto van die poster door in de Q-Music app. Dan stuur ik die weer door naar Arnoud. En mocht je zelf ook die poster of die foto van die poster willen ontvangen, laat dat dan ook even weten. Dan stuur ik hem ook naar jou door. Ik dacht, zo kunnen we elkaar een beetje helpen. Hè? Lijkt me een hele nobele actie. Alleen is het ding dus, ik heb nu honderden berichten ontvangen van mensen die graag ook de foto's opgestuurd zouden willen krijgen. Maar ik heb nog geen enkele foto van een daadwerkelijke poster ontvangen. En dat vormt nog wel een klein beetje een probleem. Wat op zich ook niet gek is, hè. Want als je dit hoort, dan zit je waarschijnlijk nu ook in een auto of je zit thuis. Dus als je in de buurt bent van zo'n poster in een bushokje, dan zit je waarschijnlijk ook al helemaal niet in een comfortabele situatie om daadwerkelijk een foto te kunnen maken. Ik bedoel, hoe groot is de kans dat je naar de radio zit te luisteren terwijl je nu ergens in een bushokje zit te wachten? Ik snap het. Maar de hulpactie, die blijft in ieder geval wel gewoon staan. Dus mocht je komende dagen nog een poster tegenkomen, stuur hem dan even door met een fotootje via de Q-Music app. Dan maken we er toch nog even een langer traject van. En dan zorg ik dat die foto weer terechtkomt bij wie die foto dan ook graag wilt hebben. Allemaal om uiteindelijk makkelijker te kunnen raden wat dit geluid dan zou moeten zijn.

0: Korn, Fever Dream bij Q-Music.
1: Heb je wel eens een concert bezocht in de ochtend?
0: Ik gisteren voor het eerst, zaterdagochtend om 11 uur... met het ontbijt nog achter me kiezen... stond ik in Tivoli Vredenburg bij een concert van Nothing But Thieves. Ze hebben gisteren namelijk 3 optredens gedaan op 1 dag... in 3 verschillende landen. 'S Ochtends in Nederland, 's middags in België en 's avonds in Londen in Engeland. Ik grapte van tevoren nog dat ik hoopte dat ze dan geen Eurostar zouden moeten pakken, want dan weet je nooit of je op tijd komt. Nou, ik begreep het eigenlijk dat dat dus wel het geval was. Want ze wilden niet afhankelijk zijn van files op de weg. Nou, gelukkig uiteindelijk allemaal goed gekomen. Ik wil je straks nog even terug meenemen naar het concert in Utrecht van gisterochtend. Want daar gebeurde iets wat eigenlijk alleen in Utrecht kan gebeuren. Vertel je naar Michael Jackson. You know.

0: Taylor Swift bij Q Music. De Fate of Ophelia blijft gewoon een lekker nummertje.
1: Het geluid.
2: Het geluid van Q Music is nu waard
0: €15.000.

0: 1 uur geweest. Goedenacht. Het Q-Music nieuws krijg je van Alissa Hippe.
1: Goedenacht. De politie heeft contact met de journalist die door een actie van de ME met camera en al in het water viel bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag. Beelden daarvan gaan rond op sociale media. De fotograaf zegt tegen RTL dat het om zinloos geweld gaat en dat hij aangifte overweegt. De politie zegt de camera mogelijk te gaan vergoeden. De Duitse politie heeft een 13-jarige jongen opgepakt die onder invloed een dollemansrit heeft gereden in de auto van zijn vader. Eerder was hij er zonder te betalen vandoor gegaan na het tanken. Toen de politie de jongen wou controleren, sloeg hij op de vlucht. Met een drone werd hij alsnog gepakt en ook zijn 16-jarige bijrijder is aangehouden. Ondanks alle zorgen over de veiligheid van de ontwikkeling van AI zette Amerikaanse president Trump zijn plannen juist door. Hij wil de groei koesteren en een AI-force oprichten binnen het Amerikaanse leger. Alleen mensen met een hoog IQ hoeven te solliciteren voor de speciale AI-eenheid, zegt de president. En rapper Ali B. heeft weer iets van zich laten horen na zijn veroordeling in hoger beroep voor 2 verkrachtingen. Hij ging tegen die uitspraak in cassatie. Op veel vragen van Shownieuws ging hij niet in, maar zei wel dat er een moment komt dat hij gaat praten. Misschien wel meer dan je lief hebt, zegt hij. Vannacht valt soms een bui en geleidelijk wordt het in het noorden droger. De ochtend start met wat regen in het zuiden, verder wisselend bewolkt met zon. Het wordt 18 of 19 graden met een krachtige wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Q-verkeer van Flitsmeister. Geen files gemeld op dit tijdstip. Wel nog een paar flitsers. Misschien wel meer dan je lief hebt. Eentje op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn bij hectometerpaal 212.9. En eentje op de A73 van Venray naar Venlo bij hectometerpaal 47.4.
2: Hey Mattie!
3: Met Luc, Annemarie en de redactie.
4: Hey Mattie!
3: Iedere werkdag bij Q-Music.
0: Het was gisteravond gisterochtend bij een concert van Nothing But Thieves in Utrecht. Daar gebeurde iets typisch Utrechts. Ik vertel het je zo. Yeah.

Jugo Soto en Jamaican Bam Bam bij Q Music. Dus ik was gisteren voor het eerst in mijn leven 's ochtends naar een concert. Met ontbijt nog net achter mijn kiezen stond ik om 11 uur 's ochtends in Tivoli Vredenburg in Utrecht voor het concert van Nothing But Thieves. Zij hebben namelijk best wel een ludieke actie achter de rug gisteren. Ze hebben 3 shows in 3 verschillende landen gedaan binnen 1 dag. Dus ze zaten 's ochtends in Nederland. 'S middags waren ze in België, in Brussel. En 's avonds zijn ze ook nog naar Londen gegaan met de Eurostar. Ze hebben gewoon de trein genomen en zijn gewoon van Nederland naar België afgereisd. En hebben de hele Eurostar doorgepakt naar Londen uiteindelijk. Om inmiddels zo, want ze zijn geweest 3 uur geleden, diezelfde show nog 1 laatste keer op te voeren. Ik vond het overigens echt een waanzinnige show. 11 uur strak op de minuut begon het. En 11 uur 45 stipt was het ook weer klaar, zodat ze echt gelijk de boel weer konden inpakken en door konden reizen. En nu weet ik niet of je dus ooit naar een concert bent geweest in Utrecht. Maar ze hebben daar dus een hele leuke en mooie traditie. Ik heb het nu een paar keer mee mogen maken, maar ik blijf het zoiets moois vinden als het elke keer weer gebeurt. Vooral omdat dit dus voor Nothing But Thieves ook de eerste keer was dat ze in Utrecht optraden. En je merkt het ook enorm als een artiest dit voor het eerst meemaakt in Utrecht. Wat is namelijk de traditie? Zodra de artiest op het podium zegt iets als in de trant van Utrecht, hoe is het? Dan gaan alle Utrechters in de zaal, alle mensen die uit Utrecht komen, die maken dan dit geluid. En elke keer als je een artiest ziet die dan voor het eerst optreedt in Utrecht, dan krijg je dus ook altijd een beetje dezelfde reactie daarop. Ja, het klinkt alsof jullie aan het boel roepen zijn. Maar ja, ze zeggen natuurlijk U als afkorting voor Utrecht. Als trots voor een stadje. En nu is dus het mooie, ik heb me laten vertellen dat om te voorkomen dat artiesten denken dat ze dus uit worden gejoeld tijdens een optreden, dat er nu altijd een bordje hangt in de kleedkamer van de artiest, opgehangen door Tivoli Vredenburg, waar dan op staat, als er U wordt geroepen, is dat geen boegeroep, maar een liefkozend eerbetoon aan de stad waarin je optreedt. Ik blijf dat een mooi verhaal vinden. Deze speelden ze trouwens ook gisteren. Misschien wel het mooiste liedje van de afgelopen 6 jaar, naar mijn mening. Mijn allerfavoriet van Nothing But Thieves, Overcome.

0: Wat een ongelofelijke knaller vind ik dit, hé. Samuel Welten en Russo met Boom. No pun intended trouwens, dat het een ongelofelijke knaller is. Moet wel zeggen, het is wel echt een beetje alsof je het huiswerk van Pitbull mag kopiëren.
1: Fireball.
0: Toch, als je ernaar luistert, het is echt gebaseerd op dit nummer natuurlijk. Ook als je hoort dat een beetje geluk hebben ze betere zussen. Ze hebben een beetje geluk hebben ze leukere zussen. Dat is natuurlijk ook een beetje dit stukje. Met een beetje geluk heeft ze lekkere zussen. Met een beetje geluk heeft ze betere zussen. Met een beetje geluk heeft ze lekkere zussen. En dan... boom. Ah, maar goed. Hè. Boeien. Een hit is een hit. En dit klinkt gewoon echt heel erg lekker. Samuel Welten en Russo hoor je bij Q. Ik heb straks een nummer voor je die je gegarandeerd al een lange tijd niet meer gehoord hebt. Martin Garrix en Dua Lipa komt eraan. Na Cameron

0: Martin Garrix, Dua Lipa, Scared to be Lonely bij Q Music. Ik kreeg zo'n leuk bericht in de Q Music app. Toen dacht ik, dan moet ik even terugbellen. Bo, goeienacht.
1: Hallo.
0: Hallo. Bo, jij appte eigenlijk in eerste instantie omdat je heel graag mee zou willen spelen met dat geluid.
1: Ja, zeker.
0: En dus je dacht, ik stuur gewoon een berichtje. Wie weet word ik uitgepikt. Maar ja, het is ook precies wat je in je berichtje zei in de Q Music app, Bo. Er zijn echt tienduizenden mensen die zich elke dag aanmelden. Dus er is echt een computer dat elke dag willekeurig iemand uitpikt elk uur om mee te spelen. Maar daarnaast stuurde jij nog een berichtje, Bo, dat je eigenlijk al sinds 2013 fan bent van Q Music.
1: Ja, zoiets inderdaad. 2013, 14 ongeveer.
0: En we spraken elkaar ook al kort even tijdens Martin Garrix en Dua Lipa. En daarin vertelde je dat dit toen ongeveer een jaar of 14 was, toen dat zo was, toch?
1: Ja, zoiets.
0: Wat deed je dan terwijl je Q Music luisterde? Was je dan onderweg naar school? Of in welke setting werd je fan van Q?
1: Ja, dat is eigenlijk best wel een goede vraag. Want ik was natuurlijk al wat jonger, hè. Maar ik denk inderdaad vooral tijdens school of tijdens het fietsen, denk ik. En nu vooral op werk probeer ik zoveel mogelijk je muziek te luisteren.
0: Leuk, wat voor werk doe je?
1: Ik werk op het naaiatelier.
0: Op het mijnatelier?
1: Naaiatelier.
0: Oh, het naaiatelier. Oh, je bent echt kleding aan het maken en zo.
1: Vooral tassen en boodschappentassen bijvoorbeeld voor een bedrijf. Of hoe heette dat? Van die opwarmmutsen voor je pannen, zeg maar, zodat je gas kan besparen.
0: Ja, overwanten?
1: Nee, niet overwanten, maar het is echt om je pannen, zeg maar, warm te houden.
0: Oh, dat ken ik
1: een soort van theemutsjes, zeg maar. Maar het is nu andere.
0: Wat leuk, dus je bent veel bezig met dingen maken en ontwerpen en zo.
1: Ja, zeker.
0: Wat tof, hé. En ondertussen dan lekker de radio aan. Nu ik toch de mogelijkheid heb om te vragen. Als je al sinds 2013 fan bent, wat vind je dan het vetste moment wat je ooit hebt gehoord op Q Music sinds 2013? Wat staat je het meest bij?
1: Nou, ik denk zeg maar toch echt wel dat 9 van de 10 keer zeg maar het geluid een beetje bij is gebleven. Omdat ik vroeger was er een geluid en dat ging over het verzetten van een stuur. En ik had dat eigenlijk soort van goed.
0: Oh.
1: Dus dat is wel dat ik dacht van, als ik die had gewonnen.
0: Ja. Hoe vaak maak je mee dat je ook daadwerkelijk het geluid goed weet te raden?
1: Tot nu toe 1 keer.
0: Ja, wat vet. Wat leuk, hé.
1: Ja.
0: Nou, tof, Bo. Ja, ik dacht, aangezien je nog nooit bij Q op de radio was geweest, zoals je stuurde in een berichtje, maar dus wel liet weten dat je zo'n groot fan bent al jarenlang, dacht ik, dan moet ik je even terugbellen en even op de radio halen ook. Want dan heb je dat ook even een keertje meegemaakt, weet je wel?
1: Ja, dit is echt super tof.
0: Ja, en ik kan je dus niet mee laten spelen met het geluid, maar wat ik wel kan doen, is je een Q Music prijzenpakket opsturen. Ik weet niet of dat een beetje de missing out of het geluid een beetje kan compenseren ook.
1: Nee, dat is altijd leuk natuurlijk. Dus altijd, ik ben altijd blij met de kleine dingen. Dus,
0: leuk. Dan ga ik die naar je opsturen. Wat houd je dan nu nog wakker, zeg maar? Wat is dan hetgene waarom je nu nog om 2:30 s'nachts lekker naar Q zit te luisteren?
1: Wat ik al zei, ik ben van een verjaardag af en dan wil je gewoon even lekker naar bed. En dan meestal doe ik een radiootje aan of muziek en dan hoop ik dan te slapen.
0: Nou, vind ik echt leuk om te horen, Bo. Gezellig dat je erbij bent vannacht.
1: Ja, zeker.
0: Ik ga het Q-prijspakket naar je opsturen. Yeah. En ik wens je nog een heerlijk weekend toe, hè.
1: Ja, heel erg bedankt. Hetzelfde.
0: Hoi, hoi.
1: Doei.

0: Bon Jovi. It's my life. Life. Ik ga je zo vertellen over de meest succesvolle Nederlandse muzikant die tientallen wereldhits op zijn naam heeft staan, die jij ook mee kan zingen, gegarandeerd. Maar zijn naam heb je waarschijnlijk nog nooit gehoord. Dat zometeen. Eerst ga ik nog de alarmschijf van deze week voor je draaien. Dat is de track waarvan we bij Q Music denken dat hij het heel goed gaat doen in de top 40. En daarom draaien we die een week lang extra vaak. Die is deze week in handen van Jason Derulo. Jason Derulo. Hij heeft namelijk zijn vertrouwde formule weer uit de kast gehaald. Hij heeft even opgelet welke sound er momenteel viral gaat op TikTok. En daar is hij dan een eigen melodietje overheen gaan zingen. Dat is eigenlijk een beetje de formule van Jason Derulo de afgelopen jaren. Dat ging hem de vorige paar keer ook al heel goed af. Vooral in 2020. Denk aan Love Not War, wat eerst viral ging op TikTok als de Tampa Beat. Ja, en de track die uiteindelijk zelfs een nummer 1 hit werd in 2020. Savage Love. But I still want that, just savage love. Met Dansje en al, hè? Ik weet niet of je Dansje nog weet, met de armpjes in de lucht zo. Nou, nu is daar dus Meet Chico. Dat is een totaal ander soort liedje. Een lekkere afrobeat hit van DJ Goja. Dat dan weer een producer uit Roemenië is. Die deed het al aardig goed op de tok. Maar sinds Jason Derulo zijn sausje eroverheen heeft gegooid, verschijnt hij nu ook echt steeds meer in hitlijsten. Zo ook dus in de top 40 afgelopen vrijdag was het de tweede nieuwe binnenkomer op nummer 37. Ja, en wij denken dat hij uit die top 40 voorlopig nog niet gaat verdwijnen. Hij gaat er nog wel even in hangen en misschien zelfs alleen maar stijgen. En dus is het deze week
1: de Q Music Alarmschijf. DJ Goja, Jason.

0: Amber bij Q Music, een homewrecker. Nou, daar komt de vraag. Wie is de meest succesvolle Nederlandse muzikant die al tientallen wereldhits op zijn naam heeft staan die je mee kan zingen, maar van wie je waarschijnlijk nog nooit hebt gehoord? Zijn naam is Giorgio Tuinvoort. Ken je Giorgio Tuinvoort? Ooit geboren in 1981 in Suriname, maar eigenlijk sinds baby af aan al opgegroeid in Nederland. Deze man, Giorgio Tuinvoort, die heeft hits gemaakt in zijn leven. Daar gaan je oren van klapperen. Dat is niet normaal. Hij brak ooit door op Nederlandse bodem met onder andere deze nummer 1 hit. Het Land van Lange Frans en Baas B.
1: Het land waar als je rijk wordt je zoveel inlevert. Dat je bij jezelf denkt, hoeveel zin heeft het? Het
0: land hij kan waanzinnig piano spelen. Begin Zero's heeft hij eigenlijk een hele hoop iconische Nederlandse hip-hop tracks geproduceerd. Maar Nederland bleek uiteindelijk veel te klein voor Giorgio. Want dit is een kleine greep uit de wereldhits die hij nog meer op zijn naam heeft staan. Sweet Escape. Of wat dacht je van Michael Jackson met Love Never Felt So Good. Of Ariana Grande.

en ik kan zo nog wel even doorgaan. Titanium van David Guetta, Scared to be Lonely van Martin Garrix, Addicted to You van Avicii. Hij heeft er allemaal aan meegewerkt. Ik loog dus niet, hè, toen ik zei de meest succesvolle Nederlandse muzikant, van wie je waarschijnlijk nog nooit hebt gehoord. Ook deze is van hem. Van Giorgio Tuinvoort. David Guetta en Dangerous.

Gigi D'Agostino, The Riddle bij Q Music. Nou, als ik dan toch zo aan het strooien ben met feitjes deze nacht. Even een klein popquizje. Welke K3-hit is gebaseerd op The Riddle van Gigi D'Agostino? Denk er even over na. Even 15 seconden wachtdenktijd. Al die K3-liedjes die door je hoofd heen gaan. Antwoord is... Hart verloren. Nou, zodoende. Maak het alweer 2 minuutjes voor 2. Zometeen hoor je Ray, de Bausa en ook Fleetwood Mac is

Goedenacht. Op drie verschillende plekken zijn vanavond steekpartijen geweest. Zowel in het Noord-Hollandse Velserbroek als in het Friese Leeuwarden raakte iemand gewond en werd een verdachte aangehouden. Ook in het Brabantse Velp doet de politie onderzoek naar een gewonde man die werd neergestoken. In Amerika hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een concert van zanger Ed Sheeran. Ze zijn boos omdat rapper Macklemore uit zijn voorprogramma is gehaald nadat hij pro-Palestijnse uitspraken deed. Volgens Sheeran heeft de organisatie dat besluit genomen. Sindsdien hebben meerdere artiesten zich uit protest teruggetrokken uit zijn tournee. Bij de Rotterdamse Kuip is bijna 200 kilo vuurwerk ingeleverd. Vuurwerkafsteek is vanaf dit jaar verboden. Daarom kan het worden ingeleverd bij inzamellocaties in verschillende steden. De gemeente Rotterdam is tevreden met het resultaat en benadrukt dat elke kilo vuurwerk minder op straat telt. En influencer Dave Roelvink heeft zijn eerste professionele bokswedstrijd verloren. Hij moest het in Rotterdam opnemen tegen een bokser uit Letland en kwam er niet goed vanaf. Hij zei een zware 10 dagen achter de rug te hebben en weinig te hebben geslapen na de relatiebreuk met zijn vriendin. Maar aan opgeven denkt hij niet. Vannacht valt er hier en daar een bui, maar het wordt in het noorden geleidelijk droger en een graad of 15. Morgenochtend start met in het zuiden wat regen. Verder is het wisselend bewolkt met zon. Het is droog met 18 graden en veel wind. En tot zover het ANP-nieuws.